0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar de rekening die later van oplichters bleek te zijn. Volgens het Klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Lyla voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Muziekprijzen werden gisteravond uitgereikt in Amsterdam. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: zet je radio harder voor de beste muziek. Beste muziek. Lou FM.
1: I want you to want me.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Een Amerikaanse rechter heeft een streep gezet door het plan van president Trump voor dure werkvisums. Het plan was dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide mensen uit het buitenland willen aannemen $100.000 voor een werkvisum moeten betalen. Eerder kostte zo'n visum nog $1.500. De regering Trump wil dat bedrijven meer afgestudeerden uit de VS aannemen. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten naar de rechter en die spreekt van nu van een onwettige belasting. Het Witte Huis gaat in hoger beroep tegen de uitspraak. Het Nederlands elftal heeft in New York gisteravond het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 6 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in het Limburgse Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. De politie onderzoekt of het om brandstichting gaat. Er is een verdachte aangehouden. Of het om een bewoner van de opvang gaat, is niet bekendgemaakt. Er raakte niemand gewond bij de brand. Wel werd het pand enige tijd ontruimd vanwege de rook. De veiligheidsregio sprak van een kleine binnenbrand. Zanger Samuel Welten heeft de Buma Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle binnenlandse single van vorig jaar. Het nummer is op Spotify ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rose Laila voor haar bijdrage aan het nummer Luther van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. In januari won ze ook al een Grammy voor het lied dat ruim 1,5 miljard keer werd beluisterd op Spotify. Direct won de Buma Lifetime Achievement Award. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. En dat terwijl huishoudens waarvan een gezinslid ziek is of een beperking heeft, vaak al veel extra kosten hebben. Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Nederlanders gooien minder eten weg, dat blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar was het gemiddeld 25 kilo per persoon per jaar.
2: Dat is ongeveer het gewicht van één maaltijd per week voor iedereen in Nederland. Dat is in ieder geval nog veel meer dan dat we willen. We zouden willen dat dat ongeveer op 18 kilo per persoon per jaar uitkomt.
1: Bij het vorige onderzoek in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, net als groente, fruit en aardappelen. Een rechter heeft een streep gezet door het plan van de Amerikaanse president Trump om de prijs van een werkvisum enorm te verhogen. Trump wilde dat Amerikaanse bedrijven die hoogopgeleide buitenlanders willen aannemen $100.000 moesten gaan betalen voor zo'n werkvisum. 20 Amerikaanse staten en de Kamer van Koophandel stapten daarom naar de rechter en die gaf ze gelijk. De regering Trump gaat nog wel in hoger beroep. De oefenwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Oezbekistan ging moeizaam gisteravond. Keeper Bart Verbrugge raakte geblesseerd en Guus Steeuw kreeg een rode kaart. Oranje wist pas in de blessuretijd de winnende goal te maken.
3: De Oezbeken voelen dat er een gelijkspel in zit en hier is de 1-1 van invaller Sergeev. Een penalty, toch nog 2-1 Oranje.
1: Oranje speelt zijn eerste echte wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. En het weer, de ochtend begint droog, daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang met drukte op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Barneveld en Hoevelaken langzaam rijdend verkeer. A12 Arnhem-Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen file rijden. A28 van Zwolle naar Utrecht tussen Harderwijk en Nijkerk ook file. En op de A50 Arnhem-Oss tussen knooppunt Valburg en Ravenstein langzaam rijdend verkeer. In alle gevallen is de vertraging 5 tot 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
1: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Good Times, Better Times, in plaats van Cliff Richards. Goedemorgen. Ja, het is alweer dinsdagmorgen, de 9e van de juni maand. Dit is weer de ochtendspits, lekkere hits op de radio. En dat allemaal in de vroege uren bij Loco en Louvem. En wat gaan we zowel deze dag doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie, de gebeurtenissen van de dag. En ook de verjaardagskalender, die staat er weer klaar. Dus dat betreft reden genoeg om te luisteren naar de ochtendspits. En qua muziek, leuke platen. Dus dat betreft, dan zijn we er klaar voor. We gaan beginnen.

Freedom, je hoort de plaat van Anita Meijer en daarvoor de Eagles met de New Kids in Town. We gaan kijken naar de dag van, elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook, het is vandaag 9 juni en vandaag de Nationale Data Center Dag. En het is ook nog steeds de Week van de Gezonde Jeugd.

0: van oud. Goud van oud.
1: Goud van oud en hits in je eigen taal.
0: Bij Dries Smit hoor je het allemaal.
1: Allemaal.

I Don't Believe In If Anymore in plaats van Roger Whittaker. En daarvoor de Boomtown Rats met I Don't Like Mondays. En vandaar dat hij ook op de dinsdag voorbij kwam. We gaan kijken naar de verjaardagskalender. Zijn er nog bekende Nederlanders vandaag jarig? Nou, er staan er vandaag wel een paar op. En we beginnen bij Wesley. Wesley Sneijder is een Nederlandse voetballer. Is vandaag alweer 42 jaar geworden. En Dionne de Graaf, Nederlandse televisiepresentatrice van de sport. Hè? Ja, zij is vandaag alweer 57 jaar geworden. Jan Veen, een Nederlandse pianist, wie kent hem niet, is vandaag alweer 60 jaar geworden. Die man met dat langere haar. En Tantjana, vandaag ook jarig. Tantjana Simic is een Nederlandse model, maar ook zangeres en actrice. Is vandaag 63 jaar geworden. Erik van der Hof is een Nederlandse zanger, maar ook presentator. En Erik van der Hof is vandaag alweer 63 jaar geworden. En dat waren de jarigen die hier staan op de kalender, tenminste voor vandaag. We gaan verder met Spargo. MUZIEK

0: De Beach Boys met Kokomo. Het is een tijd voor het
1: weerbericht.
0: Even kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag houdt het wisselvallige weer onvermiddellijk aan. Er ontstaan stapelwolken die worden afgewisseld door zonnige perioden. En vooral tijdens de middag en vroege avond gaan die wolken regionaal weer uitgroeien tot buien die met name in het midden, zuiden en oosten stevig kunnen uitpakken. Lokaal is er onweer mogelijk en kunnen windstoten rond de 75 km per uur voorkomen. Er staat sowieso een stevige westenwind. Boven land is die meest matig, maar in de kustprovincies geregeld vrij krachtig of krachtig. Met een middagtemperatuur van 16 lokaal 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar. En in combinatie met de buien en wind zou je zeker niet zeggen dat het juni is. Nou, tot zover het weer voor vandaag. En straks het weer voor de aankomende dagen, maar eerst Jack Jersey.

After Sweet Memories in plaats van Jack Jersey. We gaan kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Dan morgen ook weer een wisselvallige dag. Af en toe zon erbij, maar ook bewolking en ook kans op neerslag. 4 mm staat erbij. En een windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Kijken we naar de donderdag, hetzelfde weertype. 18 graden dan, met een windkracht 3 uit het westen. En dan 3 mm neerslag. En vrijdag ook hetzelfde weertype. 18 graden. Met de windkracht 3 uit het westen en dan 4 mm neerslag. Nou, qua weercijfers. Vandaag toch nog een weercijfer 7 en morgen toch nog een 8. En donderdag een 8 en vrijdag een weercijfer 6. Tot zover het weer. Ja, we gaan straks een verkeersinformatie erbij pakken van de ANWB. Maar eerst een plaat uit 1986 van Berlin.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land verloopt de ochtendspits niet al te druk. Er staan wel een paar wat langere files. Zoals nu op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort tussen Stroe en Barneveld. 6 kilometer met een kwartier vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal. 5 met daar 10 minuten oponthoud. En op de A28 van Zwolle naar Amersfoort tussen Harderwijk en Strandnulde. 4 kilometer met 5 tot 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen.

The Night Fever, een plaat van de Bee Gees. We gaan kijken naar de gebeurtenissen van de dag. Wat is er gebeurd op dezelfde datum als vandaag, maar dan in het verleden? Ik heb een paar berichten gepakt. 1934, Donald Duck maakt zijn debuut in het tekenfilm The Way's Little Hen. Was in 1934 en 2023 Omroep Max maakt bekend dat de oud-schaatster Barbara Delore de nieuwe presentatrice van Nederland in Beweging wordt in het nieuwe seizoen dat 4 september van start gaat. Was in 1923 dus op deze datum. En nog een berichtje uit 2022. De Britse popster Elton John treedt in het Gelderdoom in Arnhem voor de laatste keer in Nederland op. Was dus in 2022 op deze datum. En nog een heel ander berichtje. En dat komt uit 1822. Octrooi wordt ontoegekend aan Charles Graham voor het kunstgebied. Ja, was al in 1822. Octrooi dus voor het kunstgebied.

De clown van BZN. Straks na 9 uur Willem van der Belt weer op de radio met het mannetje van de radio. En Willem van der Belt die stapt in de tijdmachine. En hij gaat terug in de tijd. Hij gaat aan het jaar 1972. Hij gaat naar een strand. Hij gaat naar een strand in Scheveningen. Ja, en dan allemaal nummers van de top 40 van 9 juni 1972. Dus het wordt weer gezellig bij het mannetje van de radio. Bij Loco FM.

Zullen wij ooit begrijpen, lieve meisje, wat de mensen elkaar aandoen? En dat er ook nog veel kinderen zijn die vandaag niet te eten hebben. Maar ik hoop, als ik er niet meer ben, dat dan alles veel beter zal gaan.

Ik heb een vraag in plaats van Wilma. We gaan kijken naar de programmering van de Loco. Wat kun je vandaag horen op Loco FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur. Ja, ik had het net al een beetje over, hè. Mannetje van de radio. Hij gaat lekker terug in de tijd. Willem van der Bel, dus wordt hartstikke gezellig op de radio straks. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur Broodje Bal met Albert Vierhuis. En van 2 tot 4 uur, ja, dan is hij er weer. Albert Leusing. Met de muziekleus in de middag. Met die vaste items misschien alweer. Met de boerenrockplaat en zo. Dus we gaan er weer van genieten straks tussen 2 en 4 uur. Met Albert Leusing, met de muziekleus in de middag. Dan van 4 tot 5 uur Locomotief. Van 5 tot 6 uur Sportief zijn zeker weten. Met Dirk-Jan Grootkazijn. En van 6 tot 8 uur Didier.

Martin Willems met Anna, de instrumentale plaat van dit uur. En dat was een plaat uit 1971. Inmiddels alweer bijna 8 uur, alweer het einde van het eerste uur van de ochtendspits. Straks na 8 uur ben ik weer bij je terug met de tweede uur. Tot dan nieuws van 8 uur, Radio Speedwagon.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het lijkt erop dat het afgelopen nacht relatief rustig is gebleven in het Midden-Oosten, na de aanvallen over en weer door Israël en Iran gisteren. Beide landen melden gistermiddag dat ze zouden stoppen met aanvallen. Iran stelde als voorwaarde dat Israël Libanon niet opnieuw aanvalt, terwijl Israël juist eist dat de door Iran gesteunde Hezbollah-beweging in Libanon geen aanvallen meer uitvoert. En dat lijkt de afgelopen nacht ook niet te zijn gebeurd. Mensen met een chronische ziekte of een beperking kunnen er de komende jaren financieel flink op achteruit gaan. De plannen van het kabinet kunnen leiden tot honderden euro's per maand aan extra zorgkosten. Dat blijkt uit berekeningen van het Nibud.
2: We zien dat de kosten kunnen oplopen voor zowel de huishoudelijke hulp als de verpleegzorg, als voor het eigen risico, ook als voor bijzondere ziektekosten. Dus als je daar allemaal mee te maken hebt tegelijk, ja, dan gaat het hard.
1: Het Nibud wil dat het kabinet kijkt naar compensatie voor huishoudens die er het meest op achteruit gaan. Bij een opvanglocatie voor minderjarige asielzoekers in Kadir en Keer is gisteravond brand uitgebroken. Niemand raakte gewond. De Limburgse politie onderzoekt of het brandstichting was. Er is al een verdachte aangehouden. Zanger Samuel Welte heeft de Buma Award Nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single van vorig jaar.
3: Zag je?
1: Het nummer op Spotify is ruim 58 miljoen keer beluisterd. De internationale prijs ging naar de Utrechtse producer Rosa Lila voor haar bijdrage aan het nummer Looter van de Amerikaanse rapper Kendrick Lamar. En het weer. Vandaag is het zeer wisselvallig. Af en toe de zon, maar ook felle buien. En daarbij gaat het stevig waaien en is ook onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt minder druk dan gebruikelijk. Er staan een paar files met wat meer oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar rijdt het langzaam tussen Harderwijk en knooppunt Hoevelaken. En op de A50 Zwolle richting Apeldoorn, langzaam rijden en stilstaan tussen Heerde en Epe. Het oponthoud is in beide gevallen een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
6: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
7: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
8: 105.5. Dit is Lou FM.
9: Dit uur wordt mede mogelijk gemaakt door Bakkerij Jonker.
3: De ochtendspits wordt mede mogelijk gemaakt door installatiebedrijf TMI Bos het Harde.

Share, ja, met de eerste plaat alweer van het tweede gedeelte van de ochtendspits op Loco en Lou FM op de vroege dinsdagmorgen. Ja, vandaag alweer 9 juni. En wat gaan we dit uur doen? Nou, we gaan kijken naar de dag van. Ook het weer pakken we er uiteraard ook weer bij. Ook de verkeersinformatie en ook de dagrecords. En qua muziek, nou, weer leuke platen. Het laatste blokje, weer oudere platen. Ja, 1974, 73, 71 zie ik staan. Dus we gaan straks ook weer lekker terug in de tijd bij het Nederlandstalige blokje. Dus dat betreft, dan zijn we er klaar voor. We gaan beginnen.

Wij, een plaat uit 1992. We gaan kijken naar de dag van. Elke dag is weer een dag van. En vandaag natuurlijk ook. Het is vandaag 9 juni. En vandaag de Nationale Datacenterdag. En het is ook de Week van de Gezonde Jeugd.

Elvis Presley. We gaan nog even kijken naar de programmering van de Lou. Wat kun je vandaag horen op Lou FM? Nou, wij zijn bij je tot 9 uur. Dan vanaf 9 uur tot en met 12 uur het Muziekmuseum met Bart van Dijk. Dan vanaf 12 uur tot en met 2 uur middagmatinee en dit keer met Jeanette. En van 2 tot en met 4 uur topdag met Gerrit-Jan Top. En van 4 tot 5 uur muziekcarousel, de non-stop hits. Dan vanuit het college van 5 tot en met 6 uur. En van 6 tot en met 8 uur Ellen versus Rob. En dan stemloos van 8 tot 9 uur. En ook al love songs vanaf 9 uur tot en met 10 uur. Wat wij willen weten van 10 tot en met 11 uur is een herhaling van gisteren. En dan weer de non-stop hits. Tot zover de programmering van Lou FM.

Laid Back met a Sunshine Reggae. Nou, even de Facebookpagina van Broodje Balder bijgepakt van Albert Vierhuis. Ja, straks tussen 12 en 2 uur is hij weer op de radio bij Local FM. En wat heeft hij in zijn programma? Nou, we gaan dan met de single top 3 terug naar de top 40 lijsten van juni 1979 en 1989. In het lunchpakket om 12:30 staat hoor je de zomerse klanken van Mark Chaprice met Wild World. Een aflevering van de plaat en zijn verhaal met Bart van Leeuwen. En twee keer de oud-Veronica alarmschijf. En de Hollandse doodtrapper is van Avanti met Dansen met z'n twee. En verder is André Hazes week. En je hoort 3 hits van hem voorbij komen. Dat is allemaal bij Broodjebal. Straks om 12 uur bij Local FM.

0: Angelo, jouw plaat van de Brotherhood of Man. We gaan nu kijken naar het
1: weerbericht.
0: Eens kijken wat het weer allemaal gaat doen. Nou, vandaag houdt het wisselvallige weer onvermiddellijk aan. Er ontstaan stapelwolken die worden afgewisseld door zonnige perioden. Vooral tijdens de middag en vroege avond gaan die wolken regionaal weer uitgroeien tot buien die met name in het midden, zuiden en oosten stevig kunnen uitpakken. Lokaal is er onweer mogelijk en er kunnen ook windstoten tot rond 25 km per uur ontstaan. Er staat sowieso een stevige westenwind en boven land is die meest matig, maar in de kustprovincies geregeld vrij krachtig of krachtig. Met een middagtemperatuur van 16 tot 18 graden is het koel voor de tijd van het jaar. En in combinatie met buien en wind zou je zeker niet zeggen dat het juni is. Nou, straks het weer voor de aankomende dagen, maar eerst Lien Anderson met You're My Man.

Lien Enstan met You're My Man. We gaan nu kijken naar het weer voor de aankomende dagen. We pakken de dagen woensdag, donderdag en vrijdag erbij. Nou, morgen ook weer wisselvallig. 16 graden wordt het dan. Een zonnetje erbij, maar ook af en toe bewolking. En ook kans op neerslag. 4 mm staat erbij. En de windkracht 3 uit het west-zuidwesten. Donderdag hetzelfde weertype, dan 18 graden. Met de windkracht 3 uit het westen. En dan 3 mm neerslag. En vrijdag ook hetzelfde weertype, 18 graden. Met de windkracht 3 uit het westen. En dan 4 mm neerslag. Nou, qua weercijfers. Vandaag toch nog een 7. Morgen een 8. En donderdag ook nog een weercijfer 8. En vrijdag een weercijfer 6. Tot zover het weer. Straks de verkeersinformatie van de ANWB. Maar voor die tijd nog een plaat van Whitney Houston.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De drukte op de weg neemt geleidelijk aan af. De files met de meeste vertraging staan nu nog op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. A6 Emmeloord richting Lelystad. Tussen Emmeloord West en de afrit Zwifterband 6 kilometer met daar 20 minuten vertraging. A12 van Arnhem naar Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Maarsbergen 11 kilometer met ook daar 20 minuten oponthoud. Op de A28 van Zwolle naar Amersfoort, daar staat file door een ongeluk. Tussen Strand Nulde en Amersfoort-Vathorst 7 kilometer stilstaand verkeer. De vertraging is een half uur, de linkerrijstrook is dicht. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem, tussen Elst en Westervoort, langzaam rijden over 10 kilometer. De vertraging is bijna een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het is ochtend. De koffie pruttelt. En jij staat in de file. Geen zorgen, van 7 tot 9 zit jij goed bij de ochtendspits. Met Dries Smit.

0: In the Army Now, in plaats van Status Quo. We gaan kijken naar de dagrecords. Wat waren de maximum en de minimumtemperaturen ooit gemeten op dezelfde datum als vandaag? Nou, de laagste is gemeten in 1932, was 2,3 graden. En de hoogste temperatuur is gemeten in het jaar 1976, was 31 graden. De langste neerslagduur was in het jaar 1995, was 13,8 uur. En de hoogste atmosfeer van de neerslag was in het jaar 2017, was 21,2 millimeter. Ja, straks na 9 uur gaat Willem van der Bel terug in de tijd. Hij stapt in de tijdmachine en hij gaat naar het jaar 1972. De temperatuur was toen maximaal 16,6 graden. En de minimumtemperatuur was toen 6,2 graden. Dus Willem van der Bel mag zeker wel een jas meenemen. Hij gaat naar het strand in Scheveningen. En dan hoor je de top 40, tenminste de mooiste nummers uit de top 40 van 9 juni 1972. Dat dus straks bij Mannetje van de Radio, bij Willem van den Belt. Het is de tijd voor het Hollandse uurtje, het Hollandse kwartiertje, het ochtendspitskwartiertje. En wat gaan we dit keer draaien? Nico Haak, De Makkers. En beginnen met Frank en Mirella, met Verliefd, Verloofd, Getrouwd.
1: Dit is de Ochtendspits, met nu

De Makkers met Blij als een Kind. Ja, Blij als een Kind dat op het strand van Scheveningen een schelpje vindt. En Frank en Mirella met een Verliefd, een Verloofd, een Getrouwd. Inmiddels alweer bijna 9 uur, weer het eind van het programma. Het zit er alweer op voor deze dinsdagmorgen. Morgen, woensdagmorgen ben ik weer bij je. En dan weer vanaf 7 uur. Straks bij de Loco, Mandje van de Radio met Willem van der Belt. Nou, ik had het er net al over, hè. Hij gaat terug in de tijd, hij stapt in de tijdmachine. En hij gaat naar het jaar 1972. Hij gaat naar het strand van Scheveningen. En dan broodjebal, een vers broodjebal met Albert Vierhuis. En bij de Lou gaat Bart van Dijk verder met het Muziekmuseum. En daarna topdag. En ook middagmatinee dan tussendoor natuurlijk van 12 tot 2 uur. Dat dus bij Lou FM. We gaan nog een plaat draaien van Nico Haak met een paniekzaaiers met Zokkie Stoppen. Veel plezier bij de programma's hier bij Loco en Lou FM. En maar weer tot

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Boodschappen kunnen volgend jaar tot wel 10% duurder worden. Dat komt door een aantal heffingen die het kabinet van plan is in te voeren, waaronder de suikertax. Dat legt supermarktkoepel CBL uit.
2: Dan heb je het maar zo over €1 miljard, wat de boodschappen duurder maakt. Maar bijvoorbeeld ook een vrachtwagenheffing, die ook in de tientallen, zo niet honderden miljoenen euro's aan kosten gaat opleveren.
1: In een brandbrief vraagt de branchevereniging het kabinet om een aantal van die heffingen en maatregelen uit te stellen. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. Het aantal banen blijft groeien, ook de komende jaren, maar de hoge energieprijzen door de onrust in het Midden-Oosten kunnen die groei wel remmen. Dat blijkt uit een analyse van uitkeringsinstantie UWV.
3: En dat komt voornamelijk doordat die energieprijzen dan lang hoger blijven. En op een gegeven moment ook de consumentensectoren, zoals de horeca, steeds meer geraakt worden, omdat de koopkracht dan minder wordt.
1: Ook de industrie en de transportsector leveren bij hoge energieprijzen minder banen op. Door de huidige onvoorspelbaarheid in de wereld worden bedrijven voorzichtiger en dat kan de komende 3 jaar zo'n 75.000 banen schelen. Meer dan 20.000 mensen in de Filipijnen zijn hun huis kwijtgeraakt door de aardbeving van gisteren. Zeker 37 mensen zijn omgekomen en er zijn bijna 500 gewonden. De aardbeving had een kracht van 7,8. Het weer vandaag is het zeer wisselvallig, af en toe zon, maar ook felle buien. Daarbij gaat het stevig waaien en is onweer mogelijk. Het wordt 16 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het midden van het land rijdt het verkeer nog langzaam op een aantal plaatsen, zoals op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Emmeloord West en de Ketelbrug. 6 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. A12 Arnhem richting Utrecht tussen de afrit Oosterbeek en Veenendaal 8 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A325 van Nijmegen naar Arnhem tussen Elst en Westervoort 6 kilometer file. De vertraging is 10 tot 15 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: keukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze, jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijn. Vertrouwd op weg.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noor aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06-209-90800.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Terug naar 9 juni 1973. We Were All Wounded at Wounded Knee van Redbone bereikte op de 9 juni 1973 de bovenste plaats in de top 40 en bleef er 5 weken staan. En daarvoor hoorde je de bottenschijf voor week 24 van René Vroeger en Welen, Hoe de Liefde Gaat. Een hele goede morgen, welkom bij het Muziekmuseum. Vandaag niet met Bart van Dijk. Nee, Bart is er niet. Ik weet niet of hij een ATV-dag heeft opgenomen of een dag van zijn snippenkaart heeft afgeschreven. Maar in ieder geval, hij is er niet. Hij heeft mij vorige week gevraagd: Aad, kan jij het dinsdag van me overnemen? Nou Bart, ik kan het alle dagen wel van je overnemen als het moet. Er is geen enkel probleem. Als ik tijd heb, dan dat doe ik dan met alle plezier. Ja, Redbone, hè? Ja, dat doet me toe denken aan de tijd dat ik nog op de MAVO zat, dat ik mijn huiswerk zat te maken. Of misschien wel meer radio zat te luisteren dan huiswerk zat te maken. Ja, kwam ook wel een beetje tot uiting in mijn cijfers, hoor. Niet dat die heel slecht waren, maar ik was zo iemand op dat moment die een 6 ja, was goed. 7 was mooi en 8, dan liep ik al naast mijn schoenen. Ja, goed, er waren belangrijkere dingen in het leven dan leren. En onder andere radio luisteren. Toen was ik nog geen radiomaker. Nee, het was heel laat ben ik ermee begonnen. We gaan eerst Dries bedanken. Dries, ja, die man. Ik denk dat Dries een voorkeur heeft van Maggie McNeil. Want vorig jaar, gisteren begon hij het Nederlands kwartiertje, het Hollands kwartiertje, met Terug naar de Kust. En was dit keer de laatste plaat. Dus ja, ik weet niet of hij iets met Maggie McNeil heeft, hoor. Ik weet het niet. Ik durf het niet zo te zeggen. Ik zal het eens een keertje aan hem vragen. Ja, zo heb je allemaal wat, hè. De ene heeft wat met Willy Calbetti en de ander heeft wat met, misschien wel met Maggie McNeil. We hebben een heleboel mooie muziek. De muziek is goud. De koffie is bruin. De krant ligt voor me. Wat kan er nog misgaan? Lekker luisteren naar mooie muziek. Terug naar 1977 met Smokey en Needles and Pins.

Nou, ik heb even wat ribberen gekeken. Nou, weinig sunny afternoon vanmiddag. Dus dat waren de Kings, ja. Pak het draaiboek er even bij. 9:30 staat er weer bericht. Ja, sunny afternoon. Nee, wordt dus niet. 9:20, de voorpagina van de Stentor. Ja, ik probeer het een beetje het programma van Bart van Dijk te volgen. Hè. Het is ook voor u als luisteraar natuurlijk wat... Wat fijner dat je op dezelfde tijd dezelfde programma's onderdelen hoort. Want dat maakt, schept toch een stukje zekerheid in het leven die toch soms al zo onzeker is. Over onzekerheid gesproken. Na de zepen tegen Algerije heeft Oranje het ook lastig in oefenduel in New York tegen Oezbekistan. De ploeg van coach Ronald Koeman wint pas in extra tijd en incasseert zelfs een rode kaart. Ja. En toen zeiden ze van, nou, halve finale, kwartfinale. Nou, ik ben ervan overtuigd, hè, als ze zo spelen, komen ze de voorronde niet door. Verder stop met het laden van de elektrische auto in de avondspits. Een deel laadpaal met de buurman. Privé laadpaal met de buurman. Dat is beter voor de portemonnee en het stroomnet, stelt Denk Tank in een nieuw rapport. Ja goed, ik laat mijn elektrische auto nooit op in de avondspits. Ja, ik heb ook helemaal geen elektrische auto. Ik heb zelfs geen elektrische fiets, dus moet je nagaan. Daar gaan we straks wat meer over vertellen. En grote letters op de voorpagina van de Stentor. Nieuwe klap op de arbeidsmarkt. Terwijl ziekenhuizen, installatiebedrijven en transporteurs nu al schreeuwen om personeel, gaat Defensie de komende jaren massaal extra mensen werven. Met name technici, ICT'ers, chauffeurs en verpleegkundigen. Volgens UWV dreigt daardoor een nieuwe klap voor de werkgevers die hun vacatures nu al amper gevuld kunnen krijgen. Ja, iemand die aan vrijwilligerswerk doet, is iemand die op de buurtbus rijdt hier in Elburg. Tenminste, ik neem aan dat hij nog rijdt. En het is dinsdagmorgen. Ik heb geen idee waar hij op dit moment is, maar speciaal voor Tijmen van Boven. Een nummer van Creedence Clearwater Revival. I put a spell on you.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A28 van Amersfoort naar Utrecht rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer. De vertraging is hooguit 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Twee berichten heb ik voor u. Vandaag leeft de buiigheid gaandeweg de dag op. Zeker vanmiddag zijn enkele pittige buien met onweer en windstoten mogelijk. Ook tussen de buien door is de zuidwestenwind goed aanwezig. Met 17 of 18 graden is het een frisse junidag. Overigens komt de zon wel af en toe tevoorschijn. Ook woensdag en dagen daarna is dat het geval. Maar zeker in de middag leeft de buiigheid dan weer op. Met 16 tot 18 graden is het behoorlijk fris. Vanaf zaterdag neemt de buiigheid sterk af. Komt de zon vaker tevoorschijn en zien we de temperatuur ook weer enkele graden hoger uitkomen.

blijft toch een van de mooiste Nederlandse nummers die ooit gemaakt is. Venus van Shocking Blue. Natuurlijk niet alleen in Nederland, maar wereldwijd was het een grote hit. Ja, we gaan nog eventjes om 9 uur 38 en 22 seconden de voorpagina van de Stentor erbij pakken. Nieuwe klap voor de arbeidsmarkt heb ik net al voorgelezen. Een groot deel van de extra militairen die... Een groot deel van de extra miljarden die in Defensie worden gepompt gaan naar extra militairen. Alleen dit jaar zoekt Defensie er al landelijk 14.500. De Veluwe en omliggende regio's gaan dat nadrukkelijk merken, waarschuwt het UWV in een voorspelling voor de komende jaren. Defensie is hier al sterk aanwezig en wil een nieuwe kazerne bouwen in Zeewolde. Volgens het UWV bestaat ongeveer 80% van de vraag van Defensie uit ondersteunende functies in techniek. ICT, logistiek en zorg. Juist daar zijn de personeelstekorten in deze regio al enorm. Installateurs, chauffeurs, aannemers en verpleegkundigen, dat zijn vacatures die nu sowieso wel moeilijk te vervullen zijn, zegt het UWV. Er wordt gewezen op de zorgsector op de Veluwe in de regio, en in de regio de Stedendriehoek, dat is Apeldoorn, Deventer, Zutphen. Daar zijn nu al bijna 10 keer meer vacatures dan geïnteresseerden in zo'n baan, blijkt uit de cijfers. Voor elke 8 vacatures voor verpleegkundigen is 1 werkzoekende te vinden. Voor bijvoorbeeld gespecialiseerde ICT-medewerkers ligt het aantal met 16... op 1 nog veel hoger. De verwachting is dat niet de tekorten de komende jaren bij gaan trekken. Daar bovenop komen dan nog de extra banen bij Defensie, zegt Grit. Ook omliggende regio's gaan daar de gevolgen van merken, verwacht het UWV. Zo waren er bij technische beroepen in de regio Zwolle dit jaar bijna 7 keer meer vacatures dan beschikbare werknemers. In Flevoland ligt dat op 4 keer zoveel. Dus ik denk dat een heleboel mensen deze regio moeten komen verhuizen. Hier zijn in ieder geval banen genoeg. Wij gaan weer luisteren naar een keer een Franstalig nummertje uit 1978. Plastique Bertrand. En, hoe heet dat nummer? Saplan.

Quand un saplan pour moi. Ik heb geen idee wat het betekent. Mijn Frans was zo verschrikkelijk slecht. Ik heb wel geprobeerd het een beetje te leren, maar nee, Frans is echt niks van. Ja, ik ken wel Frans. Ja, Frans de Lange, die ken ik. En ook, ik heb in het verleden school ook wel een Frans. Maar die taal Frans, nee, daarvoor moet je echt niet bij mij aankomen. Plastic Bertrand, ik vind het wel een mooie naam. En Saplan pour moi, dat zegt natuurlijk wel leuk, hè. Er zijn wel meer van dat soort titels die wel leuk klinken. Waarvan de muziek misschien ook wel wat minder is, hoor. Ik las je net voordat op de voorpagina staat een artikel over het delen van laadpalen en het stoppen van autoladen tijdens de avondspits. Het artikel uit: automobilisten moeten vandaag nog stoppen met het laden van hun stekkerauto tijdens de avondspits. Dat is beter voor de portemonnee en voor het stroomnet, stelt DenkTank E-LaadNL, of E-LaadNL misschien wel, hè, bij de publicatie van een nieuw rapport over elektrisch rijden. Nu zijn er minder dan 2 miljoen stekkerauto's in ons land. Dat aantal groeit tot 2038 tot 8 miljoen, stelt het kenniscentrum in het rapport De Toekomst van het Laden. Het aantal laadpalen neemt toe tot 3,5 miljoen. Straks heb je meer laadpalen dan de parkeerplek, heb ik dat zo, hè? De oplossing ligt volgens onderzoeken verder in het creatief omgaan met de schaarse ruimte op het net. Laadpalen moeten worden gedeeld. Dat geldt ook voor laadpalen bij kantoren, die nu alleen tijdens kantooruren worden gebruikt. Als je je auto bij kantoor aan de laadpaal zet, dan is die tegen 11 wel vol. De rest van de dag zou je de paal willen gebruiken voor andere automobilisten. Ook particulieren met een eigen laadpaal voor de deur moeten wellicht inschikken. We moeten onderzoeken of je die paal niet met de buren kunt delen, stelt de onderzoeker. Uiteindelijk moet het vervoer in 2050 emissieloos zijn, aldus Brussel. We onderzoeken of je je eigen laadpaal ook niet kunt delen met de buren. Daar moeten ze niet te ver natuurlijk bij je wegwonen. Misschien heeft ELO, het Electric Light Orchestra, wel een oplossing. Mr. Blue Sky. Terug naar het jaar 1978.

ik denk niet dat ze een oplossing hebben voor dat laadpaalprobleem, hoor. Nee, dus niet je auto opladen aan de laadpaal tijdens de avondspits. En als je dan een fiets hebt, dan zou ik hem ook maar even niet aan die laadpaal zetten. En zeker niet aan de laadpaal van je buurman. Ja, Bart en ik. Ja, Bart is er vandaag niet. Is waarschijnlijk wel opgevallen, want mijn stem klinkt toch wat anders dan die van Bart. Bart die is vandaag vrij. Ik heb geprobeerd om de computer te kraken van Jeanette, die altijd de vrije dagen bijhoudt. Ik denk van, is het zo makkelijk een computer van de gemeente Epe te kraken is, dan moet die van Jeanette ook wat te kraken zijn. Nee hoor, dus ik kan er niet achter komen of Bart nou een ATV-dag heeft of dat hij een gewone vakantiedag van zijn vakantiekaart heeft opgenomen. Maar misschien dat hij dat morgen zelf wel kan vertellen. Alhoewel, hij hoeft natuurlijk ook geen verantwoording af te leggen aan ons. Hè. Het is alleen wel fijn dat we hopen in ieder geval dat hij er morgen gewoon weer is. Nee, hij is niet ziek, hoor. Dat is gewoon een dagje vrij. Bart en ik hebben denk ik toch iets met Drafi Deutscher. Want vorige week draaide Bart een nummer van Drafi Deutscher. En ik deed dat gisteren. Nou, en dan pak ik vandaag de kalender erbij van vandaag in het verleden. En dan zie ik dat op 9 juni 2006, vandaag 20 jaar geleden, overleden is Drafi Deutscher. Op 60-jarige leeftijd, als ik dat even zo goed uitreken. Duitse zanger, componist en muziekproducent. In 1965 had hij een grote hit met Marmor, Stein und Eisenbricht. Hij was de grote man achter de groep Masquerade. Bekend van het nummer Jenseits von Eden en van het nummer Guardian Angel. Hij was ook bekend van de groep Mixed Emotions. En die kennen we van You Want Love, Maria. Nou, laat ik die nou toevallig allebei achter elkaar in de playlist hebben gezet.

In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door...

0: Wijnand Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft een aantal Chinese bedrijven toegevoegd aan een zwarte lijst voor defensiecontracten. Volgens het Pentagon hebben de bedrijven banden met het Chinese leger. Het gaat onder meer om automerk BYD en Alibaba, bekend van de webshop AliExpress. De bedrijven ontkennen dat ze betrokken zijn bij het Chinese leger en hebben juridische stappen aangekondigd. In totaal staan er nu bijna 200 bedrijven op de lijst van het Pentagon. De Chinese ambassade in Washington wil dat de VS stopt met het maken van discriminerende lijsten. De brand gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. In de Filipijnen is het dodental door de aardbeving van gisteren opgelopen tot zeker 37. Bijna 500 mensen raakten gewond. De beving had een kracht van 7,8 en was een van de zwaarste aardbevingen die het land in de afgelopen 50 jaar trof. Meer dan 20.000 mensen raakten ontheemd. Veel gebouwen zijn verwoest en de hulpdiensten zijn bang dat veel gebouwen nog kunnen instorten. CCML gaat nu ook in België Chocomel heten, net als in de rest van de wereld. 77 jaar geleden ontstond een afwijkende naam voor het chocoladedrankje, omdat Chocomel in België niet kon worden geregistreerd. Nu kan dat wel, dus is de naam straks overal hetzelfde. En het weer, de zon schijnt af en toe en plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen er buien toe en ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wens Ambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 31.

Ja, echte gouden ouwe van Gonny Baars en alle leuke jongens willen vrijen. We gingen terug naar het jaar 1967. Ja, een uur poldergoud. Ik heb geprobeerd in mijn gedachten de leukste en goudste en oudste muziek te verzamelen. We gaan het echt van alle kanten door. Van Rob de Nijs, Imca Marina, Barbara Nielsen, Tom en Dick, Frans Halsma en Jenny Arian. Je hoort hier allemaal voorbij komen. Ook nog even een berichtje uit de Stentor. Meer dan 4 maanden geleden verdween de moeder van de Amerikaanse tv-presentatrice Savannah Guthrie spoorloos uit haar woning. In een nieuwe emotionele post op social media smeekt zij om haar veilige terugkeer. De Amerikaanse televisiepresentatrice deelde zondag een emotioneel bericht op haar Instagram stories. Bij een religieus schilderij dat de hemelvaart van Jezus uitbeeld, schreef ze: "O, mijn ziel schreeuwt het uit, mijn ziel schreeuwt het uit, breng haar thuis." Ook op moederdag liet zij van zich horen. Ze deelde een video vol herinneringen aan haar 84-jarige moeder. "We missen je met elke ademteug." Ja, op 1 februari verdween Nancy Guthrie onder uiterst verdachte omstandigheden uit haar huis in Tucson in de Amerikaanse staat Arizona. Kort na verdwijning ontvingen lokale media brieven waarin losgeld werd geëist. De zoektocht naar de ontvoerders liep al snel muurvast. Zo leverde DNA-materiaal dat was aangetroffen op een handschoen geen match-up. En tot op de dag van vandaag heeft de politie nog geen enkele gedachte aangehouden.

en net als gisteren uit het jaar 1981 alweer. Ja, toen bestonden ze een jaar of zeven jaar. En ze zijn nog steeds zijn ze muziek aan het maken, alhoewel niet echt zo heel enthousiast meer. Af en toe heb ik begrepen. Ik lees nog een verhaaltje in de Stand hoor. Bunkbank beboet voor nalatigheid bij fraude. Online bank Bunk heeft een boete gekregen van de AFM, dat is de Autoriteit Financiële Markten. Het bedrijf reageerde niet op tijd op een aantal klanten die de dupe werden van fraudeurs. Bunk moet hierom €170.000 boete betalen. Bunk heeft in 2023 en 2024 bij 7 klanten te laat gereageerd. Ze waren opgelicht. Van gedupeerden werd soms wel tienduizenden euro's gestolen. Bunk voorkwam een hogere boete door de klanten te compenseren voor de geleden schade. Ja mensen, als iemand zegt dat hij van de bank is, dat je je sieraden komt halen of je pasje komt halen, gewoon niet intrappen, want het is gewoon helemaal niet waar. We gaan terug naar 1984 met Maribel en Ik hou van jou.

Volgens mij deed ze een keer mee aan het Songfestival met dit nummer. Nou, ik zou zeggen, Maribel Douze Point. Goed, wie eigenlijk helemaal niet zoveel punten gaat halen op het WK, denk ik, is Nederland. Ik heb gisteren met kromme tenen zitten kijken. Het was ook een hele rare wedstrijd op tv. Het leek me weer een beetje, deed me denken aan corona. Geen publiek op de tribune. Je kon de coaches horen roepen en dat soort dingen allemaal. Heel apart. Maar ja, de kwaliteit van voetbal heeft niet zoveel te maken, denk ik, met de prijs van de shirts die ze aan hebben. Nederland heeft het duurste shirt aan, samen met Frankrijk, Engeland, Kroatië, Noorwegen, Turkije, Verenigde Staten, Canada, Brazilië, Uruguay, Zuid-Korea, Algerije, Qatar en Australië. Zo'n Nike shirt kost €159,99. Nou, de shirts waarin Curaçao, Duitsland, Spanje, Mexico en Argentinië spelen, en ook België, die kosten €150. Hetzelfde geldt ongeveer voor de shirts, Puma shirts. Want dat waren Adidas shirts. De Puma shirts die kosten €149,95. Dus 5 cent goedkoper. Portugal, Marokko, Senegal, Zwitserland, Tsjechië, Ivoorkust, Oostenrijk enzovoort enzovoort. Ga je nou kijken naar de tegenstander van Nederland gisteren, Oezbekistan. Ja, die liepen er toch wel netjes bij, hè, in die shirts van hun. Een shirt van Oezbekistan van het merk Seven Saber kost €65,35. Daar kan je bijna 3 van die shirts kopen voor 1 shirt van Oranje. En je ziet het, hè. Het maakt eigenlijk helemaal niet zoveel uit wat voor kleur je, wat voor kleding je speelt. Het gaat eigenlijk een beetje om de inzet en om het, ja, ik weet niet wat ik moet zeggen, maar ik vond het een beetje futloos. Er liepen een heleboel dingen niet. Ik had het idee dat ze niet echt aanstonden. Maar ja, ik ben ook maar een amateur. Ondertussen begint de zon hier een beetje weg te trekken bij de studio. Misschien andere stukken van Elburg, delen van Elburg en omgeving waar de zon nog wel zichtbaar is. Maar wij zitten in de schaduw. Maar we gaan wel luisteren naar de Makkers uit 1972 met Zomerzon. Ik hoor de zee. Strand, heerlijk. Wat denk je van? Oh, we gaan lekker pootje baaien. Maar voorlopig alleen nog maar je wintersok aan.

1985, Rob de Nijs en alles wat ademt. Ja, een hele apart bericht uit de Stentor. Ik ga zo meteen ook nog even een berichtje bekijken wat ik gisteren hoorde of las. Ik weet het niet precies. Over iemand die 140 kilometer te hard reed. 140 kilometer te hard, hè? Ik ga kijken of ik dat berichtje nog kan vinden. Maar een ander bericht uit de Stentor. Een 31-jarige man uit de gemeente Rotterdam maakte het gisternacht bond. In de omgeving van Apeldoorn werd hij niet één keer, maar twee keer betrapt op het rijden onder invloed van alcohol. De politie kwam de bestuurder tegen op de A1 bij Apeldoorn. Agenten zagen 181 km per uur op de teller staan, terwijl daar 120 is toegestaan. Vanwege de forse snelheidsoverschrijding moest de bestuurder zijn rijbewijs direct inleveren. Maar daar bleef het niet bij. Tijdens controle bleek de bestuurder ook onder invloed van alcohol te zijn. Hij blees 435 ugol, dat is bijna twee keer dan hij mag. Dat mag hebben. Na de afhandeling had de automobilist dus geen rijbewijs meer plus een rijverbod. Een vriend haalde de man op. Dat leek een goede oplossing, totdat de verdachte vervolgens achter het stuur kroop van de auto van die vriend. Die vriend ging ondertussen in de auto van de verdachte rijden. Maar wij zijn niet van gisteren, zegt de politie, dus dat plan viel snel in duigen. Bij een nieuwe controle bleek de man weer onder invloed van alcohol te rijden. En dit keer blies hij 350 ugel. Natuurlijk, na enige tijd daalt het alcoholpercentage. Hè? Op de route naar het westen van het land werd de man voor de derde keer gecontroleerd. Ditmaal was hij wel de bijrijder. Het is niet bekend of het om een toevallige of een bewuste controle van de politie ging. De man kan verschillende bekeuringen verwachten. Onder andere twee keer rijden onder invloed. Nou, Imke Marina, die drinkt denk ik alleen maar thuis. Hier is wijn. Vino.

Ja, ik hoop dat het wel op deze ochtend, op deze vroege ochtend, nog bij alcoholvrije wijn houdt. Ja, die automobilist, of die alcoholmobilist kan je wel zeggen, hè, die reed dus te hard en die had veel te veel gedronken. Hij werd 2 keer aangehouden. En eigenlijk een plaatje namens de politie ga ik voor hem draaien. Van Frans Halsma en Jenny Arian. Ja, automobilist, 1 ding, vluchten kan niet meer.

Ja, en de wolken die trekken hier over Elburg heen. En ik hoop dat het droog blijft, want ik ben op de fiets. Ja, ik heb met mezelf afgesproken dat ik probeer zoveel mogelijk, als het weer een beetje toelaat, om alles binnen Elburg met de fiets te doen. Behalve de grote boodschappen, want het wordt allemaal wat lastig. En ja, valt me reuze mee. Ik was vorige week bij de presentatie van de wethouders tijdens het persmoment hier in Elburg. En ik ging daar droog naartoe. En ik kwam doorweekt, kwam ik weer thuis anderhalf uur later. Want het heeft echt gestort regend. Ik was tot op mijn onderbroek nat. Goed, de coalitie in Elburg, die zijn alweer heel druk aan het werken, al die wethouders. Maar een onderbroek zijn ze nog niet zo ver. Daar ligt het coalitieakkoord zo goed als klaar. Twee wethouders staan in de startblokken, maar de derde, die wordt gezocht. En dat doen ze via Facebook. We zijn het erover over de belangrijkste vraagstukken eens. Asielopvang, de grote winnaar CVO, Christelijk Verbond Oldebroek, wil niet meer dan 100 asielzoekers opvangen, terwijl dat er volgens de spreidingswet 141 moeten zijn. SGP en ABO, ABO, Algemeen Belang Oldebroek, zijn ook kritisch over asielopvang, maar willen nadrukkelijk wel de wet naleven. Nou, dat lijkt nog even te botsen. Maar over de zondagsrust denken de partijen eveneens verschillend, maar ook daarvoor is een akkoord bereikt. Het is nog niet bekend waaruit de plannen precies bestaan. Dat moet eind van de maand blijken, maar in het gemeentehuis ligt een coalitieakkoord zo goed als klaar. De beoogde coalitie maakt ook bekend wie het college van burgemeester en wethouders gaan vormen. Alhoewel, één partij voert nog de nodige sollicitatiegesprekken. Voor CVO wordt fractievoorzitter Tom de Nooyer de wethouder. Namens de SGP stapt fractievoorzitter Erik Doornewaard naar voren. Maar wie hen als derde wethouder gaat versterken is nog een raadsel. ABO, Algemeen Belang Oldebroek, zoekt met spoed naar een vertegenwoordiger. Op een vacature verscheen gisterenmiddag op Facebook. ABO heeft nog de tijd voor de zoektocht, want volgens de plannen presenteren de partijen het coalitieakkoord op 29 juni. Anderhalf week later, 9 juli, worden de wethouders geïnstalleerd. Dus een zoektocht naar een wethouder via Facebook.

1963 alweer. Ach, toen ging ik dan de korte broek naar school. Ja, naar de eerste klas denk ik zo'n beetje. Ah, misschien zat ik nog op de kleuterschool, ik weet niet. Ik zal me een beetje erom hangen. We gaan dit uur Poldergoud afsluiten met nog een klein stukje van Tom en Dick met het nummer Bloody Mary.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De brand van gisteravond in een asielzoekersopvang in Kadir en Keer in Limburg was waarschijnlijk opzet, denkt de politie. Een minderjarige bewoner van de opvang is aangehouden. Hij wordt verdacht van brandstichting, meldt L1 Nieuws. In de opvang in Kadir en Keer wonen minderjarige asielzoekers. Bij de brand raakte niemand gewond. Alibaba, BYD en andere Chinese bedrijven kondigen juridische stappen aan tegen het Pentagon. Het Amerikaanse ministerie van Defensie wil geen contracten meer met hen afsluiten, omdat ze banden zouden hebben

0: met het Chinese leger. Op de zwarte lijst van het Pentagon staan nu 188 bedrijven. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima zullen op het WK voetbal in de Verenigde Staten 2 wedstrijden bijwonen. Ze zullen op 20 juni op de tribune zitten bij Nederland-Zweden in Houston en een dag later bij Ecuador tegen Curaçao in Kansas City. Ook hun jongste dochter, prinses Ariane, zal erbij zijn. Het jongerenevenement Megaverstatie keert terug. Het begon in de jaren 90 als 9-daagse beurs waar jongeren allerlei dingen konden doen, zoals internet uitproberen, een fotoshoot doen bij een modellenbureau of uitleg krijgen over SOA-bestrijding. Ook traden bekende artiesten op en er werd op tv verslag gedaan van het evenement. Jaarlijks trok het tienduizenden bezoekers. In 2004 werd de laatste editie gehouden. Een nieuwe organisatie wil de megafestatie nieuw leven inblazen, volgend jaar in juli in de jaarbeurs in Utrecht. Dan het weer nog, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Vanmiddag nemen de buien toe en het gaat ook stevig waaien en het kan gaan onweren. Het wordt zo'n 17 graden. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Bij Belen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Belen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.

René Vroger, samen met Waylon, hoe de liefde gaat. En dat is de bottenschijf voor deze week, week 24. Ja, we gaan wat doen. Ja, we hebben nog wat berichtjes uit de regio. We gaan het nog hebben over het Nederlands elftal. Ik heb er niet zo'n hoge pet van op. En ik vraag me af of we de eerste ronde wel doorkomen. Het zou niet de eerste keer zijn als dat niet zou gebeuren. Ik ga je zo meteen vertellen wanneer dat ook was. Dus we hebben nog een heleboel leuke muziek staan klaar. We gaan nog even een plaatje draaien van The Cats, van Elvis en van Roy Orbison. Dat zijn toch een aantal luisteraars hier van de Lou die dat heel erg leuk vinden. Nou, dat kunnen we mooi inpassen. Maar nu eerst gaan we verder met een plaatje van de Hollies. Bus Stop.

Ja, de busstop van de Hollies was dat uit het jaar 1966. We hebben nog een aantal muziekjes uit de jaren 72, 80, 77, 86, 81. Nou, we gaan ook weer naar de jaren 70 en 60 toe, hoor. Eerst even een berichtje. Soms heb ik het idee dat de geschiedenis zich herhaalt. En ik ben ook bang voor het volgende bericht, want ja, ik heb eerlijk gezegd niet zo hoge pet op van het Nederlands elftal. Iedereen zegt van, nou, die voorronde moet je wel doorkomen, hè. En dan, het gebeurt niet altijd. Ook 9 juni 2012, want voor Nederland begint het Europees kampioenschap voetbal in Polen en Oekraïne slecht. Oranje verliest de eerste wedstrijd tegen Denemarken met 1-0. En ook de twee andere wedstrijden in de eerste ronde verliest Nederland. En hierdoor mogen we niet door naar de volgende ronde. En ik hou mijn hart vast.

Ja, herkenbaar geluid van Blondie, The Tide is High. Ik heb nog een berichtje gekregen op de website van Lumedia.nl. Ja, de naam Van Dongen, bakkerij Van Dongen, die is al enige tijd in Elburg uit het straatbeeld verdwenen. Maar ook de laatste winkel van bakkerij Van Dongen in Nunspeet gaat sluiten en wel op 1 juli. De resultaten van de vestiging aan de Dorpstraat zijn niet goed genoeg om zelfstandig door te gaan. Daarom wordt alles samengevoegd met bakkerij Schuld aan de Laan. Met het verdwijnen van de winkel aan de Dorpstraat verdwijnt ook de naam Van Dongen uit het straatbeeld van Nunspeet. De winkels in Harderwijk en Ermelo blijven wel onder dezelfde naam bestaan. Bekende producten zoals de Van Dongen sausijs, de chipolata taart en de zwienenkeutels blijven verkrijgbaar. Volgens eigenaar Jan Aert Schult worden die ook verkocht in de winkels van bakkerij Schult. Naast tegenvallende resultaten is het pand volgens de eigenaar ook verouderd. Er zijn flinke investeringen nodig om de winkel toekomstbestendig te maken. De medewerkers van de Dorpstraat blijven volgens bakkerij Schult binnen het bedrijf werken. Zij gaan aan de slag bij andere vestigingen en onderdelen van de bakkerij. Hoewel de winkel aan de Dorpstraat definitief sluit, sluit Schult een tweede locatie in Nunspeet in de toekomst niet uit. Concrete plannen zijn er nog niet. Juni is de laatste verkoopmaand van de winkel. Vanaf 1 juli kunnen de klanten terecht aan de Laan.

Maar wel op tijd een knopje drukken, weet haar, want anders gaat het niet goed. Ja, geen verkeersinformatie bij de ANWB. Dat wou ik nog even zeggen. Nou, het weerbericht heb ik om 9:30 al gedaan. Trek meer wolken het land in. Ja, hebben we nog vrolijk nieuws? Ja, zeker. Want Obios blijft ook de komende 2 jaar gastheer van het internationale jeugdinterlands van de KNVB. Tijdens de uitzwaaiwedstrijd van het Nederlands elftal tegen Algerije, afgelopen woensdag was dat, werd de samenwerking tussen de voetbalbond en de Oldenbroekse vereniging verlengd. Hoewel de uitslag van de wedstrijd in de Kuip voor Oranje tegenviel, overheerst bij Obios vooral het positieve nieuws. De club is trots dat de KNVB opnieuw heeft gekozen voor Sportpark de Boven. Als locatie voor internationale jeugdwedstrijden.

The Cats and Fire con Dios. Ja, en straks na 12 uur gaan de gepresenteerde programma's gewoon door. Want ze is in het huis. Ze is in de studio. We hebben het natuurlijk over Jeanette. Verder met Roy Orbison. Speciaal voor de mensen aan de Hellebeekstraat.

en als je mensen te vriend wil houden, dan moet je natuurlijk wel gewoon de muziek draaien die ze leuk vinden. He, voor Bertus en Anja en voor Dries natuurlijk. Maar ook, dat heb ik vanmorgen al gedaan, een heleboel Nederlandstalig. Maar ook voor Egbert hebben we Elvis gedraaid en de Cats hebben we gedraaid voor een heleboel mensen. Dus vandaar, als je dan even zo'n blokje maakt met van die bekende muziek, dan zijn die mensen ook weer helemaal tevreden. En het is natuurlijk niks moois dan dat je tevreden luisteraars hebt. We gaan nog even afsluiten dit blokje met Elvis. En daarna ga ik je wat vertellen over een seniorenmiddag in buurtgebouw in Oostendorp. Je mag meezingen.

Blijft mooi, vind ik wel tenminste. U2 uit 1987 met With or Without You. Ja, een berichtje voor senioren. Ja, hoor ik ook bij je tegenwoordig al een tijdje hoor. Als je 68 bent, dan voel je je misschien nog niet altijd senior, maar je bent het zeker wel. In het buurtgebouw van Oostendorp wordt namelijk op vrijdagmiddag 3 juli een seniorenmiddag gehouden. De grote zaal wordt omgetoverd tot een feestelijke ruimte met als thema muziek verbindt. Vanaf 14:15 ben je welkom om te genieten van een veelzijdig programma. Om 14:15 gaat zangeres Willemien Rechterschot optreden en zij heeft een speciale muziekbingo gemaakt voor deze middag. Ook het Veluwe Seniorenorkest onder leiding van dirigent Jan Hipma gaat optreden. Dan gaat mijn scherm in één keer verspringen. Moet ik even kijken. Hier ben ik gebleven. De seniorenmiddagloterij ontbreekt niet en het is mogelijk om loten te kopen waarmee prijzen kunnen worden gewonnen. Een kop koffie of thee met iets lekkers is gratis. Nou, waar vind je het buurtgebouw in Oostendorp? Aan de Zuiderzeestraatweg Oost 32. Een beetje schuin tegenover het gemeentehuis. Dus 3 juli een seniorenmiddag. Ik zou zeggen, pak je spullen. Pak je rollator eventueel en ga er naartoe.

voor middagmatinee met Jeanette. Jeanette is er tot aan 2 uur, dan 2 uur top. Even iets achter zetten, die achtergrondmuziek, hè, moet die overheersen. 2 uur Gerrit-Jan top met een topmiddag. Om 6 uur Ellen versus Rob, tot aan de klok van 8 uur. Dan Stemloos met Ben Ransdorp. En om 9 uur de Love Songs met Ben Ransdorp. Om 10 uur een herhaling van het programma WWW van Rob en Egbert. En morgenochtend is Dries er weer aan de 7 uur. En Bart van Dijk is er weer om 9 uur achter de microfoon. Ik wil je heel hartelijk danken. En wat mij betreft graag tot vrijdagmiddag. Oh nee, morgenmiddag volgens mij ook nog middagmatinee invallen. Ik ga eens even aan Jeanette vragen zo.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdsein van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief twee nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat zij bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. En ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van die tijd zat hij zonder advocaat. De Iraanse voetbalbond meldt dat de tickets voor het WK voetbal in Amerika, Canada en Mexico voor supporters uit Iran onverwacht zijn ingetrokken. Het is nog onduidelijk welke organisatie of welk land dat besluit heeft genomen, maar de Iraanse voetbalbond geeft de schuld aan de Verenigde Staten, het land waarmee Iran in oorlog is. De bond spreekt er schande van dat het besluit op het laatste moment wordt genomen. Veel Iraanse voetbalfans hadden al plannen gemaakt om de wedstrijden bij te wonen, zegt de bond. Het WK voetbal begint donderdag. Iran speelt zijn eerste wedstrijd volgende week dinsdag. De Nederlandse scheidsrechter Danny Makkely komt al snel in actie op het WK voetbal. Hij fluit in de nacht.

0: van vrijdag op zaterdag, Nederlandse tijd, de wedstrijd van gastland Verenigde Staten tegen Paraguay. Dat duel is in Los Angeles. Het is nog niet bekend wie zondag de scheidsrechter is bij Nederland tegen Japan. De FIFA heeft alleen de scheidsrechters bekendgemaakt van de eerste vier wedstrijden van het toernooi. En het weer, de zon schijnt af en toe. Plaatselijk is er kans op een bui. Het wordt zo'n 17 graden. Vanmiddag en vanavond nemen de buien toe. Ook gaat het stevig waaien en het kan gaan onweren. Morgen opnieuw wisselvallig en een graad of 16. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.
4: 105.5. Dit is Blue FM.
5: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM.

0: Down by the Lazy River van de Osmonds, oftewel de Osmond Brothers om precies te zijn. En voor de bottelschrijf van deze week René Vroger en Waylon en hoe de liefde gaat. En dat brengt de tijd op 10 minuten over 12. En dat betekent automatisch weer dat we zijn begonnen. En dan moet ik wel de goede jingle... Nee, dit gaat lekker jongens, dit gaat lekker in het begin. De goede jingle klaarzetten.
1: Hier is Middagmatinee. Een gezellig lunchprogramma met nieuws en muziek voor Elburg en omstreken. Op Lou FM, Middagmatinee met Jeanette Broil.
0: En dat ben ik. En ik heet je van harte welkom bij Middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. Ja, ik was een beetje aan het spelen in het jinglepad, zoals dat zo mooi heet. Dus de verkeerde jingle stond klaar. Ja, dan is het een beetje vervelend als je die instart, terwijl je het al helemaal hebt voorbereid in je hoofd. Uiteindelijk toch weer goed gekomen. Middagmatinee dus tot 2 hier op Blue FM. Ik houd je op de hoogte van het nieuws en uiteraard heel veel muziek. De heren voor mij natuurlijk hartelijk dank voor de gezelligheid. Drie Smit, de man van de vroege uurtjes zoals Bart altijd zegt. En niet Bart van Dijk, maar natuurlijk geachte collega Aad Witaar. Morgen dan zit Bart van Dijk weer tussen 9 en 12. Laten we maar gauw verder gaan met muziek. Yes, an owner of a lonely heart.

Ik hou van veel muziek, maar dit is er ook wel een die in het lijstje past hoor. Wat je ook draait van Yes, ik vind alles prima. Ik weet het niet wat er allemaal gebeurt in de wereld. Hè? Je hoort zo verschrikkelijk veel. Het gaat zo hard dat al het onbelangrijke nieuws, wat eigenlijk best wel belangrijk is, een beetje ondergeschoven wordt. En vooral op het gebied van mensenhandel, mensenbehandeling. Ja, het is allemaal verschrikkelijk. En vooral als je dit soort verhalen leest. Want meer dan 300 migranten die afgelopen zomer onderweg waren naar het Verenigd Koninkrijk, die zijn ontvoerd, gemarteld en bedreigd met orgaanverwijdering. Dat blijkt uit onderzoek van de BBC. De jonge mannen uit Iraks Koerdistan werden in Libië gegijzeld door een militie. De militie zou hen naar de Middellandse zeekust begeleiden, maar ontstond een conflict over de betaling met de mensensmokkelaar die de reis had georganiseerd. Nou, de militie eiste daarom losgeld van de families van de mannen. Omgerekend ging het om €4.300 per persoon. Iets wat ze natuurlijk onmogelijk op kunnen hoesten. Nou, als ze niet zouden betalen, dreigde de militie de nieren van de gegijzelden te verwijderen. Ja, het is een gruwelijk verhaal, moet ik zeggen. Nou, enkele voormalige gegijzelden lieten dan ook de BBC bewijsmateriaal van marteling zien en fotobewijs van gedwongen operaties. Het is nog onduidelijk of daarbij daadwerkelijk nieren zijn verwijderd, maar er is wel te zien dat mensen zijn opengesneden. Nou, zoals ik al zei, een gruwelijk verhaal. En dit is, nou, eigenlijk kan ik het gewoon niet geloven. Nou, eigenlijk ook wel, want alles uit Amerika, wat daar vandaan komt, wat betreft de nieuws, is gewoon groter, groter, groter, grootst. En groots dan met een twee O's die zo groot zijn als, weet ik veel, een gemiddelde berg uit de Alpen. Want het loopt daar echt de spuigaten uit. Nu hebben we daar het WK voetbal. Nou, Nederland heeft gisteren zijn oefenpotje verloren. Jammer dan als ze het straks in het Echi maar goed doen. Trouwens, een leuk feitje is dat Gerrit van Os is verslaggever hier bij Obios. Hij wisselt het af met Jan nog wel eens. Met Jan van den Bos. En die is daar fysiotherapeut. Dus ik hoop dat hij een beetje goed heeft kunnen slapen. En hij zal heel veel werk moeten verzetten hoor. Met de mannen. De mannen op het veld die het voor ons moeten doen. Ik hoop regelmatig trouwens nog wat van hem te horen. Maar goed, we hebben het dus over het WK. En als je een WK speelt, zeker als land die daarheen gaat, heb je graag dat er supporters om je heen zijn als er gevoetbald moet worden. Hè, laten we eerlijk zijn, een leeg stadion is heel naar voetballen. Zeker als je in het thuisland Amerika dus moet gaan voetballen. En tegen Amerika zelf, kun je het voorstellen. Nou, iedereen die mocht het land in volgens Trump. Hè, er waren geen restricties en dergelijke. Maar in de praktijk blijkt dat dus toch anders te zijn. Zoals de Iraanse voetbalbond. Zij mochten dus het land in. Nou, dat willen ze dus ook gaan doen. En nu zijn voor de supporters uit Iran onverwacht weer alles ingetrokken. Dus de tickets die zijn niet geldig als het gaat om het vliegveld. En ze komen gewoon niet Amerika in. Dat is niet alleen voor de Iraanse voetbalbond, maar ook voor de Senegalezen. Ik denk dat je dat zo zegt. Was van de week op het nieuws dat die mensen die brengen zoveel vreugde rondom dat veld. Maken altijd wel een verschrikkelijke herrie, maar goed, dat even tezijde. En die mogen het land gewoon niet in. Nee, komen het land niet in, want ze zijn bang dat ze niet meer terug naar huis gaan en daar dus blijven. Nu is dat nog nooit voorgekomen. Ze gingen altijd weer keurig terug naar het land van herkomst. En dan zeggen ze ook, we hebben gewoon hier een baan, dus we hebben helemaal geen reden om, nou ja, in dit geval naar Amerika te gaan. Maar ze komen het land gewoon niet in, dus ze kunnen hun club niet aanmoedigen. Nou, als je dit dan een WK van de wereld noemt, dan mag je jezelf nog wel eens over achter het hoofd krabben. Wie weet wordt het nog omgekeerd, maar dat moet het wel heel snel. En tot slot even kort, want België neemt na 77 jaar afscheid van zijn eigen benaming voor het drankje Chocomel. Om de naamgeving internationaal gelijk te trekken, krijgt het chocoladedrankje voortaan ook daar de oorspronkelijk Nederlandse naam in plaats van de Belgische variant Sesamel. Ik heb het trouwens nooit geweten, maar dan heb ik ook nog nooit Chocomel gedronken in België. Dus ik kon het ook niet weten. Maar nu is dus alles Chocomel.
En ik zei tot slot, maar ik heb nog één klein dingetje, maar wel groot voor de man himself. Want Samuel Welten, die wint de Buma Award voor de grootste hit van het jaar. Natuurlijk fantastisch voor deze jonge gast van 19 jaar. En welk nummer was dat dan? Weet je het nog? Tuurlijk weet je het. Samuel Welten, Echte Liefde is te koop.

0: 24 uur per dag muziek en informatie. Vanuit het hart van Elburg. Vanuit het hart van Elburg. Lou FM.
1: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why, it's a greased lightning.

Ja, even terug in de tijd, 1978, met John Travolta, Crazy Lightning. En ken je nog die dansjes, hè, met die handen, die vingers eigenlijk zo, van links naar rechts. Ik weet het allemaal nog precies. Doe niet meer mee, hoor. Nee, dat niet meer. Vroeger wou ik dat nog wel doen, maar nee, nu doe ik dat niet meer. Alhoewel, niemand zou me hier kunnen zien, dus ik zou het makkelijk kunnen doen. Het is inmiddels 4:01. Zometeen gaan we natuurlijk die lunch openen. Maar dat doen we zometeen pas zo rond 12:30. En dat is het dus nog niet. Ja, we gaan het toch even over het weer hebben. Want ja, nou ja, oké. Okay. Dries die houdt zich altijd bezig met het weer. Bart doet dat normaliter ook. Ik wat minder, maar nu pak ik hem toch even mee. Want in heel Nederland geldt vanaf dinsdagmiddag code geel. Zo meldt het KNMI. Verspreid over het hele land kunnen enkele stevige onweersbuien overtrekken. Met mogelijk hagel en windstoten. Bij de buien zijn hagelstenen mogelijk van 2 centimeter in doorsnee. En windstoten tot ongeveer 60 kilometer per uur. Dat zegt het Weerinstituut. De windstoten komen uit zuidwestelijke richting. De weerswaarschuwing gaat in om 3:00 en duurt naar verwachting tot 9:00. De zwaarste buien zullen in de loop van de avond weer verdwijnen, zo meldt het KNMI. Het Weerinstituut geeft code geel af als er kans is op gevaarlijk weer en dat is dus nu het geval. En dan dien je op te letten, vooral als je onderweg bent. Nou, vorige week al die hagelstenen, die waren niet fijn als je buiten op straat loopt. Dus houd het een klein beetje in de gaten. Dan word je ook niet nat en dan krijg je ook geen hoofdpijn. En de laatste winkel van Bakkerij van Dongen in Nunspeet sluit per 1 juli. De resultaten van de vestiging aan de Dorpsstraat zijn niet goed genoeg om zelfstandig door te gaan. En daarom wordt alles samengevoegd met Bakkerij Schuld aan de Laan. Met het verdwijnen van de winkel aan de Dorpsstraat verdwijnt ook de naam van Dongen uit het straatbeeld van Nunspeet. De winkels in Harderwijk en Ermelo blijven nog wel onder die naam bestaan. Maar de vraag is dus hoe lang dat nog gaat blijven. Nou, de bekende producten die Van Dongen heeft, die blijven wel bestaan, zegt Jan-Aart Schult. Die worden van gewoon verkocht in de winkels van Bakkerij Schult. Nou, het is hier in Elburg natuurlijk ook gebeurd aan de winkelcentrum. Hè, daar zat gewoon Van Dongen en die hadden het best wel druk. Naar mijn idee hadden ook heerlijke broodjes gezond, kan ik nu rustig zeggen, want het is er niet meer. En ja, met de vraag toen Schult het overnam van goh, blijven jullie dan nog wel hier in deze winkel bestaan? Werd er volmondig ja geroepen en nog geen maand later was het verdwenen uit het winkelbeeld. Erg jammer, heel veel mensen missen dat natuurlijk nog steeds, alhoewel in de supermarkt dan wel vers brood te krijgen is. Maar het is toch anders. Je mist dat praatje, et cetera, et cetera. Goed, we hebben nog eentje voor het nieuws van... Of nieuws? We gaan helemaal nog geen nieuws doen. Voor het nieuwsblokje ook niet. Wat is dit nou weer, jongens? Het lijkt wel zo'n Manic Monday, maar dat is het niet, want het is gewoon dinsdag. Nou goed, we gaan dus voor het lunchblokje, want dat wou ik zeggen, heel moeilijk allemaal, nog één nummer draaien. En dan gaan we hem gewoon openen, die lunch. Supertramp en Dreamer.

Ah, heerlijk toch als je de live versie mag gaan draaien van Supertramp en Dreamer. Alsof je er zelf bij bent geweest. Wat hadden we dat dan misschien wel graag gewild. Maar ja, die kans is bekeken of verkeken. Het is inmiddels 3:30. Dat betekent dat we hem echt gaan openen. Ik zal het nu in één keer goed zeggen. Ons lunchblokje. En dat voor deze dinsdag. Even kijken, hoeveelste is het alweer? 9 juni. Jongens, wat gaat het toch weer snel. Ik weet het, ik zeg dat vaker. Maar het is natuurlijk ook gewoon zo. Goed, heb je al gegeten? Hoop ik het lekker gesmaakt heeft. Ga je straks pas beginnen? Of heb je nu wat lekkers voor je staan? Misschien nog wel een prakje van het weekend. You never know. Dan ook voor jullie eet smakelijk. En voor alle geld, geniet even van het rustpuntje van de dag. En ga even naar buiten als het nog lukt. Want de temperaturen die zijn eigenlijk best wel aardig. En nu het nog droog is, is dat natuurlijk prima te doen. Nou, dat betekent ook 3 platen achter elkaar. En ik heb gekozen onder andere voor Leonard Cohen met So Long Marianne. Dan hebben we Christian van The Muddy Blues. En we hebben even kijken wat ik het neer had gezet. Have You Ever Had It Blue? Nou, dat waren ze in ieder geval die jij zo kunt gaan beluisteren. Veel plezier.

0: dat waren ze alweer. Style Council sloot het af met Have You Ever Had It Blue. Morgen weer een hele nieuwe, maar dat zal ik niet uitkiezen. Nee, dat doet collega Aad Withaar. Hij schuift steeds verder door met tijd, merk je dat? Nee, hij zal middagmatinee waarnemen. En donderdag dan ben ik gewoon weer hier in de studio. Goed, die voetbalwedstrijd gisteravond, laten we daar niet te veel over hebben. Ze hebben hem verloren, maar daar vind ik dan een oefenwedstrijd ook wel voor, hoor. Ik heb niet gekeken, moet ik zeggen, want ik vind dan helemaal niks. Al dat gewissel. Ja, en als je dan verliest, ja, so what. Als je het voor het echie maar goed gaat doen, dan zijn we al blij genoeg. Nou, Til die kreeg natuurlijk een rode kaart. Dan is dat schrikken. Word je geschorst voor het volgende WK tegen Japan of niet? Nee. Dus niet, gelukkig niet. Dus Til kan gewoon 14 juni meedoen met het duel met Japan. Nou, ik hoop dat we de resultaten hier dan wat beter zullen zijn wat betreft het Nederlands elftal. Want anders gaan we het echt heel zwaar krijgen. Maar we gaan ervan uit dat het echt wel beter gaat worden. Ja, en dan Van Nistelrooy. Hij was de afwezige, de grote afwezige. Hij was een paar dagen later, nou misschien dat hij nu wel aangekomen is, maar een paar dagen later in New York, Amerika dus. En dat had een reden en niet echt ernstig of zo. Nee, hij vierde gewoon een hele grote verjaardag. En hij werd zelf ook nog eens 50. Alhoewel, dat doet hij in juli pas. Maar ze hebben alles in één gegooid. Alle verjaardagen. En ze hebben een ontzettend groot feest gegeven. Nou, die data die kon niet meer veranderd worden, want ook gasten uit het buitenland bijvoorbeeld, nou, die hadden de tickets al geboekt. Hè? Tenminste, dat stel ik me dan voor. Dus kon het niet anders als dat het feest gegeven werd. En aan de andere kant, joh, er waren nog twee assistenten. Dus zal die nou echt enorm gemist zijn? Ik vraag het me af. Dus even kijken wat we dan meer te melden hebben. Nou, dit dan weer. En het schijnen dan Nederlanders te zijn. Want een groep dronken mannen die heeft afgelopen vrijdag voor onrust gezorgd op een Eurostar-trein naar Londen. Een vrouwelijke passagier maakte een melding van aanranding. De Nederlanders zijn bij aankomst in Engeland opgewacht door agenten. Nou, volgens twee getuigen was de grote groep vervelend, luidruchtig en overduidelijk dronken. Nou, nu zeggen wij dat altijd van de Engelse lieden die hier in Nederland aankomen. Maar je ziet het, wij zelf kunnen er ook nog heel veel van. Eentje die ook al lange tijd meedraait in de Nederlandse muziekbusiness is ook nog niet zo oud, maar heeft al menig hit op zijn naam staan. Ik heb het over Snelle en Laat het licht aan.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Dit is zijn laatste snelle en laat het licht aan. We hebben er nog één voor het nieuws van 1 uur. En dan spreek je daarna weer voor het tweede deel van middagmatinee tot 2 hier op Lou FM. De Shirelles, zij mogen hem afmaken. Will you love me tomorrow?

0: op de kabel. Als achtergrond van Loe TV en wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Ridouan Taghi heeft definitief 2 nieuwe advocaten. Het gaat om Ronald van der Horst en Aniek Slijters. Vorige maand werd al duidelijk dat ze bereid waren om Taghi bij te staan in het hoge beroep van het Marengo-liquidatieproces. Ze hebben zich nu ook officieel gemeld. Komende vrijdag is er weer een zitting in de zaak. Dan kunnen Slijters en van der Horst bij het gerechtshof aangeven hoeveel tijd ze nodig hebben om zich in te lezen. Taghi werd in eerste aanleg veroordeeld tot levenslang en het hoge beroep loopt al 2 jaar. Het grootste deel van de tijd zat hij zonder advocaat. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Over slachtoffers is nog niets bekend. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. Bij de bouw van een Amerikaans Ebola-centrum in Kenia heeft de politie traangas ingezet tegen demonstranten. 6 mensen zijn aangehouden. De betogers zijn tegen het quarantainecentrum, omdat ze vinden dat de VS de risico's afschuift op de Keniaanse bevolking. Het centrum is bedoeld voor Amerikanen die in contact zijn gekomen met het Ebola-virus. Bijna 5000 mensen zijn de afgelopen maand door India gedeporteerd naar Bangladesh. Volgens India hadden ze niet de juiste papieren. De nieuwe regering van de deelstaat die aan Bangladesh grenst voert een strenger beleid om illegale migranten op te sporen. Bangladesh heeft India opgeroepen te stoppen met de deportaties. Na ruim 20 jaar komt de megafestatie weer terug. Het meerdaagse jongerenevenement trok in de jaren 90 tienduizenden bezoekers. De laatste keer was in 2004. En nu zijn er plannen voor een megafestatie van 2 dagen in de jaarbeurs in juli volgend jaar.

0: Het weer, zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
1: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
3: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

Joan Anderson en Surrender. En daarvoor de botte schijf van deze week René Vroger en Waylon en hoe de liefde gaat. 11:11. Terug bij het tweede uur van middagmatinee tot 2 hier op Blue FM. Je hebt al een heleboel gehad als je het gemist hebt. Maar er komt ook nog een heleboel aan. Bijvoorbeeld heel veel lekkere muziek. Chris Montez, Ay No Digas.

De warme klanken van Chris Montez, lang niet gedraaid, maar wat is het lekker om het weer te horen. En dan zie je in één keer weer een stuk blauwe lucht met een heerlijk zonnetje. Of dat denk ik dan maar, dat zou natuurlijk ook kunnen. Het burgerinitiatief Levenseinde Regie biedt vanmiddag, heel wat anders, in Den Haag een wetsvoorstel aan over een vernieuwd euthanasiewet. Het initiatief krijgt steun vanuit de samenleving en is door 75.000 burgers ondertekend. Zo ook door Maria uit Nijmegen en Frans uit Harderwijk. Ik word langzaam maar bozer en bozer. De mensen die de regie willen hebben over hun eigen heen gaan, het niet krijgen. Zo vertelt Maria Engels in een café in Nijmegen. Dit is de plek waar ooit haar uitvaartfeestje zal plaatsvinden. Zo vertelt ze met een glimlach. Regie in eigen hand, daar gaat het mij om. De wet is nu niet ruim genoeg. En dat klopt, als je bijvoorbeeld te laat bent om iets op te schrijven of zo, dan heb je ook helemaal niks te vertellen. Het is heel strak dichtgetimmerd en op zich heeft dat natuurlijk ook wel hele goede kanten. Nou, ben je geïnteresseerd in het hele verhaal? Kijk dan eens op omroepgelderland.nl, want daar staat het op te lezen. En Ajax kan opgelucht ademhalen, want Ajax moet, nou juist niet, moet ik zeggen. Nee, Peter Gerards, die kan opgelucht ademhalen. Ik moet ze niet door elkaar halen, want Ajax die baalt natuurlijk als een stekker, want die moet scoutingsbureau Gerards International Consultancy een vergoeding van miljoenen betalen voor de transfer van Anthony en Lisandro Martinez. En dit naar Manchester United. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam vanochtend in hoger beroep bepaald. Nou, GIZ claimde een bedrag van dik 2 miljoen euro van Ajax. Dat werd door de rechtbank eerder afgewezen, maar het hof stelt scout Pieter Gerards nu toch in het gelijk. De oude doelman van onder meer MVV, PEC Zwolle en FC Utrecht werd door voormalig technisch directeur Mark Overmars in 2016 ingeschakeld om scoutingswerkzaamheden te verrichten voor Ajax. Nou, hij speelde tot 2020 naar talent voor de club. En vanuit die rol droeg hij, zo erkende de club eerder al, Anthony en Martinez aan. Nou, ze werden in 2022 verkocht voor circa 160 miljoen euro. Dus aan Manchester United. En nu kost het ze dus veel geld. Het staat allemaal te lezen op nu.nl. We hebben nog een feestje te vieren hier in onze eigen gemeente. Het staat al te lezen op de kabelkrant, dan zul je het ongetwijfeld al gezien hebben. Maar echtpaar Hunesteen van de Beek, zij vieren hun 60-jarig huwelijk. En dat is mooi, hè, dat dat hier nog zo vaak gebeurt. Zo lang trouw bij elkaar en nog steeds super gelukkig. Het is mooi om dat te kunnen meemaken. Nou, ze worden op de kabelkrant, zoals ik al zei, door familie, kinderen, kleinkinderen gefeliciteerd. En wij doen dat op de radio nog een keer dunnetjes over. Dus echtpaar Hunesteen van de Beek, van harte gefeliciteerd en maakt er een dag met een gouden rand van. Deze is voor jullie Cliff Richard. Congratulations.

Robert Lang en liefste, mijn liefste, maar dat had je waarschijnlijk al lang opgemerkt. Nou, ik weet niet hoe jij het doet met al die hoge prijzen in de supermarkt. En we worden gewaarschuwd dat het nog veel en veel hoger gaat worden volgend jaar. Dus dan ga je ook automatisch wat zuiniger doen. Je koopt wat zuiniger in. Je gaat dus even kijken welke klikjes je nog in de koelkast hebt staan, waar je vroeger allemaal wat makkelijker mee omging. Alhoewel, ik wel. Ik deed die klep van de prullenbak open en nou, dit kan weg, dat kan weg. Tegenwoordig is dat dus veel minder dan de orde. Want dan kan de portemonnee dus niet trekken. Nou, dan blijkt dus dat Nederlanders thuis steeds minder eten weggooien. Dat is een goede zaak. Vorig jaar ging het gemiddeld om 25,5 kilo vast voedsel per persoon. Zo blijkt uit nieuw onderzoek van het Voedingscentrum. En dat is bijna 30% minder dan in 2015, toen het nog om 36 kilo per persoon ging. In 2019 werd nog 30 kilo weggegooid en in 2022 was dat 28 kilo. Over 5 jaar moet de voedselverspilling zijn teruggebracht naar 18 kilo per persoon per jaar. Ik vraag me af hoe ze dat berekenen. Maar ik hoef het niet te weten, maar ik vraag het wel af. En dat zijn van die leuke vragen die ook eigenlijk misschien wel heel makkelijk beantwoord kunnen worden als je de juiste personen hebt. En de Chinese export die heeft in mei, ondanks de oorlog in het Midden-Oosten, een flinke sprong gemaakt. Dat komt vooral door de enorme vraag naar onderdelen voor AI. Dan moet je denken als chips en apparatuur voor datacenters. Volgens cijfers van de Chinese douane steeg de export met 19,4% ten opzichte van een jaar eerder. En dat is de sterkste groei in 3 maanden. Heel wat cijfertjes die vandaag op je afkomen. Nou, even cijferloos, want de natuur in de Nederlandse zoetwatergebieden laat na decennia van herstel opnieuw een zorgelijke achteruitgang zien. En dat is niet goed. Dat concludeert het Wereld Natuurfonds Nederland vanochtend. Waar deze gebieden jarenlang als lichtpuntje in de Nederlandse natuur golden, lijkt de positieve ontwikkeling van de laatste jaren te zijn omgeslagen. Nou, dat moeten we dus weer recht breien, want hoe slechter het gaat, nou ja goed, je kent het verhaal, hè? Hoe minder we mogen, hoe minder we kunnen. Dus laten we hopen dat het allemaal weer gaat herstellen. En tot slot, de illegale verwerking van cocaïne binnen de EU vindt vooral in Nederland plaats. Dat concludeert het drugsagentschap van de Europese Unie in zijn jaarlijkse rapport, gebaseerd op cijfers van 2024. Van de 42 ontmantelde locaties stonden er maar liefst 24 in Nederland. Nou, andere locaties waren er natuurlijk ook. Spanje is onder de 7, Portugal 4, België 4, Italië 2 en Duitsland 1. Kortom, we hebben nog heel wat werk te verzetten als het daarom gaat. Jongens, we gaan 3 plaatjes achter elkaar draaien. Nee, wees niet bang, ze zijn niet zo lang als in het eerste uur. Maar het is wel even genieten van onder andere Marmalade en Reflections of My Life.

Mooi nummer van Drukwerk, lijn 10. Daarvoor Fischer Set en So Long. En we begonnen met Marmalade en Reflection of My Life. Ja, je weet het, hè? We doen het ook in het tweede uur. 3 plaatjes achter elkaar. En het is gewoon lekker om even relax je oren open te zetten. En te genieten van alles wat er gemaakt is door de jaren heen. Inmiddels brengt dat de tijd op 8 minuten over 2:30. En collega Gerritje Top zit al klaar voor de topshow. Ja, topdag natuurlijk met Gerrit. En hij is geblesseerd. Hij is geopereerd aan zijn hand. Zal hij straks zelf ook nog wel vertellen. Dus hij heeft wat hindernissen hier bij het mengpaneel. En dat begint al bij zo'n klein zwart dingetje. Namelijk genaamd de muis. Nou, gaat hij wat mis, dan weet je in ieder geval waar dat dan mee te maken heeft. Ik wens hem in ieder geval nu al heel veel succes. Gaat vast goed komen. 2 projecten van Universiteit Twente, daar gaan we heen. Krijgen miljoenen euro's aan subsidie van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, kortweg NWO. Het geld gaat naar projecten waarin onderzoek wordt gedaan naar nieuwe materialen die door Defensie herbruikt of gebruikt kunnen worden. In totaal krijgen 10 projecten subsidie van de NWO en dat is goed voor ruim 15 miljoen euro. Het eerste project dat subsidie krijgt is het AAMBPC project. Stalen pantsermaterialen zijn zwaar en bevatten schaarse elementen. En daarom werkt de UT aan een nieuw materiaal dat lichter is en lokaal kan worden geproduceerd. En dat is goed, want we moeten onze eigen broek ophouden. Dat kan alleen maar als een land in ontwikkeling blijft. En de nieuwe coalitie, we gaan even terug naar Elburg, is in de Raad van Elburg, staat voor een dienstbare overheid. Een overheid die toegankelijk is, begrijpelijk, communiceert en werkt met een houding van meedenken in plaats van afhouden. Men wil een bestuurstijl waarbij de gemeente in gesprek gaat, beter luistert en sneller zoekt naar oplossingen voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Deze houding wordt verwacht van het college van burgemeesters en wethouders, de raad zelf, maar ook de ambtelijke organisatie. Gezorgd moet worden voor een zorgvuldige, tijdige en voorspelbare uitvoering van beleid en regelgeving. Waar ruimte bestaat voor maatwerk, moet deze worden benut. Waar maatwerk niet meer mogelijk is, moet worden gehandhaafd. Regelgeving moet worden vereenvoudigd waar dit kan. En overbodige of onnodige complexe regels worden herzien met als doel minder administratieve lasten en meer duidelijkheid voor inwoners en ondernemers. Hierdoor moet worden gebouwd aan zelfvertrouwen, uitvoerbaarheid en een slagvaardige overheid. Nou, een mooie ambitie. Ik hoop dat het ze lukt de komende 4 jaar en we blijven het natuurlijk volgen. Nou, als we het dan toch over ja, de raad al hebben gehad, want die werden ook benoemd. Natuurlijk weer Politiek Beschouwd aankomende zaterdag. En dat wordt gepresenteerd door Jerry Allon. En dit is Albert Hammond. Heeft niks met politiek te maken. Down by the Lazy River. Nee, eigenlijk is... Nee, ik mag die Lazy niet noemen. Hè. Dat is een heel ander nummer. Nee, deze houdt op bij Down by the River.

Joh, had nou nog even doorgezongen. Nee, Albert Hammond die dacht van het is klaar. Dus ik hou mijn mond. Jij bent aan de beurt. Maar ik was nog eventjes aan de klets met Gerrit. En dat kan natuurlijk gebeuren. Het is ook alleen maar gezellig. En ook belangrijk dat we dat doen hier binnen de Loe. Want anders zie en hoor je elkaar ook maar amper. Behalve dan op de radio. In Groot-Brittannië wordt er voor iedereen die na 2008 is geboren verboden om te roken. Is dat wat Nederland ook zou moeten invoeren? Nou, staan de VVD-minister Sophie Hermans van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Licht komt zo'n verbod er niet. En waarom niet? Omdat er gewoon te veel rokers zijn. Nou, het is een argument waar ik niet zo heel veel mee kan. Ik moet zeggen, ik rook zelf ook, hè, dus ik zal er helemaal niks van zeggen. Maar ik ben ook bang dat je dat nooit helemaal uit kunt sluiten. Ja, je kunt het nog steeds duurder, duurder en duurder maken. Maar iedereen die blijft dan toch wel roken. In Duitsland wordt het trouwens ook duurder. Zo wordt het ook alweer wat lastiger, hè, om die grens over te gaan. Is het dan nog wel de moeite waard? Nou, dan moet je naar Luxemburg. Dus het wordt sowieso voor de roken al wat moeilijk gemaakt. Maar voorlopig zit zoiets dus niet hier in Nederland in de pen. En ik denk dat heel veel mensen daar blij mee zijn. En je hoorde het al in het nieuws, hè? Ridouan Taghi, die heeft 2 nieuwe advocaten. Nou, die advocaten, die wens ik heel, heel veel succes. Want ik hoop dat ze het redden, hoe stom het ook klinkt. Maar ja, je weet waar ik op doel, hè? Want het zal niet de eerste advocaat zijn die sneuvelt in dit proces. Op welke wijze dan ook. En de autoriteiten in Utsunomiya hebben na een klopjacht van een paar dagen een wilde zwarte beer gevangen die de Japanse stad in zijn greep hield. Dinsdag, vandaag dus, sloten 94 basis- en middelbare scholen voor de tweede opeenvolgende dag de deuren, omdat massaal gezocht werd naar de 100 kilo zware beer. De beer werd afgelopen zaterdag voor het eerst gesignaleerd in Utsunomiya. En het was de eerste keer ooit dat in de stad met ruim 500.000 inwoners een wilde beer werd gesignaleerd. In de afgelopen dagen maakten meerdere inwoners melding van de beer, waarna de autoriteiten maandag besloten de scholen te sluiten. Nou, toen de beer dinsdagmiddag vroeg weer opdook in een woonwijk, zette politie auto's en andere voertuigen die bij de zoekactie betrokken waren de omgeving onmiddellijk af. Nou, ze zijn nu dus van de beer af, maar ja, of er nog meer komen, dat is maar de vraag, hè? Want als ik de foto zo zie, dan lopen er dikwijls wel beren daar door de stad heen. En dat komt ook omdat hun leefgebied natuurlijk kleiner en kleiner wordt. Dus in die zin is dat ook wel weer te verklaren. We gaan naar de Golden Earring, dit keer zonder S en Weekend Love.

Ja, ik weet dat ik het al vaker heb gezegd, maar het is toch jammer dat zo'n band als de Golden Earring niet meer bij elkaar is. Maar we begrijpen wel allemaal de reden waarom. Ja, ik weet niet of je de Grand Prix van Monaco hebt gezien. Nou, we zaten er allemaal klaar voor. Hè? Max Verstappen startte als tweede. Wat als hij een hele goede start had? Nee, hij had helemaal geen goede start. Hij kwam helemaal niet van zijn plek. Als je het gezien hebt, dan weet je dat natuurlijk. Maar als je het niet gezien hebt, dan weet je dat niet. Of je hebt het gelezen. Nou, daar baalt hij natuurlijk verschrikkelijk van. Hij krijgt een nieuwe motor. Dat moet natuurlijk ook wel. Was trouwens niet de enige coureur die uitviel, hoor. Het waren echt, ze gingen met bosjes. En ook hele bekende namen, zoals bijvoorbeeld Norris. Ja, die moest er mee ophouden. Nou, Max die wil graag revanche in Barcelona. Ik gun het hem ook van harte. Hij zal wel heel veel moeten inhalen, hoor. Wil hij nog een beetje mee kunnen doen om het kampioenschap. Ik denk dat het dit jaar maar een beetje vergeten moet worden. Nou, aankomende weekend, dan wordt hij alweer verreden. Dus we worden weer verwend door twee races achter elkaar. En dan natuurlijk eens even kijken wanneer dat nou precies is. 23 augustus, hè. Dan is Zandvoort aan de beurt. En ik denk dat ze daar wel een extra groot feest maken. Want Zandvoort is, zoals je het weet, gewoon voor het laatst. En dat is ontzettend jammer. Ik had graag gezien dat ze het met België om en om hadden gedaan. Maar ja, dat is dus niet aan de orde. En het eerste van twee concerten van wereldster Kanye West in het Gelredome op zaterdag verliep zonder grote opstootjes. Maar concertgangers klagen steen en been over de logistiek. Zowel voor als na de show liet de organisatie steken vallen. Toen West aan zijn set begon, stonden velen buiten nog te wachten in de rij. Ook was het na afloop extreem druk op Arnhem Centraal, ondervond de Telegraaf-redacteur Dan Tesselaar aan levende lijve. Nou, er kwamen natuurlijk een heleboel af op zoals hij tegenwoordig heet. Er was nogal wat over te doen, hè? Nederland verbiedt het niet, dus hij mocht dus komen. Nou, zolang er geen opstootjes zijn, vind ik het allemaal wel prima. Zolang hij zich maar een beetje inhoudt wat betreft de teksten. Want anders dan grijpen ze maar in. En tot slot deze over twee Belgen. Want twee Belgische mannen van 25 en 23 jaar, die zijn gisteren veroordeeld voor verkrachting en het filmen daarvan. Maar die krijgen geen celstraf. De rechtbank heeft onder meer rekening gehouden met hun jonge leeftijd en 285 en 100 uur taakstraf opgelegd. Een jonge vrouw verliet op 3 november 2024 een café in Brugge nadat ze daar haar 18e verjaardag had gevierd. Onderweg kwam ze de twee mannen tegen. Een van de mannen tilde haar op en droeg haar over zijn schouder. Ze namen haar mee naar hun auto, waar ze is verkracht door de nu 25-jarige man uit Ichtigen. Zijn vriend heeft alles gefilmd. De vriend bewerkte het filmpje met een liedje en een filter en stuurde het naar de andere man. Die heeft het filmpje later verder verspreid. De mannen namen de vrouw na de verkrachting in de auto mee naar huis van een van hun, waar ze opnieuw verkracht is. Ja, weet je, het is, ze worden dan niet gestraft met een celstraf omdat ze nog een jonge leeftijd hadden. Ik zeg altijd maar, ja, als je dit soort daden kunt doen, op welke leeftijd dan ook, mag je ook als een volwassene gestraft worden. Maar blijkbaar is dat gewoon heel lastig. Ik weet het niet. Het is maar goed dat ik geen rechter ben. Maar ja, aan de andere kant, ik had me wel aan de wet moeten houden natuurlijk. Dat is dan ook weer een feit. Kijk even naar de klok en dan zie ik dat we nog maar 4 minuten en 29 seconden hebben. Dan stel ik voor dat ik een plaat uitkies die daar dan een beetje in gaat passen. Een beetje zeg ik dan, hè. Zo, dat doen we even ter plekke. Ga ik alvast afscheid van je nemen. Nee, laat ik eerst even benoemen wat we nog gaan krijgen hier op Blue FM. Zometeen dus vanaf 2 uur topdag met Gerrit J. Top. Geblesseerd en wel, maar hij zit er wel, hè. Ja, dat moet je hem wel nageven. Hij zit er dus wel hier in de studio voor jou. Nou, dan gaan we even non-stop verder met onze muziekcarousel onder andere. Ik weet niet of vanuit het college er is, want ja, er gebeurt nogal het een en ander, hè, daar bij het college. Dus het is net een wisseling geweest. Dus ik weet het niet. Je moet het gewoon even gewoon afwachten. Gewoon blijven luisteren. Dan merk je het vanzelf. Nou, dan Ellen versus Rob hebben we natuurlijk ook nog. En dan hebben we ook nog collega Ben met een uurtje stemloos en een uurtje love songs. Dat is allemaal nieuw. Dus gewoon lekker blijven luisteren naar Lou FM. Dus even kijken. Hebben wij nog eentje voor je? Ik bedank je alvast voor het luisteren.
Tony, bedankt voor de redactie. En ik maak graag een nieuwe afspraak met je woensdag zelfde tijd. Nee. Donderdag zelfde tijd, zelfde plek. Want woensdag, dan zit hier collega Aad Witte. Eindigen wij met Sister Sisters en I Don't Feel Like Dancing. Dag.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. Israël heeft beschietingen uitgevoerd op Tyrus in Zuid-Libanon. Zeker 8 mensen kwamen om het leven. Tientallen raakten gewond, zegt de Libanese regering. Het Israëlische leger had de bevolking van Tyrus vooraf gewaarschuwd om te vertrekken naar het noorden. Gisteren waarschuwde Iran dat Israël Libanon niet opnieuw moet aanvallen. In de buurt van Moskou is een man omgekomen toen zijn auto ontplofte, melden Russische autoriteiten. De ontploffing was in dezelfde voorstad waar vorig jaar een hooggeplaatste militair werd omgebracht met een autobom. Ook in dit geval ging er een explosief af. Het slachtoffer was naar verluidt een man van 62. Meer informatie is niet bekend. Sinds de oorlog tussen Rusland en Oekraïne worden geregeld aanslagen gepleegd waarbij belangrijke Russische militairen om het leven komen. Na een klopjacht van een ruime dag is in een Japanse stad een loslopende beer gevangen. Sinds zaterdag liep het dier rond in de stad ten noorden van Tokio. Gisteren bleven ruim 90 scholen uit voorzorg dicht. Het gevaar is nog niet geweken. Mogelijk loopt er nog een tweede beer rond in de Japanse stad. En het weer nog zon en buien. En die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balenpersen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien. Wij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90.

0: 0800.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.

0: krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Wijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op wijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Wijnen. Vertrouwd op weg.
4: Deze week op uw lokale radio, de Lou

Goedemiddag, Loestra's. Het is dinsdag, het is 9 juni 2026 en het is 8 minuten over 2. Ik praat iets langzamer dan dat u van me gewend bent, want we moesten meer tijd besteden in de uitzending aan info, cultuur en educatie. Maar goed, ik ben er nu al klaar mee. Het wordt vanmiddag bewolkt met een zonnetje. Graad of 16. Matige wind. Een mooie dag voor een topdag. Met tophits van toen en van nu en van hier en van ginder. En we hebben natuurlijk de berichten uit de Huis en Huis. De Stentor en eventuele andere media. We zijn begonnen met de Botterschijf. René Vroger en Welen. Hoe de liefde gaat. En we gaan razendsnel door met... Ik heb ruzie met de muis. Jeanette zei het al. Ik heb mijn hand in verband en dat is ruzie. Als rechter in je bedplaat beginnen we met de Beatles. Shake it up, baby.

Run to Me van Anita Meijer en Lee Towers. En daarvoor hadden we Aperitoire van Vicky Leandros. Nu hebben we een nieuwtje. Van de Veluwe Randmeren Media Groep. De Bibliotheek Noord-Veluwe heeft in 2025 opnieuw een groei doorgemaakt. Uit het onlangs verschenen jaaroverzicht blijkt dat steeds meer inwoners gebruik maken van de bibliotheek. En niet alleen voor het lenen van boeken, maar ook voor digitale ondersteuning, taalontwikkeling en persoonlijke groei. Oh, daar heb ik een snackbar voor mijn persoonlijke groei. Ja hoor, we gaan verder. In de gemeente Elburg, Epe, Hattem, Heerde en Oldebroek nam het aantal leden toe. Ook het gebruik van digitale diensten zoals e-books en luisterboeken liet een stijgende lijn zien. Daarnaast vonden steeds meer inwoners de weg naar het bibliotheekspreekuur voor hulp bij onder meer Digit, apps, veilig internet en online overheidszaken. Nou, wat ik zeg, het staat allemaal op de website van de Veluwe Randmeren Media Groep. Maar wij zijn druk. We hebben heel veel muziek klaarstaan. Dus we moeten verder. Clouseau, daar gaat ze.

Mama Maria van Ritchie en Poveri. En daarvoor hadden we Ring My Bell van Anita Ward. En ik zit zo de kranten door te lezen voor het nieuws uit de omgeving. Nou, er is heel weinig te doen hier. En helemaal al geen spectaculaire berichten. Maar ja, dit is geen wonder. Het is hier nou eenmaal een vrij rustige gemeente. De laatste keer dat ik de politie heb gezien, dat was bij Flikker Maastricht op de vrijdagavond. Kan je nagaan hoe lang of dat geleden is. Wat hebben we klaarstaan? Oh, Long and Lasting Love van Glenn Medeiros. Dat is een heel leuk nummer. Even stoeien met die muis, want ik heb de handen in het verband.

One more time, vanaf punt, nog één keer. Daarvoor hadden we Kevin met Roxy Dekker. Jij hebt mij. Daarvoor konden we helemaal losgaan op Your Smile van Charlie Lonois en Mental Tio. En daarmee is het 1 minuut voor 3 geworden. We hebben nog 46 seconden voordat we eruit gaan naar het tweede uur. Nou, nog even een paar seconden popcorn dan.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 3 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Amsterdamse politie heeft iemand opgepakt voor de mishandeling van de zoon van parool-columnist Yeshim Kandan. Het gaat om een man van 35 uit Amstelveen. Die wordt ervan verdacht dat hij de minderjarige jongen vorige week op straat met een kettingslot heeft geslagen. De politie onderzoekt of er een verband is met een column die Kandan vorige maand schreef in het Parool. Die column ging over agressie tijdens een wedstrijd tussen twee Amsterdamse voetbalclubs. Na die column kreeg de krant een dreigbrief aan het adres van Kandan, waarin ook haar zoon werd genoemd. In een groot drugsonderzoek in Nederland en Duitsland zijn 3 verdachten aangehouden. De politie deed invallen in Amersfoort, Assen en het Duitse Herborn. Eerder pakte de politie al 2 verdachten op. Het onderzoek gaat over het transport van honderdduizenden kilo's cocaïne uit Brazilië en Colombia naar Duitsland. De verdachten zouden in Duitsland bedrijven hebben overgenomen die dienden als dekmantel. In de voorstad van Moskou is een dode gevallen door een autobom. Het is niet bekend wie het slachtoffer is. Ook heeft niemand zich verantwoordelijk gesteld. Het onderzoek is nog in volle gang. In dezelfde voorstad kwam vorig jaar een hoge Russische militair om het leven door een autobom. In cafés in Volendam, wordt voortaan geen siervuurwerk meer afgestoken, zoals sterretjes en fonteinen. De gemeente en de horeca hebben dat vastgelegd in een convenant. Dat is een idee van 2 Volendamse vrouwen als reactie op de dodelijke brand met de jaarwisseling in Zwitserland. 25 jaar geleden was er ook een fatale nieuwjaarsbrand in Volendam. De 2 vrouwen zeiden dat ze nieuwe ongelukken bij het komende WK voetbal wilden voorkomen. Het weer nog, zon en buien. Die buien worden in de loop van de middag steviger. Het is een graad of 17. Ook morgen is het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een korte file in het midden van het land. En die staat op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen Nadenknoop het Empel. Er staat zo'n 5 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen. Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk

0: Interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitensondering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
1: Op zaterdag 27 juni om 9 uur start Tour de Dellen. Een sponsortocht van 30 kilometer in de regio Noord-Veluwe. Waarbij je kunt wandelen, fietsen, skileren, handbiken of rolstoelrijden. Zolang het maar niet gemotoriseerd is. De opbrengst gaat naar Wensambulance Gelderland. Die de laatste wens vervult van terminaal zieke mensen. Start en finish zijn op Sportpark Bovenmolen in Oldebroek. Bij voetbalvereniging Ovios. Inschrijven kan via www.toerdedellen.nl. En Tour is met OE. Doe mee en steun deze mooie stichting.

Dat was Razy met Some Girls Will. En daarmee zijn we alweer in het tweede uur aanbeland van deze toptijd. Het is ondertussen 3:08. En we hebben het al eerder gebeld. Ik heb een arm in verband, een hand in verband. En dan ben ik de hele muis kwijt. Ik kan dat ding nergens vinden. Dus ik moet van armoe iets anders aan. Dat, ja. Gooi Easy Lover er maar in. Vanuit de computer.

0: Van de zandverstuiving tot aan de Strekdam en ver daarbuiten. Loe FM, niet meer te stuiten.
1: Loe FM, niet meer te stuiten.

De Rode Hat van City to City. En daarvoor hadden we O Grote Beer van het Cocktail Trio. Eigenlijk een hartstikke foute tekst in deze tijd. Ik vind hem nog steeds geweldig. Ik schuif het onder een stukje cultuurgeschiedenis. Voor degene die wat ermee heeft. Ik heb een berichtje uit Stentor. Terwijl ziekenhuizen, installatiebedrijven en transporteurs nu al schreeuwen om personeel, gaat Defensie de komende jaren massaal extra mensen werven. Met name technici, ICT'ers, chauffeurs en verpleegkundigen. Volgens het EUWV dreigt daardoor een nieuwe klap voor werkgevers die hun vacatures nu al amper gevuld krijgen. Een groot deel van de extra miljarden die in Defensie worden gepompt, gaan naar extra militairen. Alleen dit jaar zoekt de Defensie al landelijk zo'n 14.500 nieuwe militairen. De Veluwe en de omliggende regio's gaan dat nadrukkelijk merken, waarschuwt het UWV in een voorspelling voor de komende jaren. Defensie is hier al sterk aanwezig en wil een nieuwe kazerne bouwen in Zeewolde. Volgens het UWV bestaat ongeveer 80% van de vraag van Defensie uit ondersteunende functies in techniek, ICT, logistiek en zorg. Juist daar zijn de personeelstekorten in deze regio al enorm. Nou, in dat geval heb ik goed nieuws voor het UWV. Over een paar jaar, als die mensen uit dienst gaan, dan hebben ze wel een beetje extra bijgeleerd in die richting. Dus niet zo mekkeren, vind ik. Ik weet het, ik klink heel vrolijk, maar ja, ik heb das Glück gesteld, aldus Camilo.

Caligero met Un jour au mauvais endroit. Of hoe je het ook uit mag spreken. Daarvoor hadden we In the Navy van de Village People. Dat is voor mij duidelijke taal. Ik heb een berichtje van de Veluwe Randmeren Media Groep. Had ik zojuist een berichtje uit de Stentor over defensie. Nu heb ik een berichtje van het leger. Des Heils. Bij een frietkraam van het leger des Heils aan de Kennedylaan in Harderwijk heeft zaterdag een explosie plaatsgevonden. Volgens de eerste informatie ontplofte een gasfles, waarna meerdere hulpdiensten met spoed werden ingezet. Twee personen raakten gewond bij het incident. Een van hen zou er ernstig aan toe zijn. Ambulances, meerdere brandweervoertuigen en een traumahelikopter werden opgeroepen. De explosie zorgde voor veel onrust in de omgeving. Omstanders hoorden een harde knal, waarna de hulpdiensten massaal uitrukten. De omgeving van de frietkraam werd tijdelijk afgezet, zodat hulpverleners veilig hun werk konden doen. Hoe de gasfles heeft kunnen ontploffen is op dat moment niet bekend en de politie en andere betrokken instanties onderzoeken de oorzaak van het incident. Aldus de Veluwe Randmeren Media Groep. Bonnie M staat klaar. Rivers of Babylon.

Still van de CNC Music Factory. Daarvoor hadden we Umberto Tozzi met Raf en Gente de Mare. Wat zoveel betekent als volk van de zee. Ik heb hier nog even een berichtje uit de Stentor. In Oldebroek ligt het coalitieakkoord zo goed als klaar. Twee wethouders staan in de startblokken. Maar de derde, die wordt gezocht via Facebook. Ze zijn het eens over het belangrijkste vraagstuk, de asielopvang. De grote winnaar, Christelijk Verbond Oldebroek, wil niet meer dan 100 asielzoekers opvangen, terwijl dat er volgens de spreidingswet 141 moeten zijn. De SGP, Algemeen Belang Oldebroek, zijn kritisch over de asielopvang, maar willen nadrukkelijk wel de wet naleven. Dat lijkt te botsen. Over de zondagsrust denken de partijen eveneens verschillend, maar ook daarover bereiken ze een akkoord. Er is nog niet bekend wanneer waaruit de plannen precies bestaan. Dat moet eind deze maand blijken, maar in het gemeentehuis ligt een coalitieakkoord zo goed als klaar. De bovende coalitie maakt ook bekend wie het college van burgemeester en wethouders gaan vormen. Hoewel, één partij voert nog de nodige sollicitatiegesprekken. Voor de CVO wordt fractievoorzitter Tom de Nooyer wethouder. Namens de SGP stapt fractievoorzitter Erik Doornewaard naar voren. Maar wie hen als derde wethouder gaat versterken, dat is nog een raadsel. Algemeen Belang Oldebroek zoekt met spoed naar een vertegenwoordiger. Een vacature verscheen maandagmiddag op Facebook. Aldus de Stentor. We gaan verder met Dave Edmunds, I Hear You Knocking. Waar is mijn muis? Oh ja, ja, ja.

zijn met Casey en de Sunshine Band. Verlaten we het programma. Terwijl dat de zon schijnt. Volgende week ben ik er weer. Ja, dat is wel het idee. Ja, volgende week er weer. Het einde van het programma, zoals ik zeg. Hierna is een uurtje een muziekcarousel. En daarna, van 5 tot 6, is Brigitte Hemminger vanuit het college. Ik heb nog een stukje Jessica klaarstaan van de Uilman Brothers. Tot de volgende week. Maak er een mooie dag van.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 4 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcus Sauer stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Een man van 81 uit Assen is veroordeeld tot 10 jaar cel voor het doden van zijn 72-jarige vrouw. Hij doodde haar in augustus vorig jaar en gooide haar lichaam in een kanaal bij Tinarlo. Tijdens het proces zei de man dat er iets bij hem geknapt was omdat zijn vrouw geen seks meer met hem wilde. Ook wilde de vrouw bij hem weg en dat kon hij niet verkroppen. Het paar was ruim 50 jaar samen. De rechtbank beschouwt de zaak als een zuivere vorm van femicide. De politie in Amsterdam heeft een man uit Amstelveen opgepakt voor mishandeling. Hij zou de zoon van parool-columniste Yassim Jandan hebben geslagen met een kettingslot. Jandan schreef een column over agressie bij het voetballen. En haar krant kreeg toen een anonieme dreigbrief waarin haar zoon werd genoemd. FC Twente heeft Mats Rots verkocht aan Hoffenheim in Duitsland. Het aankoopbedrag is niet bekendgemaakt, maar naar verluid betaalt de club uit de Bundesliga zo'n 16 miljoen euro voor de 20-jarige linksback. Dat is een recordbedrag voor FC Twente. Mats Rots heeft bij Hoffenheim een contract getekend voor 5 jaar. Het weer nog zon en wolken, hier en daar een bui. Het is een graad of 17, later vanavond droog. Morgen is het opnieuw wisselvallig. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je 20 minuten vertraging op de A1 Amsterdam-Amersfoort. Tussen Naar de Vesting en knooppunt Eemnes. De rechterrijstrook is daar dicht geweest vanwege een spoedreparatie aan een matrixbord. De weg is nu weer vrij. Een stukje verderop richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld. Een kwartier vertraging. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. De A6 vanuit Lelystad naar Emmeloord voor Emmeloord-West 6 kilometer en een kwartier vertraging. En een half uur extra ben je kwijt op de A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen de knooppunten Valburg en Paalgraven. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
4: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg, Havenkade 42 A3 in Elburg.
5: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jou

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land heb je een half uur vertraging op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Baarn en Barneveld. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. De A6 Lelystad-Emmeloord tussen Lelystad-Noord en Urk 10 minuten extra. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle veel vertraging tussen Harderwijk-Zuid en Elspeet. Er staat 9 kilometer door een ongeluk. Vertraging is volgens nog 40 minuten, maar dat kan oplopen. De A50 van Arnhem naar Os tussen Knoop het Valburg en Ravenstein doe je er 20 minuten langer over door een ongeluk. Hier is de weg weer vrij. En de N302 Lelystad richting Kootwijk tussen Harderwijk en Ermelo doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dirk staat het Veenmuurmeer. 24 uur per dag. Radio met glimlach. FM. Jouw nummer 1.
1: Ik heb hard gewerkt. Heb bakken geld gemaakt. Veel gehad. Maar ook weer kwijtgeraakt. Nu heb ik niks meer. Alleen de Spaanse zon zat op de hoogste troon. Maar mijn koninkrijk viel om, was ik maar

alles en iedereen verloren. Mijn koninkrijk viel om, maar ik heb Brabant in mijn bloed. Ik ga terug waar ik begon, dus hou maar op. Verzetten heeft geen zin. Ik ben de king, ik ben de king, ik ben de king.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 5 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In de rechtszaak over de aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben 4 verdachten schuld bekend. De tieners hebben verklaard dat ze online werden geronseld en dat ze niet wisten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Dat zeiden hun advocaten tijdens de eerste voorbereidende zitting. Voor de explosie van afgelopen maart staan 6 jonge mannen voor de rechter. Ze worden verdacht van het veroorzaken van de explosie en poging tot brandstichting bij een andere synagoge in Rotterdam. Justitie spreekt van een bewuste terroristische aanslag. De Tweede Kamer is het ermee eens dat GroenLinks-PvdA tussentijds van naam verandert. De combinatie gaat verder als Progressief Nederland, oftewel PRO. De meerderheid van de Kamer stemde voor, alleen PVV, Forum voor Democratie en de groep Marcushouders stemden tegen. Zaterdag is het oprichtingscongres van de fusiepartij Progressief Nederland. De leden besluiten dan formeel over de fusie van GroenLinks en PvdA en over de nieuwe partijnaam. Bij een protest tegen de komst van een Amerikaans ebola-centrum in Kenia is opnieuw iemand omgekomen. Dat meldt persbureau Reuters. Vorige week kwamen bij protesten 2 mensen om. Het quarantainecentrum in centraal Kenia is bedoeld voor Amerikanen die met het ebola-virus in aanraking zijn gekomen. De Amerikaanse regering wil niet dat het virus in de VS opduikt. De betogers vinden dat de VS daarmee de risico's op van ebola-besmetting afschuift op de Keniaanse bevolking. Bij het protest van vandaag heeft de politie traangas ingezet. 6 betogers zijn opgepakt. 2 instellingen voor de jeugdzorg bieden excuses aan voor de falende behandelingen van jongeren met zeer complexe problemen. Ze zaten urenlang opgesloten en werden vernederd zonder dat ze een passende behandeling kregen. De instellingen zeggen dat ze tekort zijn geschoten. Het weer verspreidt over het land buien. Vanavond en vannacht dan vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot ongeveer 9 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land zat er 115 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je tussen Baarn en Barneveld 10 minuten vertraging. A12 naar Duitsland bij Zevenaar 10 minuten extra. A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er een kwartier langer over. En dat geldt ook voor de A325 van Arnhem naar Nijmegen tussen Elst en Lent. De N301 van Almere naar Barneveld tussen de N305 en de aansluiting met de N798, 7 kilometer en is de vertraging 20 minuten. En de N302 Lelystad richting Kootwijk tussen Harderwijk en de A28, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556. Of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Op zoek naar een betrouwbare auto? Kom naar Autobedrijf Weijnen op de Hoge Enk. Ontdek onze ruime keuze jonge occasions. Scherp geprijsd en perfect onderhouden. Je kunt ook terecht voor reparatie, onderhoud en APK voor alle merken. Liever rijden zonder onverwachte kosten? Check onze private lease deals. 1 vast bedrag per maand, inclusief onderhoud, verzekering en wegenbelasting. Kijk op weijnen.nl of kom langs aan de oude Harderwijkerweg op de Hoge Enk. Autobedrijf Weijnen. Vertrouwd op weg.
5: Op zoek naar een betrouwbaar loonbedrijf in de regio? Dan bent u bij loonbedrijf Jan van Noorl aan het juiste adres. Van zaaien tot en met balen persen. Wij leveren het totale ruwvoorwinningspakket. Met de Guttler Greenmaster zorgen wij voor

0: Sterk en gezond grasland door professioneel graszaaien en doorzaaien bij maaien, schudden en harken. En zijn gespecialiseerd in het persen van grote en midibalen van hooi en stro. Ook hobbyboeren en particulieren kunnen voor hooi en stro bij ons terecht. Loonbedrijf Jan van Noorl, Oude Molenweg 1A in Doornspijk. Telefoon 06 209 90800.
1: 105.5. Dit is Lou FM.
2: Deze week op uw lokale radio, de Lou FM.

0: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het midden van het land zat er net geen 100 kilometer file. Op de A12 richting Duitsland tussen Arnhem-Noord en Zevenaar heb je 10 minuten vertraging. Een kwartier langer onderweg ben je op de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strand Nulde en Elspeet. A50 van Arnhem naar Os tussen Knobbert-Valburg en Ravenstein, 20 minuten vertraging. Dan de N199 van Amersfoort naar Bunschoten tussen Amersfoort-Nieuwland en Bunschoten-Spakenburg, 10 minuten vertraging. Dan de N307 Lelystad-Kampen voor de aansluiting met de N50. Een kwartier vertraging vanaf Dronten. En de N337 Deventer-Zwolle tussen Ittersum en de A28 doe je er ook een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Gezellig staan het Veluweweer. 24 uur per dag. Radio met een glimlach.

0: Larm blijft toch bestaan, zeggen Haagse bronnen tegen de NOS. Defensie gaat eraan meebetalen en ook wordt het systeem gemoderniseerd. De 4200 alarmpalen in Nederland moeten straks via één knop kunnen worden aangezet. Eerder maakte minister Van Wil bekend dat het luchtalarm vanaf 2028 zou verdwijnen. En bij nood zou dan alleen een NL Alert verstuurd worden, een noodbericht op telefoons. Meerdere veiligheidsregio's en de Tweede Kamer vonden dat niet genoeg. Het NL Alert en het luchtalarm blijven nu naast elkaar bestaan. In Bokstel is een automobilist omgekomen. Tijdens noodweer viel er een boom op zijn bestelbus. De bestuurder ervan kwam klem te zitten en overleed. Hulpdiensten konden niets meer doen voor het slachtoffer. Voor heel Nederland heeft het KNMI waarschuwingscode geel afgegeven vanwege de mogelijkheid van zware windstoten en onweers- en hagelsbuien. Dat noodweer kan aanhouden tot halverwege de avond. In de Noord-Ierse stad Belfast is een man gisteravond zwaar gewond geraakt toen hij werd aangevallen door een man met een mes. Volgens Britse media wilde hij de man onthoofden, maar tijdens de aanval sprongen omstanders op hem, waardoor dat niet lukte. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan zijn ogen, gezicht en rug. Zijn toestand is kritiek. De verdachte is opgepakt. Volgens de politie is het waarschijnlijk een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had voor het Verenigd Koninkrijk. Vier van de zes verdachten van een aanslag op een synagoge in Rotterdam hebben bekend. Ze zouden er iets van hebben laten exploderen en een poging tot brandstichting hebben gedaan bij een andere Rotterdamse synagoge. De tieners zouden online zijn geronseld en niet hebben geweten dat ze een Joods gebedshuis aanvielen. Het weer vanavond en vannacht vaker droog met opklaringen. Het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig en in de middag ook kans op buien met onweer en windstoten. En het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
1: Een huis kopen of je verzekeringen goed geregeld willen hebben? Bij Klein en Uitslag in Oldebroek staan we al jaren klaar met persoonlijk advies dat echt bij je past. Of het nu gaat om je hypotheek of de verzekering van je auto, je huis of je toekomst. Wij denken met je mee, van begin tot eind. Klein en Uitslag. Assurantie en hypotheekadvies met een nuchtere blik. Kijk op kleinuitslag.nl of bel ons op 05 25 760 200. Klein en Uitslag. Goed gefinancierd, goed verzekerd, goed gevoel.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 68 3133.

0: superkeukens krijg je de beste merken tegen de laagste prijzen. Ontwerp je eigen keuken waarbij je meekijkt, terwijl we samen de 3D-tekening op het scherm zetten. Hoe leuk is dat? Weber Woonwereld Elburg.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.

0: Ja, Ellen versus Rob.
1: Ja.
0: En we gaan er weer een gezellig twee uurtjes van maken, volgens mij. Hè?
1: Dat dacht ik wel.
0: Ik heb inmiddels begrepen dat jij een heleboel nieuws hebt.
1: Ja, dat zeg ik altijd, maar dan moet het ook nog komen natuurlijk. Maar ik heb van alles, van kakkerlakken tot berggidsen, tot het laatste solo concert van Gerard Joling. Had jij niet gedacht, hè?
0: Nee, heb je gehoord
1: en een nieuw nummer van Annemarie.
0: Ja, klopt. Heb je gehoord van die 81-jarige man? Die zelf voor 10 jaar de cel in moet.
1: Ah, wat heeft hij gedaan?
0: Zijn vrouw wou geen seks meer met hem hebben. Hij heeft hem gedood.
1: Hè? Oh, dus ze heeft haar man vermoord?
0: Ja, de man 81 die echtgenote doodde omdat ze geen enkele seks meer wilde.
1: Nou, je moet mensen niet op een idee brengen, toch? Het is best gevaarlijk. Oké, goed.
0: Zo oud ben ik nog niet. We zullen eerst eventjes gewoon luisteren naar Annemarie.
1: Ja, dat is goed.
0: Ik denk dat het beste. Dan komen we even tot rust.

0: gisteren uitgekomen? Hoe weet jij dat dan? Want ik heb gisteren al twee keer gedraaid.
1: Nou ja, het gekke is dat ik het ook weet.
0: En hem dus... Heb je een e-mailtje gehad of zo?
1: Ja, nee, dat weet ik niet hoe ik eraan kom.
0: Wereldberoemd dat worden ook.
1: Hè? Ja, leuk hè. Maar ze komt dus naar de studio. Eindelijk.
0: 9 juli, een uurtje vertuurtje, komt ze vertellen over het nieuwe. Ze hebben nog een nieuw liedje, die komt 10 juli uit.
1: Nou ja, het is toch leuk.
0: Dus dan gaan we eens even vertellen hoe ze allemaal heeft ervaren. Maar ze appte mij gisteren van, goh, leuk dat je blablabla. Bla, bla.
1: Het kan maar zo zijn dat ik op vakantie ben dan, weet je dat?
0: Dat kan niet, hè?
1: Ja, dat is dan wel.
0: We zijn al jaren
1: bezig
0: om aan een manier te krijgen. Dan kan je echt niet op vakantie.
1: Maar het zou maar zo kunnen zijn. Nou ja, doe maar. We gaan het zien.
0: Meemaken. Ik vind het wel een leuke trouw. Oh nee, je moest nog bijzoeken, geloof ik.
1: Nee, ik heb het al gevonden. Wat ik daarop te vertellen heb.
0: Die man die 81 was, die zijn vrouw vermoordde vanwege het feit dat ze niet meer seks wilden hebben. Nou goed, dat is al een rare situatie. Maar in Indonesië moet je geen kipsentee eten.
1: Want?
0: In Indonesië verdacht van moord op schoonmoeder met vergiftigde kipsentee.
1: Gadverdamme. Is die vrouw dood? Ja.
0: Nou ja, verdacht van moord op schoonmoeder. Een moord, dan is dat dood volgens mij, die schoonmoeder.
1: Ja, dat is redelijk dood.
0: Dat is wat anders.
1: Oké, nou let op. Ik ben, dat is natuurlijk al heel lang geleden dat ik nog met mijn broer op vakantie ging. Die las niet graag literatuur, maar wel boeken als De Paskamermoord. En daar moest ik gelijk aan denken, De Pindakaasmoord. Dan zat hij dan echt op het strand te lezen. En toen jij zei kipsaté, dacht ik, hé, De Pindakaasmoord. Dat is een geruchtmakende Nederlandse gifmoord uit 2003. Kun je nagaan hoe lang dat geleden is. Op de 30-jarige Judith Notemans. Ook wel grappig dat ze zo heet, want een pindakaasding is ook een noot. Maar goed, haar vriend, chemicus Bart S. vergiftigde haar lunch, dus een boterham met pindakaas, met giftige stoffen. En ja, dan ga je dus langzamerhand dood. Want hij deed dit omdat hij niet wilde trouwen en geen kinderen wilde. Nou, dus, zij wilde geen seks, dus dan vermoord je elkaar maar.
0: Ja,
1: lekker dan.
0: Niet met elkaar. Hij heeft haar vermoord, zij niet hem.
1: Nee, maar hij heeft haar dus de pindakaasmoord.
0: Ja, geweldig.
1: Nou, dat is niet te geloven in gedachten.
0: Hebben we ook leuk muziek? Leuke nieuws?
1: Ja. We hebben heel veel leuk nieuws. Maar ik vond dit wel grappig. Ik moest er gelijk aan denken. En het is, weet je, sommige mensen die verliezen hun leven. En sommige mensen lezen dat dan op het strand als ze op vakantie zijn.
0: Ja, duidelijk.
1: Maar het Hoogkamer, die zag ik gisteren ook nog.
0: Ja, het is ook een kind hoor, hé.
1: Hazes de basis. Heb jij niet gezien?
0: Nee, dat was anders. Maar er was een of ander praatprogramma. Zijn vader schijnt gearresteerd zijn vanwege, ik weet niet wat allemaal. En hij begon zo wat te huilen op de televisie dat hij niet meer geconfronteerd wil worden. Het is gewoon een groot kind, die Matko Hoogkamer.
1: Ja, nou, maar dat is toch niet leuk als je vader gearresteerd is.
0: Ga je niet op televisie vertellen en al dat soort dingen meer. Hij stond haast te huilen, kom op, hey, die jongen heeft nog geen enkele levenservaring met het hele verhaal. Maar goed, oké, het zei wel. Ja.
1: Nou, lekker dan dit weer.
0: De shownieuws vertelde dit helemaal, maar goed, ik vond het echt de bloody limit. Maar goed, die ben ik.
1: Even nog...
0: Ik zou stilhouden namelijk, mijn vader is niet gearresteerd vanwege een bedreiging of zo, maar goed.
1: Maar Mark niet, en ik denk dat hij ook niet veel stil kan houden. Want
0: nee,
1: dat is natuurlijk de ellende als je een BN'er bent, hè?
0: Doodzwijgen, dat soort dingen.
1: Oké, Mart, hoor je het? Rob weet het antwoord. Nou, ik zag Mart gisteren in bloed, zweet en tranen. En omdat er gewoon geen hout voor die hele televisie is, zat ik daar van pure ellende naar te kijken. Mm-hmm. En ja, ik heb wel even ontzettend gelachen. Ik zal het zo even voor je opzoeken, maar... Hazes zat in die periode met dat liedje Eenzame Kerst.
0: Ja.
1: Dan had hij een enorme snor. En als je dat ziet, dan krijg je gewoon een slappe lach. Ik heb echt daar de hele tijd om zitten lachen. Nou goed, ze zitten dan in een bar met Traantje Oosterhuis, Douwe Bob, Mart Hoogkamer dus. En dan gaan ze terug naar de jaren 70. Onder andere dus ook weer die begrafenis, die natuurlijk die enorme toestand en... Ja, nou, dat wordt gepresenteerd door... hoe heet ze nou? Kom maar even niet op. Je weet, die zangeres die ook gezongen heeft op 4 mei. En toen zei ik, die ken ik al lang.
0: Joey.
1: Nee, Sarah.
0: Nee, 4 mei gezongen.
1: Ik kom er niet op.
0: Nou, oké, maakt niet zoveel uit. Ik zal wel even voor je opzoeken.
1: En René Vroeger, dus zij doen dat samen. Want
0: dat
1: echt,
0: stukje
1: dat
0: over René Vroeger heb ik gehoord dat de kist uit het podium, met de wagen wegreed. En dat hij daar een brok van in zijn keel kreeg. Nou, dat kan ik me wel voorstellen.
1: Ja, precies.
0: Maar goed, het is wel vervelend. Ja. Maar ik heb het niet gezien.
1: Zoek het wel even op. Nee, dat is toch erg dat ik daar gewoon niet op kan komen. Maar dat gaan we zo even doen. En jij zit heel leuk muziek te zoeken, maar ik ben aan de beurt.
0: Nee, maar ik zocht even dat meisje die je gezongen hebt. Op
1: ja, nee, ik zoek er zo wel even op. We gaan
0: zomaar even erop, ja.
1: We gaan even naar Chardé.
0: Oké. Okay.

0: Ja, dit is Sade. Maar ik bedoelde dus net Carsel, wat erg. Dat je daar dan niet op kan komen? Vreselijk.
1: Het heeft te maken met iets heel druk leven hebt.
0: Ja, een druk leven?
1: Ja, natuurlijk heb je een druk leven.
0: Of het ouder worden.
1: Dat zou ook kunnen, maar dat wou ik niet zeggen gelijk.
0: Nee, nou ja. Het is wel wat het is natuurlijk,
1: nee, is het
0: hè?
1: Zo? Ik heb daar niet zo last van.
0: Nee? Nee? Nee, maar jij wordt 105. Dus ja, hoe lang heb je dan nog te gaan?
1: 32 jaar.
0: 32? 32 jaar?
1: Ja.
0: Dat is best wel lang.
1: Nou, waarom? Hallo, ben ik net op een derde van mijn leven. Voor twee derde van mijn leven.
0: Dan ben ik 85.
1: Ja.
0: Zitten we hier dan nog?
1: Nou, weet ik niet. Dat ligt aan de directie van De Loe.
0: Ja, die zijn er dan ook niet meer.
1: Dus die wel af.
0: Die zijn er dan ook niet meer. Nee, die zijn jonger dan wij.
1: Als we van Naomi mogen blijven, dan is het geen probleem.
0: Oké.
1: Naomi is een stuk jonger.
0: Misschien luistert Naomi wel. Dan is zij de chef hier. Ja, zou maar zo kunnen.
1: Nee, gaat ook helemaal overnemen, hè, volgens mij.
0: Ja, denk je dat?
1: Ik denk het wel. Ik heb zo'n indruk. Maar goed, maakt niks uit, joh. Voorlopig hebben we nog een hele goede voorzitter. Dat is Egbert.
0: Dat bedoel ik.
1: Ik heb trouwens een Egbert die verhuurt. Oh nee, die verhuurt. Die heeft dat geregeld met dat napalmmeisje.
0: Ja.
1: Nou,
0: heel boeiend.
1: Alles. Gisteren heb ik gehoord dat ze hebben dan, ik weet niet precies wanneer, ergens volgende week zo, is die lezing hier in de kerk.
0: Ja, hij heeft er ook iets over gedeeld in de app.
1: Ze geven alle kaartjes nu gratis.
0: Oké, want?
1: Iedereen, je moet wel aanmelden, anders kom je hier binnen toe. Maar ja, nou ja, goed. Als liefdadigheid, zeg maar. En ze hopen dan met collecteren wat geld binnen te halen.
0: Ja, en misschien ook wel de boodschap voor de wereld dat we ze op moeten houden met oorlog voeren.
1: Ja, nou ja, dat zou kunnen. Ik weet niet of de wereld Elburg gaat benaderen, gaat bereiken. Maar goed,
0: je moet ergens beginnen.
1: Dus als je een kaartje wil hebben en je wil het napalmmeisje de lezing horen. Het is ook een hele goede lezing, want het is ook met beeldscherm in het Nederlands al. Je moet niet denken dat ze alleen maar Engels praat. Ja, ze praat wel Engels uit.
0: Of Vietnamees.
1: Ja, dat weet ik niet of zo. Want ze is heel vroeg is al uit Vietnam weggegaan. Hè?
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ze gewoon puur Engels praat. Maar goed, het wordt helemaal in Nederlands vertaald. Dus het schijnt heel mooi te wezen.
0: Wanneer is het? Heb je dat paraat?
1: Nou, dan gaan we straks even opzoeken.
0: Dan gaan we straks even roepen.
1: Dat gaan we straks even opzoeken.
0: Dat duurt niet zo lang meer, hè?
1: Nee, volgens mij is dat volgende week of zo.
0: Oké, nou dat zullen we zo even benoemen.
1: 20 juni.
0: 20 juni? En dan hoe laat?
1: Inloop geloof ik 2:30 en 3:00 is de lezing.
0: Oké, en dan waar is het? Want dat is misschien ook nog wel even handig.
1: Heel veel vragen. De Oosterkerk, nou is voor iedereen wel bekend. Aan de Klaverplein 2 in Elburg. De inloop is 14:45. Krijg een kopje koffie, een kopje thee. En om 3:00 begint de lezing op de zaterdag.
0: Het lijkt me echt heel erg bijzonder.
1: Ben jij toen in Kampen niet geweest?
0: Nee, maar de mensen waar zij mee bevriend was hier in Nederland en die ook van alles doen, die zijn in de uitzending geweest. Dat is al wel weer even geleden.
1: Ja, ik ben een paar keer uit de uitzending geweest. Ja. Een paar maanden geleden is ook nog eens een keer geweest.
0: Ja, oké. Nou goed, dus, ik was er toen bij.
1: Er was de 9-jarige Kim Puk, Poek heet ze officieel, die met napalm naakt verbrand is, et cetera.
0: Ja, verschrikkelijk, hè? Ja.
1: Iedereen kent die foto wel, maar goed.
0: Ja, iedereen kent die foto. Bizar.
1: Nou, ja, dat is heel gek, hè? Dat is niet zo. Ik zei dat een paar weken geleden tegen onze nieuwe dame, Anne. En die is 36 en die wist echt niet waar we over praten. En toen liet ik die foto zien en toen was het wel herkenbaar. Maar ja, je moet even ouder wezen om dat te realiseren. Ik was toen, dat was in 19... ik weet nog niet meer.
0: Het was in de 60er jaren. Toen was die Vietnamoorlog. Iedereen heeft denk ik... Ik was nog heel klein, maar ik heb wel die beelden op mijn netvlies.
1: Nou, dat klopt ook wel. Dat was inderdaad de 60er jaren, want mijn broer was 10 jaar ouder. En toen was mijn moeder al elke avond heel... Of hij opgeroepen werd voor Vietnam en dat soort dingen. Dat is gelukkig niet gebeurd allemaal.
0: Nee.
1: Toen was ik een jongetje van een jaartje of veel een keer. Dat was ik eigenlijk.
0: Wat een kansloze ellende ook, hè? Een vriendin van mij, haar dochter, is net naar Vietnam geweest. Ik ben daar 30 jaar geleden geweest. Ja. En nou, een beetje al pratend kwamen we erachter dat er toch wel heel erg veel veranderd is. Destijds waren er bijna geen toeristen. De hotels was ook eigenlijk allemaal niet veel soeps. Maar wat ik nog wel me heel goed herinner, is de impact van die oorlog. Want er zijn musea waar van alles wordt getoond. Maar onder andere ook grote glazen bakken met embryo's erin. Die door die Agent Orange zijn ontstaan. He, zwangere vrouwen die gewoon ja, die bagger hebben binnengekregen, op wat voor manier dan ook. Ja, vreselijk gewoon. En ik heb ook door die tunnels gekropen. Dat is ook best een dingetje. Okay. En met mijn lengte gaat dat wel. Als je heel lang bent, is dat lastig. Mm-hmm. Maar je kan je dus niet voorstellen dat je al die jaren daar onder de grond zit. Het is zo krap. Ja. Alleen die mensen zijn natuurlijk veel kleiner. En ja, het is gewoon heel heftig. Die oorlog leeft nog heel erg daar.
1: Dan kan je nog afvragen, Anne Vronk. Die heb ook 4 jaar gesloten, niet buiten geweest.
0: Ja. Ben jij ooit eens in het Achterhuis geweest?
1: Nee, ik ben er nooit geweest.
0: Volgens mij is het heel krap.
1: Ik heb wel de musical van Anne Frank gezien. En ik,
0: die van Jeroen Krabbé, of niet?
1: Nee.
0: Daar is ook iets met Jeroen Krabbé geweest.
1: Nee, de musical van Anne Frank is dat. Die draait trouwens door. Die komt volle mei over een paar weken weer in Amsterdam in de Lamar. Maar goed, het was ja. Ik wil er niet veel over praten. Toch?
0: Nee, nou ja.
1: Het is.
0: Ja, ik denk dat je.
1: Ik wil nog een keer naar, hoe heet het? Naar een van die concentratiekampen toe, maar voor de rest.
0: Ja, heb jij dat ook op je lijstje staan?
1: Ja, sowieso. Auschwitz? Ja, ik denk wel Auschwitz wordt zelfs makkelijk te bereiken.
0: Makkelijk te bereiken? Het lijkt mij. Er was, en ik denk dat dat nu nog is. Ik ben ooit in Amerika geweest. En in Washington was dat Holocaust Museum. Ja. En ik weet niet wat ik ermee heb, maar ik moet daar altijd naartoe. Dus dat was eigenlijk het eerste wat we gedaan hebben. We konden ook de Apollo 13 bekijken, maar ik had zoiets van nee, ik moet daar naartoe. En dat vond ik zo heftig. En dat is dan dus in Washington. Ja. Maar ze hebben ja zo'n treinwagon, al die haren, kleding.
1: Dat is ook een holocaust, hè?
0: Ja, en jij krijgt een koptelefoon mee met één iemand die daar dus ja overleden is, laat ik het zo maar zeggen. En dat verhaal krijg je dus helemaal mee. Ja. Ik vond dat ontzettend heftig.
1: Ik moet zeggen, ik ben het Holocaust in Berlijn geweest. Een paar jaar geleden. En we hadden een soort rondleiding. Een dag overdags van je handen toestand. Het zijn langs die hebben ze betonnen elementen. Nou, iedereen kent die foto wel. Een heleboel van die betonnen elementen op een plein. En ik denk, ja, is dit nou alles Holocaust? Maar toen ben ik laat teruggegaan. Dan ben ik museum eronder geweest. En ja, nou goed, het is niet uit te leggen. Daar kom je helemaal de zaal binnen. Doodse stilte. Allemaal glazen platen op. Of plastic platen op de vloer. En dan loop je tussendoor en zie je al die brieven, afscheidsbrieven en toestanden en alles. Nou,
0: ja, dat is ongekend, hè?
1: Ik kreeg er koude rillingen van, ja, inderdaad.
0: Ja, ja,
1: daar hoef je nog niet iets voor je te zeggen. Je hoeft alleen maar rond te lopen en dan weet je al wat krankzinnig het is.
0: Ja, krankzinnig, ja. We gaan, krijg iets voor elkaar.
1: Ik ga even lekkere muziek draaien. Ik neem jou mee. Ken je niet?
0: Dat zeg jij.
1: Nee.

0: Ik krijg tegenwoordig de nieuwe releases van Spotify allemaal binnen. Dan zit ik in de auto en zet ik hem overlopen. En ik vind deze kwam er echt wel leuk uit. Ik had nooit gekozen voor haar, Leonie Meijer. Maar ik vind het lekker stemmetje. Gaat goed.
1: Ja, tot. Misschien heb ik daar dan het liedje van Annemarie ook wel door binnengekregen.
0: Dat zou kunnen, want die staat als eerste op Spotify.
1: Ja.
0: Dus zo nog een aantal. Maar goed, we zouden echt leuke muziek doen. En nou hebben we alleen maar Berlijn, Holocaust Museum en dat soort dingen meer.
1: Nee, maar daar gaan we het niet over hebben tot in.
0: Ze hebben die beer gevonden.
1: Die Japan. Beer?
0: Ze hebben twee dagen een beer aan het zoeken geweest in Japan. Alle scholen waren 2 dagen dicht.
1: Echt waar? Ja, ik heb er niks van.
0: Ja, je moet ook af en toe eens het journaal.
1: Nee, dat doe ik af en toe niet.
0: Ja, als jij hiermee wil praten, dan moet je wel het journaal en alles.
1: Ja, ik doe andere dingen.
0: Oh, okay.
1: Maar waar is dat dier dan? Wat was hij aan het doen?
0: Beer, verleden week is er al iemand aangevallen door de beren. In de stad, ergens in de stad in Japan. En normaal komen de beren niet de stad in, maar deze beer was een van de freewheelen.
1: Was hij ontflapt uit de dierentuin?
0: Nee, een gewilde beer.
1: Een wilde beer?
0: Een wilde beer, ja. Je hebt trouwens over wolven. En daar heb je gewoon beren in de stad lopen.
1: Ja, dat is op meer plekken. Hè? In Frankrijk en zo zitten ze dus ook.
0: Is toch leuk? Moet je om te kunnen gaan. Maar goed, die discussie gaan wij niet winnen met elkaar.
1: Met die beren niet en die wolven niet. Nou, als je het nou over wolven hebt. Wolf hield zoekactie tegen. En dat volgens mij is dat in Wezep. Ja, daar waren ze een man kwijt.
0: Hebben ze die mannen gevonden?
1: Ja, die man hebben ze inmiddels gevonden. Maar ze konden dus niet verder. Nou, omdat er wolven zaten, heb ik begrepen.
0: Wolven en ook zwijnen.
1: Ja, zwijnen, er zitten ook nog aardig wat zwijnen.
0: Dan heb je echt een probleem. Dan denk ik beter dat je eerder bang voor zwijnen moet wezen dan voor wolven. Op dat moment.
1: Ik weet nog dat vorig jaar was ik bezig met een paard. En daar hebben we een aantal keren mee buiten gereden. Ja. En in Epe zijn ze heel streng met die ruiterpaden. Vroeger waren ze daar wat minder streng, maar je krijgt tegenwoordig gewoon een boete.
0: En als je naast de ruitpad loopt.
1: Precies. Okay. En nou goed, wij zaten op een gegeven moment ergens. En toen zei ze van ja, hier kan je helemaal niet lopen klieren, want dit en dat. Ik zei nou, wij gaan wel klieren. Ik zei, want links daar zie je de zwijnen lopen. En rechts lopen die kleintjes. Ik zeg, en als jij daar tussen gaat zitten met je paard. Dan ben je klaar. Dus dat gaan we niet doen. Dus ja, daar ben ik echt voor gewaarschuwd. Dat je op moet passen als ze kleintjes hebben. Want als je ertussen gaat zitten, je bent de sjaak.
0: Heb je al zo'n groot zwijn gezien?
1: Ja, ik woon er middenin. Wij hebben een heel zwijnenhek om ons terrein.
0: Gigantische bakbeest zijn. Ik zat vanochtend in Elspeet. Vanmiddag zat ik in Elspeet wat in te meten. En ik zal geen naam noemen. Maar goed, die man heeft ook de schapen en alles. En ze gooien buren geen last van. De Stakenburgerweg is dat. En heel, heel mooi gebied trouwens. En hebben jullie geen last van? Ja, natuurlijk hebben we last van wolven, et cetera, bla bla bla bla bla. Maar wij lossen het gewoon op.
1: En?
0: Praten we er niet over?
1: Daar praten wij niet over.
0: We praten niet met elkaar. Die schieten gewoon nu een wolf die echt vervelend wordt. Gewoon afgeschoten en begraven.
1: Ja, ja, we hebben sommige wolven een chip? Want dat kan natuurlijk nog wel links zijn, hè?
0: Ja, oké.
1: Okay. Als je...
0: Ja, klopt.
1: Nou ja, weet je...
0: We hebben er niet over gepraat, maar uiteindelijk zijn we weer door gaan praten. Ja, dat gebeurt gewoon in deze gebieden. Dat begrijp ik ook wel.
1: Ja, ik begrijp het eigenlijk ook wel. Het mag natuurlijk niet als programmamaker van hashtag over dieren dat ik dit nu zeg.
0: Nou, waarom?
1: Maar goed.
0: We hebben ook over de kiwis wat een en ander gepraat.
1: Nee. Maar goed, weet je, er zijn onderhand een heel stel paarden weer aangevallen. Dus ik vind dat toch ook best wel zorgelijk. Ik hok mijn paarden nu op, hè. Terwijl ik eigenlijk niks liever wil dan ze 's nachts lekker buiten laten lopen. Ja, maar
0: dat is ook zo'n leuk dier of vrienden. Want jij ligt ook 's nachts in de bed.
1: Nee, maar een paard slaapt niet zo lang als wij. Okay. Dat wist je niet, hè? Nee, weet je waar ik nog even over na zat te denken? Met al die chips. Ja. Ik heb natuurlijk net 3 paarden in moeten laten slapen. En dan meld je je paard...
0: Ja, dat is vanwege de hoofdzaak vanwege de leeftijd.
1: Ja, nee, maar het gaat nu even om de chip. Hè? Want als er een chip zou zitten in zo'n wolf of iets... Nou, de dierenarts die laat hem inslapen. Dus daar gaat hij de database uit.
0: Ja.
1: Dan moet je een rendak bellen. En daar wordt hij verwerkt. Klinkt allemaal niet gezellig, maar het is wel wat het is. En het alternatief is dat je hem in een verbrandingsoven duwt. En het bizarre is, dus die rendak weet wat hij ophaalt. Maar je moet toch zelf je dier weer afmelden.
0: Ja, ja.
1: Dus bij de RVO om te beginnen. En eigenlijk dan ook weer bij het stamboek.
0: Ja, begrijp ik. Ja. Dat lijkt me ook logisch. Hè?
1: Nou, wat mij logisch zou lijken, is dat je daar één database van maakt.
0: Ja, oké. Okay,
1: dus net zoals die. Nee, maar net zoals die chips bij die honden. Daar hadden we het vorige week over. Bij hashtag over dieren. In dat interview met het LICG. Er is, je zou denken, een database is een database. Nee, er zijn wel 4 databases voor chippen van honden.
0: Ik schat in dat het door de commercie ontstaan is.
1: Ja, de overheid heeft gedacht van dat is leuk vrije marktwerking.
0: Ja, er zijn een paar van die jongens die dat slim oppakken en die verdienen alle kanten wat aan.
1: Jawel, maar goed, ik vind wel, we hebben toch ook voor mensen niet 2500 databases waar je maar moet zien dat je iemand vindt.
0: Nou, dat zeg jij wel, maar het is natuurlijk niet zo. Want 10 jaar geleden had je bijvoorbeeld, als je dan een database medicijnen bijvoorbeeld in het ziekenhuis had, dat wist je huisarts wist het niet.
1: Ja, dat vind ik ook raar.
0: Ja, maar goed, dat zijn nu al een paar. En alles is allemaal gelukt allemaal. Maar 10 jaar geleden was het nog niet zo. Of 20 jaar geleden, ik weet niet precies.
1: Nee, maar ik vind dat wel.
0: Alle eigen bestandjes en alles.
1: Ja, ik geloof dat de apotheken ook niet.
0: Nou, nu wel tegenwoordig, maar goed.
1: Ja, dat hoop jij.
0: Jawel, dat zie ik. Ik slik zoveel van de spullen. En dan merk ik met de apotheek weet precies wat ik slik. De dokter weet weer wat ik slik. En de cardioloog weet ook wat ik slik. Dus dat weten ze allemaal wel nu tegenwoordig.
1: Ja, en dat scheelt dan in elk geval. Ik krijg helemaal niks van de dokter. Nee, helemaal niks.
0: Ja, ik ben gezonde meid, ja.
1: Nou, nog wel. Maar goed, ik ben natuurlijk ook 10 jaar jonger dan jij, hè? Dus ja, we weten niet over.
0: Het komt vanzelf geven, hoor ik.
1: Pas op. Ja, dat zeggen ze, hè? Boven de 70, dan is het vrij uniek als je niet wat hebt.
0: Nou, ik heb niks.
1: Nee, maar goed, dat je... Kijk, ik begin al met artrose. Dus dat is over 10 jaar natuurlijk dan wel niet beter. Daar kan je wel om lachen.
0: Ja, en, dat is ook een artrose. Wat is dat voor...
1: Nou, dat is niet grappig.
0: 20 jaar geleden wist niet wat artrose was.
1: Heb je mijn vingers wel eens bekeken?
0: Nee, heb ik wel. Maar alles wordt heel snel aan dat soort dingen gelinkt.
1: Nee, maar dat is ook zo. En ik heb altijd pijn in mijn handen. Ja, okay. Dat is gewoon... Daar kijk, daar kan
0: ik pillen voor.
1: Nou ja, het enige wat je dan kan doen is een dikke pijnstiller.
0: Ja, ja.
1: Meer is er niet.
0: Okay.
1: En wat ik altijd merk is, als het warm is, is het wel oké.
0: Ja.
1: Maar als het koud is of nat, jongen. Ja, oh, beetje. Dat is echt... Dat is net zoals met artritis, zeggen ze toch altijd?
0: Wat is artritis?
1: Artritis? Ja, of nee, jicht, roepen ze dan altijd. Dat voel je aan je tenen. Ik weet het niet. Nou, we gaan een liedje draaien, maar want dit... Ik zal zo meteen eens wat vertellen over de postcode loterij. Iedereen die daar wat over wil weten, moet even blijven luisteren.

0: Ja, jij had het over de postcode loterij.
1: Ja, ik had het over de postcode. Doe jij iets met de postcode loterij?
0: Ik ben er al mijn hele leven. Zolang ik dat kan doen, ben ik er lid van, ja.
1: Oké, en win je wel eens een prijs?
0: Ja, zo af en toe eens.
1: Dan een cremmetje of een dingetje?
0: Ja. Zag nu op daar op de badwastafel zag ik twee zandsteepjes staan. En ja, precies.
1: Die staan overal. Hè. Ik werk voor een makelaar. Dus ik kom overal om...
0: Blauwe flesjes.
1: Ja, ik herken ze overal. Maar goed, we hadden al allerlei cremmetjes gewonnen. We winnen nooit de pot, maar wel een cremmetje. Dus dat is allemaal leuk. En het grappige is ook voor die makelaar... Dan zeg ik meestal van, heb je ook wat... wat gezelligers dan een kruidvatzeepje. Doe iets van Rituals. Nou, uiteindelijk zeggen die mensen altijd tegen mij... word jij gesponsord door Rituals? Nou ja, lang verhaal kort. Ik heb iets gewonnen van Rituals. Blijkbaar heb ik het over mezelf afgeroepen. Helemaal blij. Nou, twee bonnen van €20 per stuk. Dat is dan al lastig, want je krijgt een coupon. En je raadt het al, dan bestel je iets... Maar dan kan je niet die twee bonnen invullen. Nee, dus je moet twee keer apart. Dus iets van, nou ja, en dan moet je altijd bijbetalen. Of, nou ja. Maar let op, je krijgt nu dus een unieke 19-cijferige code.
0: Ja.
1: Die heel klein op een rotbonnetje staat. Dus je gaat dan wat bestellen en dan moet je die 19 cijfers overtypen. Dat gaat dus altijd verkeerd.
0: Fout, ja.
1: En dan moet je ook nog een 6-cijferige pincode. En je raadt het al, wij hebben twee bonnen. Dus de moed zakte me al in de schoenen toen ik dat zag. En eigenlijk zou ik willen vragen aan de mensen van de postcode loterij. Kan dit nou niet anders? Dan win je een prijs. En dit lijkt wel of je dan... nog even gewoon uitgedaagd wordt om nog een keer zo'n verschrikkelijk... Ik haat dat. Soms heb je dat wel eens ook in een hotel, hè? Dan wij zaten op een gegeven moment ergens nou echt in de bush. Volgens mij had geen hond daar wifi. Maar wij dan wel. Nou, ik heb hem even opgeschreven. Ik zal een klein stukje van die code oplezen. Uitroepteken X grote L kleine D Q grote R grote J grote H VK 00 CI XUM 527 uitroepteken grote EZC streepje. Nou,
0: dat,
1: hallo.
0: Dat tik je 6 keer in voordat je het goed hebt.
1: Weet je, je kan dus gelukkig als één dat doet, kun je ook je iPhone naast je iPad houden, hè? Maar dan word je toch helemaal knettergek van. Wie doet dit? Nou, dat moest ik even kwijt.
0: Heb je gelegd bij het hotel?
1: Nee, maar ik denk dat ik de postcode loterij wel even ga vragen of ze dit even anders willen doen.
0: Nee, ik kreeg verleden week ook. Was het een postcode loterij of de Pangier of die andere loterij? Kreeg ik
1: de vriendenloterij, die heb je ook.
0: Volgens mij was de vriendenloterij. Had ik 2 prijzen gewonnen. Maar wat was het ook weer? Oh, ik was volgens mij postcode loterij was dat. Ik kon 2 kaartjes van een of andere musical krijgen.
1: En?
0: Nou, ik kon er niet in, ik kon niet boeken. Dus ik belde, ik denk, nou, dan ga ik toch even die gasten bellen. Ja, meneer, u krijgt officieel nog een brief en alles toestanden. En
1: Wat kost dat allemaal, hè?
0: Ik ben alweer klaar met dat spul.
1: Maar welke musical kon je kiezen dan?
0: Ik weet het niet. Nee, het was maar 1 musical. Ik weet het niet meer. Kom maar niet aan.
1: De Dolly Dots waarschijnlijk. Want die krijgen een eigen musical.
0: Oh, dat zal best wel kunnen, ja.
1: Dolly Dots.
0: Ja, dat zal wel kunnen, ja. Nou, goed zijn ze.
1: Nou ja, lachen. Nou, ik word van dit soort dingen moedeloos. Ja. Vroeger had je toch zo'n programma waar je kon miepen als het allemaal niet mee zat. Nou ja, zoiets. Dit vind ik nou typisch iets voor ook dat nog. Maar goed, dat bestaat niet meer, dus doe ik het maar even.
0: Oké, okay. Gaan we nog even muziek luisteren of gaan we doorpraten?
1: Wat heb je?
0: Wat? Muziek of nieuws?
1: Nee, doe maar muziek.
0: Oké, ST.
1: ST?
0: Van Kensington.
1: Oh ja, leuk.
0: Die is wel leuk voor jou ook, denk ik.

0: Nou, speciaal voor jou gespeeld.
1: Kensington. Ja. Bestaan die nog?
0: Waarschijnlijk wel.
1: Okay.
0: Dus het is een nieuwe uitgave.
1: Okay.
0: Of ze zijn aan het graf omhoog omgestapt.
1: Ja, nee. Ik zeg niks.
0: Okay.
1: Ik weet het niet. Wilt wel even...
0: nee.
1: Maar het is wel grappig. Jij zit nu naar Trump te kijken. En ja. Ik heb ook iets over Trump.
0: Ja, maar goed. Hij haalt weer alle zenders natuurlijk, hè?
1: Ja, wat anders. Hij is de president.
0: Is dat zo? Is hij de president?
1: From the United States of America. Dat is die.
0: Oké, nou ik weet niet of ik ben hem inmiddels kwijt. Hij is hardwollend weggelopen met Niels berichtje.
1: Nou, ik had dat hij clasht met een journaliste. En de studio uitstormt tijdens het interview. En dat hij dan zegt, of je bent corrupt of gewoon dom.
0: Nou, hij zei gemelijk de NBA, alle zenders waren corrupt.
1: Ja.
0: En daardoor kon het nooit een groot land worden. Want alle zenders die vertelden allemaal onzin. En et cetera, et cetera. Maar ja, goed, die man. Hij was nu bij afgelopen maandag bij de derde finale van de NBA. Basketbal is dat, hè?
1: Ja.
0: Trouwens, even over de NBA. Ik heb het van de week even zitten volgen. Het goedkoopste kaartje bij zo'n finale kost $10.000. Dan zit je helemaal bovenin ergens in het stadion.
1: Wie betaalt daar kaartjes voor?
0: Ja, dat is normaal. Dat is heel echt de krankzinnige woorden.
1: Nou, heel even tussendoor. Gisteren was volgens mij op tv een stel mensen...
0: Ik zei $10.000, sorry.
1: Oké. Nou, gisteren was op tv volgens mij een stel mensen uit Congo. En als ik het niet goed zeg, dan corrigeer me, maar dat maakt niet uit. Maar in elk geval een land in Afrika. Die zaten heel heftig muziek te maken. En die wilde naar het voetballen. Die kaartjes zijn ook peperduur, hè? En nou ja, goed, ze mogen niet gaan, want ze zijn bang dat ze nooit meer terugkomen daar in Afrika. En dan denk ik van, ik weet niet wat daar een kaartje kost, maar ook een paar duizend euro. En dan denk ik, hoe gaan die in vredesnaam zo'n kaartje kopen? Dat wordt toch helemaal niks?
0: Het gaat zo ver dat vanmiddag is bekend geworden dat er is een scheidsrechter in Afrika, dus de beste scheidsrechter van Afrika.
1: Dat was die
0: heeft
1: scheids, denk ik.
0: Die heeft een prijs gewonnen en alles soort dingen meer. En die is geweigerd aan de grens.
1: Omdat hij anders niet meer teruggaat naar Afrika.
0: Nou, hij is geweigerd. Hij mocht niet naar binnen.
1: Dat is niet oké, toch?
0: Nee, dat is het volledig met je eens. Maar de FIFA, die heeft het nog eens een keer geaccepteerd ook. En ik denk van ja, wat is het voor? Ook de FIFA is zo corrupt als ik weet niet doen aan alle kanten.
1: Ja, dat lijkt er dan wel op. Pas
0: maar goed,
1: op.
0: Het mooiste, dat is ik vind het geweldig. Ik heb het helaas niet op televisie gezien. Maar goed, Donald Trump was bij de derde finale van de NBA plaats. Die in Madison Square in New York zat, denk ik. Ja, in New York was. En toen het volkslied ging, salueerde hij als Amerikaans president. Dan begon iedereen te fluiten. Is je echt voor drie of voor een paar minuten is je gewoon uitgejoeld aan alle kanten.
1: Echt waar? Is hij toen weggegaan?
0: Nee, nou weet ik. Er staat er niets bij. Maar goed, is echt, als je dat hoort allemaal. Compleet fluitconcert. Dan moet je toch geen denken van nou, dan moet je toch zeniel wezen als je niet blijft.
1: Nou, ik denk dat hij denkt dat het niet voor hem is. Nou, zou toch zomaar kunnen?
0: Nou, laat me zitten. Het hele verhaal. Maar goed, we hebben nog leuke muziek. Leuke dingen ook.
1: Nou, dit was toch superleuk.
0: Oké, okay, ja.
1: Cool. Even kijken hoor. Ik heb van alles. Even zien. Tada. Nou, dit is een heel raar verhaal. Nou, het goed nieuws voor de vakantieganger. Er was toch zo'n gezeur over die kerosine?
0: Ja.
1: Nou, het schijnt dat het nu allemaal weer klaar is.
0: Ja, plotseling is die ergens anders vandaan gekomen. Nou, moet ik wel, ik hoorde dat vanochtend even. Ongeveer een kwart van de olie komt uit vanuit Iran, zeg maar.
1: Ik had begrepen 20% maar.
0: Van de komt uit de hele oude wereld. Dus daar gaan ze, op dit moment gaan ze wat opvoeren. Is het probleem waarschijnlijk weer langzaam opgelost. Maar ja, goed.
1: Ja, maar zo zie je. Hè? Jij zegt steeds tegen mij, kijk wel naar het nieuws, want dat is allemaal heel belangrijk.
0: Ja?
1: Nou, dag 1. Dikke stress. Alle vluchten worden gedingest en we gaan niet meer vliegen. En dat komt allemaal niet goed. En dan heb je dat allemaal net verwerkt. En dan zit je te recupereren en dan staat er dus weer goed nieuws voor de vakantieganger. Het tekort aan kerosine is voorlopig van de baan. Dat kan ik allemaal niet volgen.
0: Dat begrijp ik.
1: Dus als ik dat nieuws niet zie, dan mis ik dat het er niet was. Okay. En dan mis ik ook dat het er weer is. Nou, dat is toch fantastisch.
0: Kom maar op met je broken wings.
1: Ja, broken wings krijg je ervan.

0: Broken Wings.
1: Nou, je hebt muziek en je hebt muziek.
0: Ja, het zal allemaal wel.
1: Dit is muziek.
0: Ik zal je het zien, dat muziek, dat klopt. Ja.
1: Hele goede muziek.
0: Ben ik het verleden met je eens. Hey, even tussendoor, want we hebben nog 2 minuutjes. Hè?
1: Ja.
0: Nou, dan kan je daarna even lekker ademhalen. Stel ervoor dat jij langs een camper loopt of een auto loopt. Er zit een hondje in die auto. En de zon schijnt, er geen ramen open. Wat zou jij dan doen?
1: Ja, dan moet je de ramen inslaan.
0: Dat zou je doen?
1: Ja.
0: Zou je erover nadenken?
1: Nee. Ik zou gewoon direct de ramen inrammen.
0: In Bamberg, Pinksterdag, zat een hondje in een camper. Opgeroepen, et cetera, is de eigenaar niet meer duurde. Zo gigantisch als ze hebben op het laatste nippertje, heb de politie de ramen ingeslagen. Ja. Maar ik denk, ja, dat hadden ze veel eerder moeten doen. Maar in ieder geval is het hondje gered.
1: Ik vind dat zo dom. Ik heb wel eens mijn honden mee en dan ben ik alleen maar bezig met dat ik het raam een stuk open doe, dat ik de auto in de schaduw parkeer en dat dat gewoon niet langer dan een minuut duurt. Klaar.
0: Ja.
1: Dus zal ik er maar even uitgaan met dit nummer, dan kan jij straks uitgebreid pommelien.
0: Nee, pommelien uitgaan.
1: Nou, dat vind ik prima, maar dat duurt dan 1 minuut 15.
0: Nou, dat komt wel hoor.
1: Dus dat wordt wel. Je krijgt geen herkansing, hè? In het donker.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 7 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Er zijn opnieuw meer conflicten.

0: 28 plaats zou maken voor het NL Alert, het noodbericht dat naar telefoons wordt gestuurd. Daar was grote weerstand tegen. Nu is dus toch besloten dat het systeem wordt gemoderniseerd en dat Defensie daaraan gaat meebetalen. Twee jeugdzorginstellingen bieden excuses aan vanwege misstanden in de gesloten jeugdzorg. Ze erkennen dat de zorg voor jongeren op de strenge afdelingen tekort is geschoten.
1: Die zorg was niet de zorg die zij van ons mochten verwachten. Die was onvoldoende veilig en onvoldoende liefdevol en onvoldoende passend.
0: Jongeren van 12 tot 18 jaar zaten urenlang opgesloten, werden vernederd en hardhandig in bedwang gehouden. En ook kregen ze dus geen passende behandeling voor hun trauma's. De Tweede Kamer heeft ingestemd met het uitleveringsverdrag met Marokko. Daardoor kunnen Marokko en Nederland binnenkort sneller verdachten aan elkaar uitleveren.
2: Met dit verdrag moet het makkelijker worden om zware criminelen uitgeleverd te krijgen vanuit Marokko naar Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de familie van Ridouan Taghi. Toch zijn er wel wat beperkingen. Marokko levert bijvoorbeeld geen staatsburgers uit.
0: Mensen met een Marokkaanse nationaliteit kunnen wel in dat land vervolgd worden. Volgens justitieminister Van Wil heeft dat een afschrikkende werking voor criminelen. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Aannemersbedrijf Van Weijen in Doornspijk is dé aannemer in de regio. Binnen deze regio hebben we al veel projecten gerealiseerd in zowel nieuwbouw, verbouw als renovatie en restauratie. Wat aannemersbedrijf Van Weijen onderscheidt naast kwaliteit, duurzaamheid en vakmanschap, is het persoonlijk contact met u als opdrachtgever. Door jarenlange ervaring, brede kennis en vakbekwame mensen zijn wij een vertrouwde partner voor een scala aan bouwprojecten. U kunt ons bereiken op telefoonnummer 0525 66 1556 of voor meer informatie www.aannemersbedrijfvanweijen.nl. Aannemersbedrijf Van Weijen. Bouwen zonder zorgen.
4: Bij Beelen Lasttechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen, maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lasttechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.

0: toch een foutje. Het is helemaal niet 6 uur, het is 7 uur.
1: Ja, maar goed, ja, dan moeten we nog een nieuwe jingle laten maken.
0: Ja, waarom eigenlijk niet?
1: Dat kan.
0: Je hebt deze ook gemaakt.
1: Ja, maar dat kan niet meer. Je moet op een of andere manier een account aanmaken. Oh, okay. Ik had toen een proefje. Het was eigenlijk gewoon een grapje.
0: Oké, okay, nou geen probleem.
1: Nou, weet je dat code geel is? Ik weet niet hoe het nu is. Maar het was toch gisteren. Toen zat ik op de bank.
0: Ja.
1: Toen keek ik naar buiten. Ja. Mijn paarden stonden nog buiten.
0: Ja.
1: En ineens zag ik niks meer, behalve een plens water.
0: Ja, ja. Oké, okay. Dat was een half acht na 8 uur.
1: Ja, ze hadden bij de buren pakketjes. Wij hebben een grote bak, omdat wij buiten wonen.
0: Ja.
1: Die waren totaal verregend. Ik pakte het op en ik had de hele doos aan de hand en alles dat stortte er beneden in.
0: Nou, hoop niet dat er spullen in zaten die slecht
1: elektronica, dus nou, dan weet je het wel. En nou zie ik tot mijn schrik dat het vandaag weer code geel is. Kans op gevaarlijk weer. Weersituaties die in Nederland vaak voorkomen waarbij het raadzaam is op te letten. En er zouden enorme hagelstenen vallen.
0: Ja,
1: wanneer, dat zou dus al nu aan de gang moeten zijn.
0: Nou, oké, nou misschien komen die nog, joh.
1: Nou, ik hoop het niet. Je auto verandert in een gatenkaas dan, hè, dat weet je.
0: Ja, nou goed, inderdaad, ik heb hier ook code geel onweer. Nou goed, laten we in ieder geval om 6 uur is dat begonnen. Maar goed, laten we hopen dat het...

0: hierover waait.
1: Heb jij een garage?
0: Ik heb een garage, ja.
1: Dus zet je je auto daar
0: ik
1: wel eens in?
0: Ik heb mijn hele leven nooit mijn auto in de garage gezet.
1: En je auto is ook nog geen gatenkaas?
0: Is nog geen gatenkaas.
1: Dus dat komt allemaal wel
0: en anders
1: goed.
0: Hebben we verzekeringen ervoor toch tegenwoordig?
1: Ja, nee, maar dat is natuurgedoe.
0: Oh, okay.
1: Dan krijg je niks verzekerd.
0: Ik maak me dat soort dingen helaas... ik maak me geen zorgen. Komt wel goed.
1: Oh.
0: En anders niet.
1: Oké. Okay.
0: Ja?
1: Begin jij of begin ik?
0: Ja, want ik ga met Caro.
1: Begin met Caro. Caro kan ik hebben,
0: I
1: dus... Kennen we die niet dan?
0: Ja, Caro, ken je die niet?
1: Ja, Caro ken ik wel, maar nee, dat nummer niet. Andere Caro dan Caro. Niet Emerald.

0: Wat een timing weer, hè?
1: Goed, hè? Het was Carol Emeralds. Later werd ze de Jordan en nu is de Caro. Dus ik weet niet wat de loogste zullen ze keer bellen.
0: Ja, misschien komt ze ook een keer een uurtje factuurtje om dat te vertellen. Je weet het niet. We kunnen er ook bellen, hè?
1: Is dat zo? Hebben we een telefoonnummer van dat?
0: Nee. Maar ja, we kunnen erachter komen. Je weet het niet.
1: Hey, jij mag weer verder met je nieuws, want ik heb alleen maar vervelend nieuws.
0: Nee, ik heb van alles. Nou, ik heb wel iets grappigs. Hoe je het verzint, weet ik niet. Een Franse toerist probeert 40 kilo zand van het strand van Sardinië mee te smokkelen. En riskeert daarmee een boete van 3000 euro.
1: Hoezo?
0: Ja, dat had ze bedacht.
1: Zand of zo?
0: Ja, nee, kiezels, schelpen en zand. Okay, ja, ze wilde dat meenemen. En dat mag niet.
1: Lullig is dat.
0: Heb jij dat wel eens bedacht? Dat je dacht, ik zit op het strand en ik neem 40 kilo zand mee. Hoe bedenk je dat? Wat is er dan...
1: Nee, dat heb ik nooit bedacht. Nee.
0: Mag natuurlijk niet zeggen, wat is er dan mis met je? Maar, nou ja, en ik wilde even iets vertellen. En misschien ga ik het straks nog een keer vertellen. Maar voor iedereen die denkt, wat zal ik eens gaan doen dit weekend? Ja? Heb ik een leuk idee.
1: Nou, vertel.
0: Kan je mij ook ontmoeten trouwens. Ik ga exposeren in Soest. De expositie heet Bron van Inspiratie. De expositie is op 13 en 14 juni. Georganiseerd door Paard Verzameld als een kunstcollectief. In boerderij Het Gagelgat in Soest. Het is de 5e editie. Voor mij is het ook een jubileum, heet dat. Want het
1: jubileum.
0: Ik jubel. Ik doe ook voor de 5e keer mee. En het is een internationale groep kunstenaars. En ja, we hebben eigenlijk allemaal nieuw werk. En het idee is dat wij de bewoners van de paardenkamp, dus dat zijn paarden die ouder zijn dan 20 jaar, als muze hebben gekozen. En ja, dat is gewoon altijd heel bijzonder. Je kunt daar schilders ontmoeten, fotografen, allerlei kunstenaars. Alle kunstenaars zijn er ook. Je kan vragen stellen. Er wordt live geschilderd. En het allerleukste is, de toegang is gratis. En het parkeren is ook gratis.
1: Voor onze Nederlanders is het interessant gratis.
0: Ja, wij betalen de prijzen. Dus dat moet je niet vernemen, grapje. Okay. Het is dus een jubileum editie. Aanstaande zaterdag en zondag 13 en 14 juni van 10 tot 4... Boerderij Het Gagelgat, Birkstraat 107 in Soest. En
1: leuk.
0: Wij zouden het ontzettend leuk vinden als mensen in grote getale komen.
1: Prima, waar komt de naam Gagelgat vandaan?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat heb ik wel eens uitgezocht. De paardenkamp heeft 3 locaties.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk Vossenveld is de oudste.
1: Ja.
0: En ik weet inmiddels, de paarden die daar staan hebben extra voeding nodig. Daar zijn prachtige oude stallen en er is weiland. Dus die paarden die gaan het land in. Maar die moeten terug om gevoerd te worden. Omdat ze het anders niet redden. En ik ken dat van mijn eigen oude paarden. En het Gagelgat, daar is van allerlei... daar is het theehuis, daar kun je trouwen, van alles en nog wat. Daar lopen ook paarden. Maar dat zijn paarden die niet meer terug hoeven te komen. Dus die kunnen daar lekker dag en nacht grazen. En dan heb je nog het Paddock Paradise. En ja, daar zijn eigenlijk de paarden die... Nou, er het best aan toe zijn tussen aanhalingstekens. Die lopen overal rond en die kunnen dan zelf eten. Die vormen een kudde en dat is niet open voor publiek. Dus dat houden ze gewoon daar lekker onder de pet. Ik ben daar wel een paar keer geweest om te fotograferen. Maar het is natuurlijk gewoon heel leuk om te kijken. Hey, in maart waren we daar al. Dus we konden daar een dag schetsen en fotograferen en alles. En dan denk je, ja, je komt daar de hele dag dezelfde paarden tegen. Dus iedereen heeft hetzelfde. En dat is het grappige met zoveel kunstenaars. Iedereen doet dat op zijn eigen manier. En dan zie je dus ook dat kunst uniek is.
1: Oké, maar nu nog steeds de vraag, waar komt Gagelgat vandaan?
0: Ja, dat weet ik niet. Dat zal ik zo even voor je opzoeken. Het is een raar woord, hè?
1: Ja, echt een raar woord.
0: Gagelgat.
1: Gaan we eerst muziek luisteren of zal ik eens even een heel ernstig verhaal neerleggen?
0: Nee, ik ga muziek draaien. Even. En dan ga jij dat ernstige verhaal neerleggen. En dan zoek ik even op waar Gagelgat vandaan komt.

0: Nou, eerst maar het gagelgat dan. Ja, ik weet ook niet of je het wil weten, hoor.
1: Nou, ik wil het wel weten, want ik breek ze het nek erover. Misschien ik zonder van naar het gagelgat ga komen.
0: Oh, wat gezellig. Nou, weet je wat de ellende is van gagelgat?
1: Nou.
0: Nou, wij exposeren met mensen uit Oekraïne en uit Duitsland en weet ik het allemaal. En die moeten dat dan zeggen, gagelgat. Dat is al heel lastig. Voor ons is het dan niet uit te spreken. Maar het heet het gagelgat vanwege de specifieke natuurkenmerken van de grond waar de boerderij op werd gebouwd. Nou, het is een samenvoeging van twee oude woorden. Gagel, je leert wat hier, hè? Dit verwijst naar de wilde gagel, een sterk geurende struik die destijds in grote hoeveelheden groeide op de vochtige veengronden rondom de boerderij. En gat, dit woord werd vroeger in de streek gebruikt voor een doorgang, een lagere opening in het landschap of een vochtig stuk land. Nou, de boerderij is dus simpelweg vernoemd naar vochtige doorgang waar veel wilde gagel groeide. En dan zeg je, waarom was die gagel zo belangrijk? Want dat wil je natuurlijk ook weten. Tegen ongedierte, de gedroogde takken werden in de bedstee gelegd om vlooien, luizen en motten te verjagen. Ik heb net de podcast klaar over dit soort metgezellen. Dus luister even, hashtag over dieren de podcast. En, dat zal je aanspreken, bierbrouwen. Voordat de hop populair werd, gebruikten brouwers gagel om bier een bittere smaak te geven en langer houdbaar te maken. Nou, je begrijpt dat ik dit niet uit mijn hoofd weet.
1: Je bent geweldig.
0: Dit moest ik echt even opzoeken.
1: Dat je dat helemaal snel op kunnen vinden, zeg. Hey.
0: Ja, ik ben heel snel, hè.
1: Even een ernstige zaak. En ik kan er helemaal niks mee eigenlijk. Geef omdat gaat een jonge vrouw in 2024... verliet een café in Brugge. Daar wordt ze opgevangen door twee knapen. Ze was toen de 18e, was haar verjaardag was daar. En onderweg kwam ze twee mannen tegen. Die geven haar een lift. In de auto wordt zij verkracht. De andere filmt haar. Kun je nagaan, een meisje van 18 jaar en een knaap van 23 jaar filmt haar. Ze brengen haar naar haar huis toe. Of naar hun huis toe, dan wordt ze nog een keer verkracht. Nou, dan denk je, nou goed, dan ben je wel klaar. Hè? Dan zit je wel filmpje. Hij heeft dat filmpje nog eens een keer gedeeld ook. Dus zijn vrienden en al dat soort dingen meer. Dus nou ja, denk je, ja, dus bewegen ze en alles, geen enkel probleem. Verkrachting is ook bewezen. En in België praten we over. Hè? De jongens zijn nu 25 en 23. Dat is 2024, dat is 2-3 jaar geleden. Doordat ze zo jong waren, zijn ze wel veroordeeld, maar ze krijgen geen gevangenisstraf. Nou, in mijn ogen had die gasten gewoon al meteen voor een hele leven vastgezet moeten worden. En uiteindelijk hebben ze een 285 100 uur taakstraf gekregen.
0: 285 uur?
1: Ja, ja, en 100
0: dat is een paar uur. Weken.
1: Ja, het is tot slot verwoord.
0: Ja, dat is inderdaad
1: een soort. Ik neem aan dat het is in België is, dus ik neem aan dat het ministerie of OM in beroep tegen dit hele verhaal gaat. Het is in Brugge gebeurd. Maar
0: ik dacht je zou zeggen, ik neem aan dat het een grap is, omdat het in België is.
1: Nee. Echt, het is echt serieus. Ik hoorde het vanmiddag al op de radio en alles. En ik, ja, dit kan toch niet waar wezen. Dat wordt tot slot verwoord. Dat je eigenlijk, je kan eigenlijk met 100 uur straakstraf kan je gewoon een vrouw twee keer verkrachten.
0: Ja, en haar leven is verwoest, hè?
1: Ja.
0: Vergeet dat niet.
1: Oh, de vrouw krijgt wel een schadevergoeding van 5600 euro.
0: Oh ja, dan kom je ook lekker in een
1: mee. Als vrouw zegt, hoeft die schadevergoeding niet, als jullie maar 10 jaar komen vast te zitten.
0: Ja.
1: Toch?
0: Ja, weet je wat zo erg is? Je zou gewoon denken, hè, dat ook al ben je 16, dan weet je heel goed dat je iets doet wat niet oké is. Zelfs als je 14 bent.
1: Ja, maar die,
0: denk ik.
1: Deze zijn nu, jongens zijn nu 25, 23.
0: Ja, dan waren ze begin 20.
1: Ja, 23, 21. Ben je toch volwassen? Wat is voor
0: ja,
1: ons?
0: 18, hè? Dus,
1: wat heeft dat daarmee te maken allemaal? Volgens mij is die rechter. Nou, moest je nagedenken of die wel rechter moet blijven in mijn ogen. Maar goed, dat mag ik niet zeggen natuurlijk. Maar
0: ik snap
1: het in een beroepszaak. Ik blijf het een beetje volgen in dat hele verhaal.
0: Vreselijk dit. We zouden geen nare dingen meer vertellen.
1: Nee, maar we gaan ook lekker even naar Ierland toe.
0: Oh ja.

0: Ja, waar, dit was de Dutch. Nee, dat was niet de Dutch Velvet Band. Want die gaat optreden op het Iers Festival bij het museum. Op 20 juni. Kan je nog kaarten krijgen via het museum, et cetera, et cetera. Dan zou ik zeker, als je inderdaad van Ierse muziek houdt, zou ik zeker van toe gaan. 20 juni.
1: Ik ben dol op Ieren. Ik heb ook een Iers paard.
0: Ja. Ja, een Iers paard. Ierse man ook?
1: Nee, geen Ierse man. Wel een Iers paard. Oh, echt, okay. Ben dol op Ieren. Helemaal leuk.
0: Dus Iers festival op de, in de, hoe heet het, in de tuinen van het museum.
1: Juffrouwwal 6 tot 8. Ja. Volgens mij onze collega woont daar vlak in de buurt.
0: Oh, dat zou best
1: Jerry.
0: Is dat zo?
1: Jerry Alon, ja. Oh, okay. Volgens mij wel. Ik zal het eens aan hem vragen.
0: Kaart zijn te krijgen via het museum.
1: Nou, hier, lekker dansen, een beetje klappen. Hoe leuk is dat?
0: Daarom.
1: Volgens mij
0: en
1: is dat een feestje.
0: Mooi weer is het natuurlijk.
1: Ja, het wordt beter.
0: Is dat zo?
1: Het is nu nog code geel, maar ik vind het toch wel raar. Dat elke keer dat er een dikke alarm is en dat dan uiteindelijk, oeps, het gaat niet door. Moet ook niet de andere kant op gaan, hè? Dat ze zeggen, nou, het is geen code geel. En dat je auto ineens bekogeld wordt. Heb je dat wel eens meegemaakt, van die hagelstenen?
0: Nee, ja, ik heb wel hagelstenen meegemaakt, maar niet stenen waar we gaten in mijn auto.
1: Nou, wij wel. Vroeger gingen wij altijd kamperen. En het liefst naar een camping in Frankrijk. Ik noem geen namen, want straks zit iedereen er. Terwijl ik er zelf niet meer kom, maar goed, dat toch. En nou, daar ging het af en toe tekeer. En ik kan me herinneren dat al die auto's daar gewoon, nou ja, of ze door een oorlogsgebied gekomen waren. Ja, echt, en tenten kapot. Dus echt gewoon ijsballen, zo groot als pingpongballen. Ja, nee, mijn vader die had toen zijn auto daar, er was niks van over. Ik weet ook niet of dat vergoed werd. Nou, zo'n caravan is ook net bordkarton, dus dan weet je het wel.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus dat was ontzettend heftig.
0: Maar je hebt wel overleefd. Ja, zit hier nog.
1: Ja, ik zit hier nog. Ja, dus nou dat.
0: Ik heb toch een leuk nieuws.
1: Oh, vertel.
0: Voor mijn gevoel.
1: Vertel.
0: Nou ja, goed. VI die is naar die altijd elke avond om een uur of 9:30 uitzendt. Dan kijk ik altijd eventjes van welke gasten er zitten. Maar over het algemeen kijk ik er altijd wel aardig naar. Die zijn een paar jaar weken geleden naar Curaçao gegaan. Daar heb ik nooit iets van begrepen. Dat...
1: Ja, ik dacht dat dat een grap was. Want ik zag die palmen daar wuiven. Ik denk, nou, misschien hebben ze daar een film achter draaien.
0: Moet je eens kijken. We praten over dat al het geld erin geleverd wordt. Nee, dan gaan die guppen gaan in een uur Curaçao zitten. In een hotel en alles. Dingen meer. En het zal wel allemaal gesponsord zijn de Corendon, maar ik vind gewoon dat ze gewoon een studio moeten blijven. Ik vond er ook niks aan. Ik heb er ook weinig naar gekeken. En nu zit ben even de naam kwijt, die is er ook weer. Ik vind het helemaal niks. Ik vind eigenlijk als je een evenement of een dagelijks evenement, dan moet je gewoon een studio doen.
1: Oké, okay, maar waarom zitten ze op Curaçao? Wat is de reden?
0: Weet ik niet. In ieder geval gaat Johan Derksen gaat nooit meer naar Curaçao toe, want die vindt het gewoon wat voelt. Vindt het een patser gebeuren, een langzand geworden. Nou goed.
1: Nou, ik snap er niks van. Hij,
0: ja, ik snap er wel van.
1: Hij heeft ook een podcast, zie ik. Groet uit Grollo.
0: Ja, je luistert er nooit naar dan.
1: Nee, ik luister altijd. Ik ga sporten een paar keer per week.
0: Oké. Okay.
1: En
0: ga je naar je eigen podcast luisteren?
1: Natuurlijk. Nee. Ik luister naar Ruud de Wild. 30 okay. minuten rauw. Okay. En daar leer ik ten eerste een hoop van. En ja, ik vind het ook altijd wel leuk als... toevallig heb ik vandaag naar Suzanne Visser geluisterd. Om eens te horen wat die te vertellen hebben zonder al dat geknip en gedoe en weet ik het allemaal. Maar ik ga ook, dan ga ik ook maar eens even naar het Grollo luisteren.
0: Ja,
1: dat
0: moet je zeker doen. Ja.
1: Ik heb geen idee. Maar ik wil weten, waarom zitten die mannen daar dan? Kijk, weet je, als ze nou in Amerika zitten, snap ik dat, want we gaan daar straks voetballen. Maar wat doen we op Curaçao?
0: Ja, waarschijnlijk Corona, want ze zitten in het hotel van Corona, heeft ze gesponsord of zo.
1: Om daar te zitten?
0: Ja, daar te zitten.
1: Je kan toch ook een film erachter draaien met die wuivende palmen?
0: Laat
1: of niet dan?
0: Het is het verhaal, de discussie, die gaat... Ja, nou goed, oké.
1: Oké.
0: Ik heb nog heel weinig gekeken. Ik denk ook dat hun kijkdicht een heel stuk minder is gelopen. Want ze hadden ook... ze hadden wel de gasten. Maar die gasten konden ook allemaal een Curaçao blijven. Hè? Misschien ben ik wel jaloers eigenlijk. Zo.
1: Ja, dat zou het kunnen zijn. Hè? Vaak als je negatief doet over iets... zit er een andere emotie
0: maar
1: onder.
0: Ik zit over 2 weken lekker in Malta.
1: Jij wel.
0: Dus wat dat betreft gaat het goed komen.
1: Oké, okay. Ik niet. Ik heb zo meteen wat te vertellen over een sissende kakkerlak.
0: Oké. Okay.
1: Klinkt ook weer bizar.
0: Dus we eerst naar de Black Pearl luisteren.
1: Ja, ik ga even een heel oud liedje draaien. Ja. Dat is nou trouwens valt nog wel mee, 1982. Ik was laatst ergens en toen was er op tv dat Margriet Eshuis overleden was.
0: Ja.
1: Dat vond ik erg.
0: Is dat zo?
1: Ja, ik vroeger luisterde...
0: Allemaal dood, hè?
1: Ja, dat weet ik wel. Maar vroeger luisterde ik altijd naar de Tros op donderdagochtend op de radio.
0: Ja.
1: En toen was ik ook altijd vroeg wakker. Tom Mulder was daar voor. En die draaide House for Sale. En daar heb ik een beetje blijven plakken. Maar dan doe ik dan nu Black Pearl.

0: was bijna vergeten, maar ik heb het op de valreep toch even opgezocht. Vandaag in Sight, oftewel VI, zat in mei en juni 2026 op Curaçao vanwege de historische kwalificatie van het nationale elftal van Curaçao voor WK voetbal. Okay. Dus ze zaten er niet zomaar, maar Corendon is wel de hoofdsponsor. Dat mogen duidelijk wezen. Nou, ik heb in de tussentijd de podcast ook opgezocht. Okay. Johan Derksen, groeten uit Grollo. En nou, wat wel mooi is, hij heeft ook dat half uurtje gepakt. Heeft hij denk ik van mij gejat, ik weet het niet. Maar dat is wel een goede lengte voor een podcast, weet je dat? Dan kan je net even sporten in de sportschool. Je rijdt net even van A naar B. Helemaal perfect.
1: Oké, okay. Ja, ik luister liever naar lekkere muziek. Van Pommelien of zo en dat soort dingen meer.
0: Ja, maar die Pommelien is al geweest, hè? Dus dat is klaar.
1: Maar even WK voetbal. Dat begint aanstaande donderdag. Morgen is het? Nee, overmorgen is dat. Ik vraag me überhaupt af of het Nederlands team door de voorrondes komt. Maar even een ander verhaal.
0: Heb je ze gisteren zien spelen of eergisteren?
1: Ik heb uitgezet.
0: Het leek wel zo'n hoe heet het in Afrika? Er zat geen hond.
1: Oh, dat, er waar helemaal niemand zat.
0: Nee, dat ja, daar.
1: Nou, het was een oefenwedstrijd, was dat.
0: Ja, hallo.
1: Een oefenwedstrijd waar twee penalties geschoven. Dus het was ook nog echt tegen met de beesten mee. Maar goed, maakt het zo niet zo vuil.
0: Nou, ik werd er niet heel gelukkig van. Nee, dus ik ben niet een voetbalkenner, maar ik had wel zoiets van, woe.
1: Nee, wat je het ergste eigenlijk vind ik op wind is, dan zie ik onze coach rondlopen. Ronald Koeman.
0: Ja, Ronald Koeman, jij hebt hem van jou geleerd.
1: Met een t-shirtje. En die dikke buik, ik heb ook een dikke buik. Maar die dikke buik komt er ook nog eens keer vooruit. En ik denk van ja, wat is het nou? Je moet zorgen dat die buik weg is.
0: Wat staat er op dat t-shirt? Ik heb een dikke buik? Of staat dat niet?
1: Ziet hij, het kan niet missen, zit gewoon een dikke buik.
0: Nou, ja, trainers zijn meestal zelf toch ook wel in vorm?
1: Dat lijkt me wel. Nou, hij is zeker niet met zijn dikke buik. Oh. Maar goed, mocht ik niet zeggen, want nou heb ik straks mijn raam ingegooid en al. Maar ik wou toch nog even praten.
0: Met een dikke baksteen, pas maar op.
1: Over de WK. Je hebt in Amerika van die grote liter flessen bier erin kan gooien. Die kan je er verdelen krijgen per glazen. En dan kan je
0: een jug heet dat.
1: Is dat een jug?
0: Nou ja, wij hadden vroeger een kroeg. Dat was in Ede op de Stationstraat. Nou, dat heette de jug. En daar bestelde je zo'n kan. En daar kreeg je dan 10 glazen bij of zo. Ja, een jug. Nou, maar ik zo heette dat daar. Maar dat klinkt Engels, toch? Amerikaans?
1: Ik denk niet 10 glazen eruit houden. Een grote beker bier moet je $16.74 betalen. En als je een flesje water wil hebben, nou, dat valt dan mee. Dat is $7.50. En een standaard frisdrankje kost $8.50.
0: Nee, dan heb je ook gelijk geen dorst meer, of wel?
1: Niet snel van. En dan heb je ook nog de Gatorade. Dat is de sportdrank van het evenement. $8.75. Ja, nou ja, goed. Oh ja, wacht even. Er is ook een mogelijkheid. Een hervulbaar souvenirsbeek met frisdrank. Die koop je voor $14.75. En die kan je dan continu hervullen. Dus dat valt op zich nog wel mee.
0: Oké, ik heb nog een ander woord. Een jug bier, vaak een pitcher genoemd. Ken je dat pitcher woord dan?
1: Nee, nooit van gehoord.
0: Oké, dat is een grote glazen of plastic schenkkan.
1: Ja.
0: Met een handvat ontworpen om bier in één keer aan de groep te serveren. Niet in twee keer dus, maar in één keer. Ook niet in drie keer, dat je het even weet.
1: Okay. Maar goed, die prijzen buiten. Ik weet nog even de kaartje. Mag jij straks opzoeken wat het goedkoopste kaartje voor het WK is? Maar ik ga er niet naartoe in ieder geval.
0: Nee, dat kun je ook wel vergeten.
1: Is dat
0: het
1: zo?
0: Is al uitverkocht, denk ik.
1: Nee, absoluut niet. Het is helemaal niet uitverkocht. Er zit gewoon echt wat zal ik zeggen? Het is rustig, we gaan het jungle.
0: Wacht nog heel even. Want waar ook nog kaartjes voor zijn, als je dan niet daar naartoe wil, is voor de Vierdaagse. Het schijnt dat er heel veel kaartjes terug zijn. Ik heb daar vorige week al wat over gezegd.
1: Ja.
0: Maar er kwam weer een berichtje over voorbij. Dus als je nog wil lopen, ja, weet ik veel. Misschien mensen die hebben bijvoorbeeld al blaren of psychische problemen, dat ze het niet willen doen. Of ik weet het niet.
1: Oké, we gaan luisteren naar Jana.

0: herkenbaarste?
1: Ja, zeker een herkenbare stem. Ik vond dat programma leuk. Zou dat nog terugkomen?
0: Welk programma was het eigenlijk?
1: Ja, dat was een programma waarin singer-songwriters begeleid werden door Douwe Bob, Mo. Ja,
0: die zal zeker wel terugkomen.
1: Ja, en Agda van de Munnik. Thomas Agda. En het werd gepresenteerd door mijn grote voorbeeld Edwin Evers. Ik vond dat geweldig. Hé, nog even. Ik heb even opgezocht wat die kaartjes kosten.
0: Ja.
1: Nou, je kan wel goedkoper hoor. Voor $196 kan je naar Oezbekistan tegen Congo. Ik weet niet of je daar naartoe wil, maar het is wel zo. Of ik heb ook nog in de aanbieding $225 voor Ivoorkust versus Curaçao.
0: Nou, oh ja, goed. Ik wil in ieder geval een klein beetje. Curaçao is echt Nederlands.
1: Ja.
0: Ja, Curaçao is een Nederlandse provincie.
1: Niet meer, toch? Zijn die onderhand niet zelfstandig? Anders dan voetballen ze onder onze vlag.
0: Nee, volgens mij niet. Volgens mij is het een Nederlandse provincie. Ik weet het eigenlijk niet.
1: Volgens mij zijn ze zelfstandig. Moet ik dat nou ook weer gaan opzoeken? Ja, ik heb het hartstikke druk, man.
0: Nee. Misschien ook wel, hoor. De ABC-eilanden zijn in ieder geval wel Nederlands. Dat valt Curaçao ook onder jou, hoor. Het is een Nederlandse provincie, is dat.
1: Ik weet het niet. Als jij wat zegt, dan...
0: Dat jij dat niet weet, zeg jij.
1: Nou.
0: Jij hebt gestudeerd, ik niet.
1: Curaçao is een autonoom land binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Het is geen volledig onafhankelijke staat, maar een zelfstandig land wat op gelijkwaardige voet staat met Nederland, Aruba en Sint Maarten. Ze hebben een eigen regering, parlement, wetgeving en een eigen munteenheid. De Antilliaanse gulden. Ik vind dat dit wordt echt een informatief programma, vind je niet? Ja, ja, ja. Het is ongekend.
0: En weet je wat er gebeurde in 9 juni 1934?
1: Ja, toen leefde mijn grootvader.
0: Het was voor het eerst Donald Duck te horen was.
1: Ah, Donald Duck vind ik geweldig.
0: Ja, is dat zo? Dat
1: ja, vind ik briljant. Ik ben nog heel lang lid geweest.
0: Ik ben weer opgegroeid met Donald Duck.
1: Ja, er zijn dus mensen die zijn nu opa en die hebben nog een abonnement op de Donald Duck.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Dat vind ik fantastisch.
0: Ik heb een heleboel bij mij, volgens mij was ik je op de radio al eens een keer gezegd. Als klein jongen had ik altijd Donald Duck natuurlijk. En wij hadden iemand die werkte bij het provinciaal ziekenhuis. We hadden ook een boekbinder. Dus al die Donald
1: Ducks. Ja, dat ken ik. Zo'n jaargang.
0: Ja, ik geloof iets van 10 jaartallen jaargangen heb zitten.
1: Ja, kun je nagaan.
0: Ja, eigenlijk moet ze een keer op internet gezet worden om te verkopen. Maar goed, volgens mij is het goud waard.
1: Ik heb voor de kleinkinderen altijd een stapeltje Donald Ducken liggen. Die heb bewaard. En nou, zij kunnen dit onderhand zelf lezen. En die vinden dat leuk. Voor het slapen dan gaan ze even...
0: Ja, ik kan me herinneren dat ik altijd bij mijn vader op schoot zat. En dat hij zat voor te lezen. Totdat ik vertelde van dat hij niet meer goed voorlas. En toen kon ik het lezen. Toen was dat over ook, mocht niet meer met mijn vader.
1: Hij deed maar wat. Oh, hij deed maar wat. Of hij had al een biertje op. Dat kan ook.
0: Ja,
1: Ik wil nu even wat vertellen. Want Ben komt al binnen.
0: Ben is er al. Ben is er al. Die is vroeg, zeg hij.
1: Ja.
0: Nou, Ben.
2: Ben zelfs te laat.
0: Oh, te laat.
1: Oh, joh, ben je gek. Ben je gek. Komt helemaal goed. Ik wil even wat vertellen over die kakkerlakken. De Australische autoriteiten die hebben vrijdag meer dan 100.000 levende kakkerlakken. Ter waarde van in totaal $200.000 Australische dollar, dat is ongeveer €120.000, in beslag genomen. En dan gaat het om, nog nooit van gehoord, een partij sissende kakkerlakken en Argentijnse kakkerlakken. Daar moeten we denk ik even Maxima over bellen, die zal daar meer van weten. Nou ja, wat ik weet is dat met kakkerlakken moet je niet klooien. Want als je daar op gaat staan en je stopt je schoen in de koffer, dan heb je in plaats van kleding een hele koffer vol kakkerlakken als je thuis komt van vakantie. Dus pas op daar.
0: Wat dan? Hoe kan dat dan?
1: Ja, die leggen eitjes daarin. Dat is echt een heel goor gedoe. Maar goed. En sissende kakkerlak, want ik denk dat ga ik dus even opzoeken, is een van de grootste kakkerlaksoorten ter wereld. En die sissen als een slang. In tegenstelling tot de kleine kakkerlakken die wij dus als ongedierte zien, is dit een heel populair dier. En die worden gehouden in een terrarium. Dat verzin je toch niet? Nou ja, dat wou ik even vertellen.
0: Ja, maar jij hebt iets met slangen en kakkerlakken. Dus dat... je bent ook bang voor slangen.
1: Ja, nee, alles wat ze is, daar hou ik niet van. Dus, maar goed, ik vond dit niet te geloven. En dan, maar wat ik ook best wel zielig vind, is dat al die dieren dan weer vervoerd worden. En ja, die zitten dan weer klem en dan worden ze weer in beslag genomen. Wat een ellende allemaal. Nou ja, goed dat.
0: Oké. Jij mag de Green Audience.
1: Hebben we dat nog? Even kijken. Ja, we hebben nog tijd genoeg, hè?

0: Alles wat hier onderling gesproken wordt, staat gewoon aan.
1: Ja, de microfoon laat openstaan.
0: Als ik olie in de gaten hou.
1: Je hebt geen rare dingen gezegd.
0: Nee, ik zeg nooit rare dingen,
1: maar
0: dus dat scheelt.
1: We worden heel als Ben bij ons hier rondloopt natuurlijk. Want Ben wil
0: dan vergeet jij de microfoons uit te zetten.
1: Dan vergeet ik alles uit te zetten.
0: Nou, lekker dan. Nou, dan moet ik natuurlijk nu wel vertellen dat we het over paas hebben. Ik exposeer dus in Soest aankomend weekend. Maar ik heb ook een aantal keer geëxposeerd in Epe met twee collega's. Diana Jozef en Myrthe van der Meer. En Myrthe van der Meer is behalve kunstenares ook schrijver. En zij heeft het boek Paas, P-A-A-Z, geschreven. Waar inmiddels meer dan 100.000 exemplaren van zijn verkocht. Dat doet ze beter dan ik dus. Dat boek...
1: Gedrukt heeft ze waarschijnlijk.
0: Jawel, maar goed, ik bedoel, ik heb geen 100.000. Nee. Die zijn verkocht.
1: Waar gaat het over?
0: Ja, nou, zij vertelt, het is een beetje autobiografisch, over een auto-ongeluk en ze belandt op de Paas. Ik kan er niet te veel over zeggen. Okay. Maar ze denkt dat het een vergissing is, dat ze dan niet thuis hoort. Maar dat blijkt dus niet zo te zijn. Die film was in de bios en die is nu te streamen op Netflix.
1: Leuk.
0: Ik heb hem gezien. En ja, jij kijkt geen films, hè?
1: Nee. Wat?
0: Maar als je weet dat Myrthe deze geschreven heeft, moet je het misschien toch even doen.
1: Paas.
0: Het is gewoon een lekkere film. Dus dat wou ik even zeggen. En het leuke is dan ook dat je de schrijfster kent.
1: Ja, nou leuk.
0: Vind ik geinig.
1: Ja, ga er in ieder geval kijken naar Paas.
0: Ja.
1: Met P-A-A-Z.
0: Yes.
1: Is op Netflix ook te zien?
0: Ja, juist. Dat zei ik net.
1: Ja, ik dacht dat je op... YouTube zat. Okay.
0: YouTube.
1: Ja, dat kan toch ook, toch?
0: Dat is toch geen film gebeuren,
1: ja,
0: YouTube.
1: Ik ben helemaal onder de indruk wat ik hier weer zie.
0: Ja, jij zit alleen maar op je eigen ding te letten. Wat is er nu weer gebeurd?
1: Nou ja, goed, WK voetbal weer. Die Trump, hè, die heeft altijd gezegd van ook Iran mag deelnemen. Nou, die schijnt nog... Het zou me niet verbazen als je ook geweigerd worden. Maar dat is niet zo. Maar nu weigert hij alle supporters uit Iran. Nou, ik moet zeggen, oké, ik ben een aantal dingen niet mee eens. Maar die slaat natuurlijk allemaal en geeft iets toe. En weer die FIFA, die doet daar niks tegen, hè?
0: Ja, wat vind jij nou ook weer van het Songfestival? Dat op het moment dat een land niet meedoet?
1: Niet uitsluiten.
0: En nu niet?
1: Nee, wat is hij geeft iets toe? Die Irenees.
0: Nee, maar jij zegt of met het Songfestival moet een land uitgesloten worden.
1: Zou een
0: als
1: land
0: er
1: uitgesloten moeten worden?
0: Nou,
1: als je oorlog maakt.
0: Dan doet Trump toch hetzelfde? Die dan, sluit ze uit.
1: Nee, die heeft ze al toegezegd dat ze binnen mogen komen.
0: Ja,
1: die komt
0: maar ja.
1: Terug op zijn vreselijke verhalen allemaal.
0: Oké, nou goed.
1: Jij wil mij...
0: Ja, ik wou niet scherp
1: steken,
0: zijn, maar...
1: Maar dat moet niet zo scherp wezen. Het is helemaal niet zo leuk.
0: Maar het is wel zo. Nou, maar heb goed. Je een passend liedje?
1: Nee, ik heb helemaal geen post. Jij hebt toch een liedje, of niet?
0: Nee, maar ja, eerst, nee, ik heb wel een... Ja.
1: Oh, nee, dan ga ik wel even een passend liedje zoeken. Dat heb ik heel snel gevonden.
0: Ja, dat moet je wel heel snel doen. Want dan ga ik er zo uit met een passend liedje.
1: Oké, is dat zo? Dat is wel heel vervelend dat je dat nu pas tegen mij zegt. Maar goed, ik heb er wel eentje.
2: Eén van deze misschien?
0: Ik heb er wel twee.
1: Ben je klaar? Nee,
0: doe
1: nee,
0: even
1: nee,
0: de Rolling
1: nee,
0: Stones,
1: nee.
0: Angie.
1: Nu wij niet meer praten. Nee, we gaan helemaal niks meer doen.
0: Nee, we gaan ook niet meer praten. Dat is afgelopen. En doe de microfoons maar uit, want anders dan...

0: binnen 2 seconden niet op. Wie wordt er weer opgezet?
1: Fluts. En Pommelien Thijs.
0: Ja, vreselijk. Ik dacht dat we 1 keer Pommelien per uur, hè?
1: Was een halfje de vorige keer.
0: We gaan zo eruit, want dan kan Ben zich voorbereiden. Ik heb nog 1 dingetje. Ja. Dat is een vrouw die heeft de papegaai van haar dochter gezocht. En die bleek in een boom te zitten.
1: Die papegaai heeft die vrouw?
0: Nee, allebei uiteindelijk. Dat is de ellende. Vind je dat niet zielig? De brandweer die moest komen om ze allebei eruit te vissen.
1: Oké.
0: Okay. Ja, nee, ik had een programma over papegaaien. Ja. En we weten veel te weinig van papegaaien. Zo niet, zowat eigenlijk helemaal niks. Inmiddels staat die podcast live. Dus iedereen die een papegaai heeft of een parkiet of wat dan ook. En denkt van, luister alsjeblieft even. Hashtag over dieren, Ellen Pitlow, Springcast of op Spotify. Want daar vertelt onze lieve meneer Jan Hooymeijer hoe we het moeten doen.
1: Geweldig.
0: En ik vind dat we eruit moeten, want dan kan Ben zich even voorbereiden.
1: Een prettige avond nog aan iedereen. En we zijn er volgende week dinsdag weer. Dan ben je nog niet op vakantie, hè?
0: Nee, volgende week ben ik er nog.
1: Oh, oké, geweldig.
0: Tot volgende week.
1: Heel prettige avond.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Loe TV. En wereldwijd via loemedia.nl. Dit is Loe FM. Het tijd zijn van 8 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond. Ze zouden uit het water zijn gehaald door een Amerikaanse zeedrone. Iran heeft nog niet op de beschuldigingen gereageerd. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden. De verdachte is een man uit Soedan die een verblijfsvergunning had. De overheid is nu bang voor

0: Remco Boom.
1: Want NL Alert is digitaal en dat kan dus ook platgelegd worden. En daarom wil de Tweede Kamer dat er twee systemen blijven bestaan. En dat gaat nu dus gebeuren.
0: Het luchtalarm krijgt ook een nieuw systeem dat landelijk kan worden bediend. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Decorette Elburg is dankzij de vele jaren ervaring, het ruime assortiment en het haast onbeperkte pakket van diensten de perfecte partner voor in elk interieur. U vindt alles onder één dak voor het sfeervol inrichten van uw huis of kantoor. We helpen u graag met ons advies. Of u nu op zoek bent naar binnen- of buitenzonwering, behang, gordijnen, vloerkleden, verf en nog veel meer, u slaagt bij Decorette Elburg. Daarnaast zijn wij de vloerexpert van de regio. En als geen ander begrijpen wij de waarde van een duurzame vloer die jarenlang plezier geeft. Wij komen hem tevens graag bij u leggen. U vindt ons op de eerste etage van Weber Woonwereld, Westerlengte 1 in Elburg. Zie ook onze website www.decorette-elburg.nl of bel 0525 683133.
3: Voor witgoed, groot en klein, moet je bij BOKO in Elburg zijn. Witgoed en huishoudelijke apparatuur, televisies en regelmatig nieuwe partijen. En het belangrijkste, altijd zeer scherpe prijzen. Twijfel je nog? Ga dan gewoon eens kijken. BOKO Elburg.

0: Lou FM presenteert Stemloos. Een programma waar niet in wordt gezongen. Presentatie Ben Ransdorp.
1: Luisteraars, bijzonder goedenavond. Uit een regenachtig Elburg krijgen we weer instrumentale muziek straks. En daarna om 10 uur tot 9 tot 10 de Love Songs. Goed, we beginnen met het eerste nummer alvast. Met een prachtig nummer van Tina Turner. We Don't Need Another Hero. Maar dan door het London Starlight Orchestra.

Dit nummer maakt wel indruk, want ja, het nummer van Tina Turner is al mooi. En dat, alleen het vocaal is natuurlijk nog mooier. Maar ja, dit London Starlight Orchestra maakte er wat van. We gaan naar een piano. We gaan naar de piano van Richard Klederman. Die gaat een nummer vertolken van de zanger Nilsson. Dat is ook wat in de jaren 60. Without You. Ook een heel rustig nummer.

Ja, tot zover dan Richard Kleideman met Without You van Nilsson. Een hele bekende, want een hele bekende is dat natuurlijk ook, Nilsson. We hebben natuurlijk bij het programma Stemloos altijd verschillende muziekinstrumenten. Dat kennen jullie natuurlijk wel. We zijn weer toegekomen aan een saxofoon. En we hebben het hier over Kenny G met het heel bekende nummer Going Home.

Die muziek komt bij de weg te zwijmelen met het nummer Going Home. We pakken weer een ander muziekinstrument erbij. We gaan naar een synthesizer. En je weet ongetwijfeld wel, Van Jellis heeft ontzettend veel cd's gemaakt. Maar een van de nieuwere, niet de allernieuwste natuurlijk, maar Aquatic Dance, ja, dat is de juiste titel, met de cd Ocean. Dus dit is een iets andere versie, maar ja, het is niet zo bekend misschien, maar even om te luisteren, wie weet.

De CD Ocean is trouwens uit 1996 en het nummer heet met de juiste manier van uitspraak Aquatic Dance. Oké, dan hebben we dat ook weer gehad. We gaan hier naar een gitaar, in dit geval met een vertolking van het nummer van George Michael. Careless Whisper, dat is ook een prachtig nummer van George. Maar dit is van een gitaar, Guitar Magic, die speelde het.

Ook zelfs met een gitaar kun je een mooie uitvoering maken. Guitar Magic met Careless Whisper. En ter info even, straks na 9 uur krijgen we de George Michael himself met hetzelfde nummer. Maar daar natuurlijk vocaal. We stappen over naar Booker T en de MGs. Ja, waar kennen we die van? Natuurlijk Time is Tight en Soul Limbo. Het heeft ook in de top 40 gestaan. Maar dat is zo bekend, ik heb een heel ander nummer gevonden. Dat is een hele mooi nummer, dat is Soul Section.

0: Stemmers met de avondspecial.
1: En waar hebben we het dan over? We gaan naar een trompetist, Willy Schobben. We hebben natuurlijk in Nederland, hadden we Marty en onder andere de gebroeders Brouwer. De special betekent dus vier nummers, in dit geval van Willy Schobben. We beginnen met de eerste twee, Ecuador en Melodia. En Melodia kennen we weer van John Woodhouse. Dat is een heel wat anders met zijn accordeon.

Ja, dat krijg je met live radio. Dat kan ook wel eens een keertje verkeerd gaan. Een extraatje in dit geval. We hebben iets dubbel gedraaid. Dat ging niet helemaal juist. Goed, we hebben de laatste. Die heb ik toch beloofd. Melodia.

Ja, nu hebben we wel genoeg gehad van de trompet van Willy Schoppen. Was op zich mooi, maar ja, hij kon een keer een eind aan. We gaan naar licht klassiek. We gaan naar het Vrijthof in Maastricht. En wie staat er altijd vaak te spelen? Natuurlijk André Rieu. In dit geval met een prachtig nummer van Andy Williams. Speak Softly Love.

André Rieu, het licht klassiek zou ik haast zeggen, maar wel met een popnummer. Speak Softly Love. Van licht klassiek van een viool van André gaan we door naar een gitaar van The Shadows. Met een heel mooie vertolking van Brian Hyland en Jason Donovan. Dat is van Brian Hyland in de jaren 60 en Jason Donovan in 1989. Sealed with a Kiss.

Shadows, hè, met Sealed with a Kiss. We gaan naar een Nederlandse groep met Rick van der Linden toenertijd. En die was toenertijd getrouwd ook met Penny de Jager, die ook in Toppop danste. We hebben het hier over Exception met Ritual of Fire Dance.

0: Stemloos. Met filmmuziek.
1: We gaan natuurlijk meteen naar een hele bekende toe, hè? Ennio Morricone. Het gaat over Lontano, oftewel de vertaling God With Us. Misschien niet zo'n bekende film, maar je weet het, muziek van Ennio, dat slaat er altijd in.

Hier was het dan weer, het eerste uurtje. Straks na 9 uur of na 11 uur, naar gelang het uitgezonden kan worden. Stemloos is dus geweest en dan Love Songs.

0: In de Ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 9 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De directeur van de Hongaarse corruptiewaakhond wordt nu zelf beschuldigd van corruptie. Het Hongaarse OM zegt dat hij 400.000 euro van zijn organisatie heeft verduisterd. Ook zou hij documenten hebben vervalst. De directeur spreekt de beschuldigingen tegen en noemt ze volkomen onterecht. Vorig jaar werd de man ook al beschuldigd van het verduisteren van geld. Dat zou hij onder meer gebruikt hebben voor de renovatie van zijn huis. De Hongaar heeft ook dat tegengesproken. Wel gaf hij toe dat hij zijn vrouw liet rijden in de dienstwagens. De Amerikaanse president Trump zegt dat Iran gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter heeft neergehaald. Dat zou zijn gebeurd bij de Straat van Hormuz. Trump kondigt aan dat de VS hierop zou moeten reageren, maar op welke manier zegt hij niet. Ook is niet bekend wat er precies is gebeurd, zegt deze verslaggever van CNN.
2: Was it something that was intentional? Was it a mistake? Were they targeting this Apache helicopter? Or again, was this just one of the casualties of war?
1: De twee piloten die aan boord waren van de Apache zijn volgens Trump niet gewond geraakt. Iran heeft de aanval niet opgeëist. In Belfast in Noord-Ierland heeft een man gisteravond geprobeerd een andere man te onthoofden, melden Britse media.

tot oorlog. Het weer, geregeld buien met in het binnenland kans op onweer en windstoten. Later vanavond vaker droog en het koelt dan af tot een graad of 9. Morgen opnieuw wisselvallig met kans op onweer en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

Love Songs, een muziekprogramma waarbij alles om de liefde, romantiek en genegenheid draait. Gepresenteerd door Ben Ransdorp op Blue FM.

Luisteraars, wij zijn 2 uur welkom en dan met Love Songs. Ik had het in Stemloos er al over. George Michael, die komt nu meteen. We gaan naar 1984.

In juli 1984 uitgebrachte Careless Whisper van George Michael. Bij de volgende stap, dan gaan we naar een zangeres. Ja, dat noemen ze haar de Queen of Covers. En waarom? Ze bracht met haar prachtige stem geweldige nummers uit. Maar hebben we het nu over het nummer Love Me Tender. Dat is natuurlijk van Elvis. Maar van Linda Ronstedt hebben we dit te maken met uit 1978.

mooier nummer van Elvis, maar een heel andere uitvoering. Met een mooie gitaar erbij. We gaan naar iets wat in 1980 gebeurde, tenminste. Rond de scheiding van de ABBA-leden. Ze zijn allebei gescheiden, hè, Agneta en Frida. Maar er zijn toen clipjes van gemaakt met de tekst die er al naartoe wees. Van de winner takes it all. We hebben het hier over Agneta Veldskog, zoals ze precies heet.

Ja, het is wel wat triest hoor, dat ze allemaal gescheiden zijn. Maar ja, je kunt niet altijd. Het is natuurlijk een drukke bestaan. Het is met muziek maken en een gezin runnen. En dan, ja, ik denk dat het een klein beetje botst. En we gaan van de jaren 80 gaan we naar 1981. Champagne, volgens mij heeft hij zelfs nummer 1 gestaan, dacht ik, in de top 40. Ik zou het nog even straks nakijken.

Ja, bij de volgende muziek gaan we naar de groep Association. Dat zul je misschien niet zoveel wat zeggen, maar ik heb nog niet zo heel lang geleden die serie gevolgd, de Outlander. Dat ging natuurlijk ook onder andere tussen een relatie tussen man en vrouw en ook die ineens van een oude tijd naar een vroegere tijd verdwenen. Ja, het leek natuurlijk een beetje op science fiction. Maar op een gegeven moment stonden ze bijna tegenover elkaar. En toen werd ineens het nummer opgestart van de Association, Never My Love.

En toch in een bepaalde situatie, in een bepaalde confrontatie tussen man en vrouw, dan kan er wel eens wat gebeuren. En dan is vaak muziek een hele mooie ondersteuning.

Ook met Phil Collins zijn we beland in 1985 met One More Night. We gaan het nu hebben over de Beatles. Die hebben een paar mooie nummers gemaakt. Ten eerste in ieder geval over een jonge vrouw of jong meisje. En ook nog eentje die Michelle heet. Maar we beginnen met Girl en dat is uit 1965. Is that-

Dat waren ze dan, uit tweemaal uit 1965. Van de volgende plaat gaan we naar de Bee Gees, het volgende nummer zeg maar. How Deep Is Your Love? Het is 1977 en daarna To Love Somebody. Dus we blijven even bij de B, in ieder geval de Bee Gees.

Dat was 1967. Van de Bee Gees gaan we naar een heel andere groep. De Rolling Stones, die zijn soms zijn nog steeds actief volgens mij. Maar in 1973 en 1966 hebben ze maar mooie liedjes gemaakt. Onder andere Angie en Lady Jane. MUZIEK

Zelfs een zakdoekje erbij bij Angie, want ze moeten tranen drogen. Maar goed, we gaan naar een andere vrouw die u waarschijnlijk ontmoet heeft. Lady Jane.

Het is alweer 10 voor 10 geworden. En als je zaterdagavond zou luisteren, dan is het dus 10 voor 12. Want tussen 11 en 12 wordt Love Songs ook herhaald. Als het allemaal technisch gaat, dan gaat dat ook dus gebeuren. Goed, we gaan naar 1966. We gaan naar een heel andere zanger. Cliff Richards. Ook die heeft weer hele mooie liefdesliedjes gemaakt. We gaan de eerste luisteren naar Visions.

1966, Visions. Maar hoe gelukkig kun je zijn en hoe verliefd kun je zijn? Want het meisje ligt in jouw armen, of die jonge vrouw, laten we het ook kunnen zeggen. Het is 1961.

Dat is over een clever Richard. We gaan eindigen met een nieuwe eindtune van de Beatles. En waarom de Beatles? Want ze hebben dat nummer nog ooit gezongen, Good Night. En wanneer was dat? Tijdens de zenderafsluiting van de Veronica als zeezender. Toen ze nog geen 24 uur uitzonden.

0: tot zover dan het laatste programma van vanavond, tenminste voor mij. De Beatles uit 2018, een mix. Maar het nummer was origineel uit 1968.
1: Close your eyes and I'll close mine.
0: Wat mij betreft een prettige avond nog en slaap rustig en ja, weer fris wakker.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 10 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Politieke partijen maken zich zorgen over de rol van tabaksbedrijven in de wietproef van de overheid. Het moederbedrijf van Philip Morris wil miljoenen investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan de proef. CDA-leider Bontebal ziet dat niet zitten.
2: Het feit dat Philip Morris eerst iedereen verslaafd probeert te maken aan sigaretten en dan nu blijkbaar markt ziet in wiet, dat vind ik niet erg goed nieuws.
1: Bij het wiet-experiment mogen coffeeshops in 10 gemeentes lokaal legaal wiet verkopen. Het doel is om organiseerde misdaad buiten de deur te houden. Door de oorlog in het Midden-Oosten zitten veel Iraanse studenten in Nederland in financiële problemen, meldt Nieuwsuur. Vaak krijgen ze geld van familie uit Iran, maar door de oorlog lukt dat niet altijd. Als ze hun collegegeld niet op tijd betalen, komt mogelijk hun verblijfsstatus in gevaar. Iraanse studenten vragen de politiek om een speciale regeling. Minister Letchert van Onderwijs ziet zo'n regeling niet zitten. Volgens haar kunnen onderwijsinstellingen per student bekijken wat ze kunnen betekenen. In Nederland zijn er zo'n 1200 Iraanse studenten. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald, dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De twee piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval nog niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. Het weer, hier en daar nog stevige buien met ook kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend dan af en toe zon.

Ja, inderdaad. WWWW zouden we inderdaad vanavond krijgen. En dan gaan we ook een uurtje draaien. Alleen Egbert is helaas verhinderd. En ik heb met Egbert afgesproken dat wij het programma WWW even laten vallen. En we gaan een uurtje lekker muziek draaien. Waar praten we over? Waar gaan we over praten? We hebben een primeur van Annemarie. Die net van de week uitgekomen. Een nieuw liedje van de zangeres uit de Hoge Enk. We gaan even praten over een episode van een aantal jaren waarbij 48 uitverkochte shows bij horen. En we gaan gezellig praten over allerlei musical activiteiten. Maar eerst even een primeur. The Sun Went Down van Annemarie van den Berg.

The Sun Went Down. Voor het eerst wordt dit Blue uitgezonden volgens mij. Want hij is afgelopen vrijdag uitgekomen van Annemarie van den Berg. Je weet wel, de zangeres uit de Hoge Enk. En wie weet gaat hij nog wel een keer de botterschijf worden. The Sun Went Down. Vergeet niet, lekker maar die melodietje en alles hoor ik niet meer. Ik zat even op internet te kijken. En ik wist dat afgelopen zondag was de K.O. Drie originals die waren hun eerste of hun laatste show bezig. 48 uitverkochte shows wat dat betreft. Je kent ze wel. Karin Damen, Christoffer Beken en Kathleen Aerts. Dat waren de K3 originals. En er is YouTube is er een verhaal gekomen waarin je inderdaad even kan luisteren een paar minuten naar het echt hun laatste optreden. 48 uitverkochte shows. Ik heb ergens een bedrag gehoord wat ze daaraan verdiend hebben. Maar goed, dat op zich niet zijn. Maar we gaan toch even luisteren naar K3 All

Het heeft niet zozeer met musicals te maken. Alhoewel, ze hebben ook een eigen musical gehad natuurlijk. We gaan luisteren naar... dit waren de allerlaatste minuten van K3 Originals.

Mag ik jullie vertellen hoe bijzonder het voor ons is dat jullie ons al die jaren in jullie harten hebben gesloten? En ik kan jullie vertellen, het is even moeilijk, want misschien valt het ook nu, maar ik kan jullie verzekeren, wij nemen jullie altijd mee in ons hart. Van Afrika tot in Amerika, de hele wereld rond. Want wij houden ontzettend veel van jullie.

Ότι... It's over. Wij willen heel graag eindigen. Met het nummer waarmee het voor ons allemaal begonnen is. Dus alsjeblieft, steek nog één keer al die handen in de lucht en zwaai ze van rechts naar links. Want hier is hij.

Nou, en zo is het nog 4-5 minuten doorgegaan in Aversdoom. Die meiden, althans de originals, dat is gestopt. 48 opnames hebben inmiddels van 400 miljoen omzet hadden ze in het hele verhaal. En ik hoop dat ze lekker rustig verder leven. Er zijn nog de nieuwe K3's zijn nog bezig, dus wat dat betreft. Maar ik vond het even leuk om dat te zenden. We gaan eens eventjes kijken. Wat hebben we? We gaan nog even naar de muziek. Wat heb ik klaarstaan? Grease Lightning. Nee, hopeloos verliefd.

Ja, dat was voor de luisteraars die wat meer verstand hebben van de dames, Nederlandse dames, April Darby. En April Darby trad, of treedt nog steeds, in de Moulin Rouge, de musical in het Beatrix Theater. Dat is de reden waarom ik het ook draaide, want 2 augustus is de laatste musical van de Moulin Rouge in de Beatrix Theater. En op 31 juli... kan je nog kaarten voor krijgen, hebben een sing-along tijdens het hele gebeuren, waarin je heerlijk mee kan zingen op alle Engelstalige muziekjes. Dus er zijn nog plaatsen te krijgen op de Beatrix Theater op 31 juli aanstaande. Eens even kijken, wat gaan we nog meer trekken? Nou, dat is inderdaad de Moulin Rouge, na de Moulin Rouge, maar dat heb ik al een paar keer aangegeven, komt vanaf september komt En Juliet. En ja, nou goed, daar zou ik zeker ook kaarten voor kijken nemen. Er wordt Nederlands gesproken en Engels gezongen en allemaal muziek van de jaren 1990 tot en met 2010. Dus dat is heerlijke muziek die je naar kan luisteren. Dus ik zou zeker eventjes kijken. Als je musicals houdt, zou ik er zeker toe gaan. We gaan even wat rustige muziek draaien. Lily van Man.

Mia Lilly van zangeres Maan. Eens even kijken, wat hebben wij nog meer? Ik ga nog even musicals kijken. De Soldaat van Oranje, die dreigt te stoppen. Nee, die is al gestopt. Die gaat al stoppen, et cetera, et cetera. Maar inmiddels hebben ze nog twee extra voorstellingen geprojecteerd, zeg maar. Eén voorstelling gaat op donderdag 2 juli en de andere voorstelling op 9 juli. Beide om 19:30 uur. En dan denk ik dat toch echt wat laatste verhaal is in het hele gebeuren. Want ja, langzamerhand nemen er allerlei andere spektakel, musicals nemen het ook over. En ik heb ook begrepen de hal waarin de Soldaat van Oranje gespeeld wordt, die moet gesloopt worden, want er komen woningen. Maar ze hebben daar toch 15 jaar hebben ze geloof ik gezeten. Dus wat dat betreft hebben ze een geweldig scherm en een hele hoop geld verdiend wat dat betreft. We gaan eens even luisteren. Vrij met mij is een van de mooier uit de Soldaat van Oranje.

Ja, dat was een van de laatste liedjes van Soldaat van Oranje. Dus als je er nog even toe wil gaan, tot jullie heb je de tijd om er naartoe te gaan. Eens even kijken, heel iets anders. Egbert Bos heeft daar al uitgebreid vanochtend op de radio over laten horen. En her en der is al het een en ander nieuws gekomen. Napalmmeisje Elburg komt. Nou, nee, niet Napalmmeisje Elburg. Napalmmeisje komt naar Elburg toe voor haar lezing. En wie is Napalmmeisje? Kim Poek. Inmiddels Canada woont ze. Maar goed, maakt op zich niks uit. Die komt aanstaande zaterdag 20 juni een lezing houden over eigenlijk haar hele leven. Het was wat ouder van ons. We zullen de foto van de 9-jarige Kim Poek nooit meer vergeten. Een naakt meisje wat over de straat heen liep vanwege een napalmaanval van Amerika. Ja, wat heb ik dat er meer gehoord? Napalm wordt niet meer gebruikt, geloof ik. Maar volgens mij zijn ze ook nog steeds met Iran, et cetera, bezig. Maar goed, ze leren het nooit. Maar goed, het komt wel goed. Deze lezing is 20 juni om 3:30. En er was normaal gesproken moest je inderdaad een kaartje kopen. Maar inmiddels heeft Egbert Bos aangegeven dat de kaartjes gratis zijn. Dus je hoeft eigenlijk maar naar Consolo.nl gaan. En daar kan je een kaartje boeken. Je moet wel boeken, want anders er kunnen maar iets van 800-900 mensen geloven in de kerk. Het is in de Oosterkerk hier in Elburg. Inloop half drie. 3:00 begint de lezing. En die lezing wordt ondersteund door allerlei PowerPoint-presentaties in het Nederlands. Want uiteraard, Kim Poek die spreekt geen Nederlands. Maar goed, het wordt allemaal keurig onderwezen. In het verleden jaar zijn ze in kampen geweest. En dat schijnt ook heel goed gelopen te zijn. Dus mocht je inderdaad iets willen weten over het napalmmeisje en hoe dat is ontstaan en hoe het allemaal afgelopen is, kom zeker naar haar lezing toe. En uiteraard hoop Kim Poek achter dat er wat geld gestopt wordt via de collecte, zodat het ook naar haar stichting gestort kan worden. In ieder geval dus 20 juni om, eens even kijken, nog een keer 2:30 inloop en 3:00 begint het. En wel even wat tevoren boeken. Je kan ook over de Loop Media, daar zie je het ook het een en ander staan. Nou, gaan we een hele anders doen. Taylor Swift, ken je die? Uit Amerika. Ze mag Mr. Trump absoluut niet, dus daar ben ik blij mee. I knew it and you knew it.

0: Ja, nou, als je weet, komt er een musical over Harry Potter en het vervloekte kind. Nou ja, ik weet echt niet waar we het over hebben, want ik heb die films nooit gezien, het boek ook nooit gelezen. Maar er zijn ook een heleboel mensen die daar echt heel enthousiast over worden. En inmiddels, slechts 2 maanden na de première, zijn er al 200.000 tickets verkocht. Dus wat dat betreft schijnt je goed aan te slaan. We gaan eens even luisteren naar heel iets anders. En dat heeft niks met musicals te maken, maar dat is Leni Meijer. En eens even kijken. Ja, Leni Meijer. Voor
1: zij
0: haar.
1: Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor 2.

Ja, dat liedje was speciaal omdat Marlijn Weerdenburg daarin zong. En die gaat een eigen show beginnen, een theatershow, Geworteld. Wanneer gaat die beginnen? Die gaat, vanaf 13 september tot 26 februari volgend jaar is het te zien in allerlei... theaters, et cetera, et cetera. En ze gaat daar, de leven en vooral de leven van haar vader bespreken, die in zijn jeugd 22 keer verhuisd en al dat soort dingen meer. Nou goed, ik moet eerlijk zeggen, Velefine heb ik ook Pia Douwers gezien. Die had ook zo'n heel verhaal. En ik vond het wat minder. Maar goed, we gaan eens even kijken of we het toch over Velefine hebben. De Dutch tenors gaan weer komen. En die, wanneer is dat? 26 september 2026. Daar zijn nog kaartjes te krijgen. We gaan eens even luisteren. Never Enough.

Nou, de Dutch tenors komen naar Velefine op 26 september. Er zijn nog kaartjes te krijgen. En eens even kijken. Ik zie het laatste nieuws binnenkomen. Een gezonken vrachtschip in Japan. Alleen die is al in 1944 gezonken. Die hebben ze nu gevonden. En daar zaten, schrik niet, 250 Nederlandse krijgsgevangenen. En 1000 Britse krijgsgevangenen aan boord. En die zijn allemaal gezonken en verdronken. Dus weliswaar... 82 jaar geleden al. Maar goed, het is toch altijd weer schrikken dat soort dingen meer. En ze hebben er een tijd aan lopen zoeken naar die boot. Maar uiteindelijk hebben ze toch gevonden voor de kust van de Filipijnen. Eens even kijken. We gaan luisteren naar Miss Montreal. Schiolen.

Ja, we gaan langzamerhand naar 7 uur. Ik heb nog 2 liedjes. Eén is, weer hot nieuws. De Britse songwriter Taylor Riley is overleden na een steekpartij in Londen. 35 jaar was een goede man. Dan ga ik zeker even een liedje ter nagedachtenis even laten horen. En ik ga eruit met, waar ik mee begonnen ben. De Sun Went Down van Annemarie van den Berg. We gaan met luisteren even naar Harder.

Nou, ik ga hem langzaam wegdraaien. Het is wel een leuk melodietje. Maar het is niet helemaal mijn muziek. Dus er was de Britse songwriter Telly Riley, 35 jaar overleden na een steekpartij in Londen. We gaan weg met, of we gaan eruit met Annemarie van den Berg, onze Elburgse artiesten. The Sun Went Down. En ik zou zeggen, een heel prettige avond.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 11 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De politiek zit in zijn maag met het wiet-experiment. Tabaksfabrikant Altria wil indirect miljoenen euro's investeren in de grootste Nederlandse wietkweker die meedoet aan het experiment. Dat blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer en Investico. Bij het wiet-experiment van de overheid mogen coffeeshops in 10 gemeenten legaal wiet verkopen. Zij kopen dat van een kleine groep Nederlandse telers. En bij één daarvan wil Altria instappen. Experts zijn bang dat jongeren door reclametechnieken van tabaksfabrikanten worden verleid om aan wiet te beginnen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. Iraanse strijdkrachten hebben gisteren een Amerikaanse gevechtshelikopter neergehaald. Dat zegt president Trump. De Apache stortte neer vlakbij de straat van Hormuz. De 2 piloten die aan boord waren zouden zijn gered. Iran heeft de aanval niet opgeëist. Bij werkzaamheden in Drenthe zijn ruim 3000 historische voorwerpen gevonden. Het gaat om gereedschap, gebruiksvoorwerpen en sieraden, zoals een gouden ring van 1600 jaar oud. Ze zijn opgegraven bij de aanleg van een natuurgebied bij een beekdal. De spullen komen uit verschillende periodes, van de steentijd tot en met de Tweede Wereldoorlog. Dan het weer, hier en daar stevige buien met kans op onweer en windstoten. Vannacht vaker droog bij een graad of 9. Morgenochtend af en toe zon. 'S Middags opnieuw buien met onweer en maximaal 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijdzijn van 12 uur wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in twee steden in het zuiden van het land. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had al aangekondigd met een reactie te komen, maar hij zei niet hoe. De twee piloten kwamen met de schrik vrij. Iran heeft die aanval niet opgeëist. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. De andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije en die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Het Nederlands elftal won vanavond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg, omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als tweede is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, het koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: In de ether op 105.5 FM en DAB+. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV en wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 1 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger meldt dat het begonnen is met een vergeldingsactie op Iran. Het is nog onduidelijk hoe dat precies gebeurt. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had die vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. Voor het eerst gaat een astronaut van de Europese ruimtevaartorganisatie ESA mee met een Artemis-missie van de Amerikaanse NASA. De man die mee mag op een testmissie volgend jaar is een Italiaan. De astronauten vliegen dan nog niet naar de maan, maar in een baan om de aarde. De NASA noemt het een van de meest complexe bemande ruimtemissies ooit. De Italiaan was al 2 keer eerder in de ruimte. Hij zal de reis maken met 3 Amerikanen. Het is de bedoeling dat er over 2 jaar voor het eerst sinds 1972 weer een bemande maanlanding is. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK. Nederlands elftal won afgelopen avond wel met 3-1 van Polen. Maar dat is niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal nog een bui, koelt af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Plus. Digitaal op de kabel. Als achtergrond van Lou TV. En wereldwijd via loumedia.nl. Dit is Lou FM. Het tijd zijn van 2 uur. Wordt u aangeboden door Allround Zonwering.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De VS voert een vergeldingsactie uit op Iran. Er zijn in ieder geval explosies gehoord in 2 steden in het zuiden van het land. Volgens Amerikaanse media zijn Iraanse luchtafweer- en radarsystemen geraakt. De aanval is een reactie op het neerhalen van een gevechtshelikopter. De Amerikaanse president Trump had de vergelding al aangekondigd. De 2 piloten van de helikopter kwamen met de schrik vrij. Iran heeft inmiddels gezegd dat er een reactie komt op de Amerikaanse aanvallen. In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast is het op verschillende plekken onrustig geweest na een gewelddadige steekpartij door een migrant. Er is brand gesticht in onder meer een bus, auto's en vuilnisbakken. Demonstranten staken fakkels aan en gooiden met voorwerpen naar de hulpdiensten. Ze scandeerden teksten als buitenlanders eruit. Bij de steekpartij van maandagavond raakte een man zwaar gewond. De verdachte is een man uit Soedan. Een dominee is de straat opgegaan in een poging om de demonstranten in Belfast weer rustig te krijgen. De rechtbank in Antwerpen heeft 7 mannen veroordeeld die geld hebben ingezameld voor terreurgroep Islamitische Staat. De hoofdverdachte moet 15 jaar de cel in. Andere verdachten kregen celstraffen van 5 tot 12 jaar. Volgens de VRT gaf de hoofdverdachte leiding aan een internationale organisatie die in Europa fondsen wierf voor IS. De organisatie deed alsof het geld naar goede doelen ging. Onder meer via transporten kwam het geld bij de hoofdverdachte in Turkije. Die stuurde het door naar Syrië en Afghanistan. De Oranjevrouwen zijn nog niet geplaatst voor het WK-voetbal. Nederlands elftal won wel met 3-1 van Polen, maar dat was niet genoeg omdat Frankrijk ook heeft gewonnen. Nu Nederland als 2e is geëindigd, volgen in het najaar nog de play-offs om zich te plaatsen voor het eindtoernooi. Het weer, lokaal valt nog een bui, koelt vannacht af naar 8 tot 11 graden. In de ochtend eerst zon, in de middag ook buien met onweer en hagel. Het wordt dan 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.